krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1948 krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een

0: 102 jaar oud. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA

0: Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten onder bedwang werden gehouden. En het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 13 graden. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Better.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welke wapens ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer in de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig. En het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer in de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig. En het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

60 jaar geleden keek de mensheid voor het eerst om het hoekje van de maan. Een Russische zonde, de Luna 3, die vloog er langs. En die maakte foto's op echte film. En die film die werd dan ontwikkeld in die zonde daarboven. En daarna gingen die foto's per radiosignaal naar huis. Een soort fax vanaf de maan, zullen we maar zeggen. En wat zagen we toen? Ja, bergen en kraters. En bijna geen van die donkere vlekken die wij kennen. Galileo, die heeft ze nooit gezien. Columbus ook niet en Napoleon ook niet. Niemand. Want de maan laat ons altijd hetzelfde gezicht zien vanaf de aarde. Hij draait namelijk precies even snel om zichzelf heen als om ons. En daardoor zien we dus elke keer dezelfde kant van de maan. En vannacht hangt hij er weer. Sinds 4:20 zie je een dun sikkeltje zo boven het oosten. En zelf zag ik niks onderweg hierheen, alleen maar dikke mist. Maar misschien zie jij het wel. Dat dunne flintertje. En bedenk dan, jij ziet nu wat bijna niemand ziet, omdat je zo vroeg of zo laat nog op bent. Een dun strookje maan. Een vos op een fietspad. Een lege A2. En je hoort zometeen ook muziek die de meeste mensen vandaag niet meekrijgen. Zometeen een Daft Punk met Get Lucky. Up All Night Till the Sun, zegt hij ook. Later een prachtige plaat van Adele, maar we starten met John Parr. Welkom bij Dagnacht.

0: Williams samen met Daft Punk en Get Lucky op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: We hebben twee platen voor je klaargezet. Daar mag je uit gaan kiezen. Het ligt eraan wat je op dit moment aan doet bent. En op basis daarvan kies je dan je keuze. Maak je je keuze, moet ik eigenlijk zeggen. Dus eentje voor de dag en eentje voor de nacht. De dag-nachtplaatkeuze. Ja, dat is niet makkelijk. Waar ga je voor? Want het kan ook zelfs zo zijn dat je denkt, nou, ik stap lekker mijn bed in, maar ik vind die dagplaat eigenlijk veel lekkerder. En dus ga ik toch voor de dagplaat. Dus het is niet helemaal zoals ik net beschreef. Vannacht gaan beide overbewegen. We hebben aan de ene kant deze.

0: Een rockband samen met een rapgroep. En die gingen samen in 1986 de studio in. In die clip ramt Steven Tyler een muur door tussen twee oefenruimtes. En daarmee werken ze dus samen. Walk This Way. Daar kun je voor gaan als dagplaat.
1: Nachtplaat.

Ja, prachtig is dit. Vangelis en Chariots of Fire uit 1981. Dat is muziek die is gebruikt bij een film over Britse hardlopers op de Olympische Spelen van 1924. En Vangelis die won er een Oscar mee. En sinds die film rent iedereen een soort van in slow motion en dan met dit in het achterhoofd. Heb jij het toch ook wel eens gedaan, denk ik? Ja, ik in elk geval wel. Wat gaat het worden? Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan komen we tot de keuze, want als het aan mij ligt, ja, dan weet ik niet zo goed welke moet ik draaien. Dus kies voor de dagplaat, Run DMC samen met Aerosmith en Walk This Way, of ga je voor de nachtplaat, Vangelis, Chariots of Fire.

0: Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel een beetje gehad met die plaat, moet ik zeggen. Dennis, wat vind jij?
2: Welke plaat?
0: Dai Dai van Shakira.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: WK is al bijna een half jaar geleden, weet je wel. Ik denk, kom op, joh.
2: Ja, maar ja, even een beetje...
0: Af en toe is het wel lekker.
2: Af en toe is het lekker.
0: Ja, waarom draai je hem dan, Sam? Ja,
2: ja precies, ja.
0: Dat is dan de grote vraag. Oké, tijd voor de dag-nachtplaat. Twee platen die ik hier in elk geval heel erg leuk vind. Run DMC samen met Aerosmith en Walk This Way. Of Vangelis en Chariots of Fire. Welke gaat het worden? Ik weet het niet. Het zijn verschillende stemmers. Bartes die gaat voor de dagplaat. Judith gaat voor de dagplaat. Harold, Martin, Frankie Boy. En voor de nachtplaat Mark, Bernd, Christian, Ernst, Lianne. Jeetje, ja, er zijn een hoop mensen die zich druk maken over wat ze willen horen vandaag. En ik snap het ook wel, want het is nogal een verschilletje. Dus even kijken wat Arno te zeggen heeft.
3: Ja, doe maar Run DMC. Ja. De anderen worden er niet wakker van.
0: Nee, dat is ook zo.
3: Maar je kunt er gewoon een keer waar je Status Quo, ECDC,
0: ja.
3: Iron Maiden,
0: ja.
3: Metallica,
0: ja.
3: Volbeat, even wakker worden, Sam.
0: Ja, daar is dus de dagplaat voor. En daarom hebben we vandaag dus Run DMC en Aerosmith. Daar word je toch wel wakker van ook, toch?
2: Dat hoop ik wel, toch?
0: Ja, oké.
2: Okay. Anders doen we morgen voor Arno een van die artiesten die je opnoemt.
0: Ja, zullen we morgen gooien we in ieder geval eentje van die, van die in. Ja. En dan weten we alvast waar jouw stem heen gaat. Even kijken, wie heb ik aan de lijn? Dag nacht met Sam.
4: Ja, hallo? Ja, met buurman.
5: En met buurman.
4: Ja, die is er ook.
0: Goedemorgen, heren. Waar zijn jullie mee bezig op dit tijdstip?
4: Nou, we halen een muurtje weg.
5: Ja, een klein muurtje.
4: Ja, een klein muurtje.
0: Om 4 uur 's nachts.
4: Ja, dan is het lekker rustig, hè, buurman?
5: Heel rustig, buurman.
4: Oh? Oh? Dat was het grote muurtje, buurman.
5: Ja, dat was het grote muurtje.
0: Nou, dat klinkt niet goed. Maar jullie belden over de dag-nachtplaat.
4: Ja, ik wil graag de dagplaat. Walk This Way.
0: En waarom die?
4: Nou, die meneer die loopt zo in de videoclip dwars door de muur. Hup, zonder gereedschap. Nou, dat vind ik knap.
5: Ik wil de nachtplaat, buurman. Vangelis.
4: Nee, buur.
5: Jawel, buur.
4: Waarom dan, buurman?
5: Dan kunnen wij in slow motion over het strand rennen.
4: Ja, maar buur, we hebben helemaal geen strand.
5: Nee, maar we hebben wel 30 zakken zand.
4: Hè? Ja, voor de zandbak.
5: Nou ja, die stond dus achter het grote muurtje.
4: Oh.
0: Heren. Heren, ja, het is wel één stem per telefoontje, hè?
4: Ik heb een idee.
5: Ik ook, buur.
4: We draaien ze allebei tegelijk.
5: Ja, links de dag en rechts de nacht.
4: Ajeto.
0: Ja. Wat moeten we hier nou bij Dennis?
2: Ja, ik heb geen idee. Maar goed, laten we dit even buiten beschouwing laten. 52% van de luisteraars die stemmen voor de nachtplaat. Dus... Vangelis.
0: Oké, nou dan gaan we die gewoon draaien, toch? Ja, dit lijkt me ook wel een hele fijne plaat. Slow motion door de muur rennen, dat kan natuurlijk misschien ook wel. Misschien is dat een idee. Chariots of Fire van Vangelis, dus de nachtplaat.

0: De buurman en buurman op dit tijdstip. Ja, mooi.
1: Goedemorgen. Turn up the radio. NPO.
2: NPO. Radio 2.
1: Dagnacht.

Adele en Make You Feel My Love op NPO Radio 2. Ja, je kent het wel. Je bent in gesprek met een collega of een vriend. En je vraagt dan aan diegene van, nou, hoe gaat het met je? En diegene zegt dan, ja, nee, helemaal prima met mij. Maar je voelt dan aan alles van, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet prima. Er is veel meer aan de hand. Maar ja, vraag je dan door of laat je diegene dan gewoon even... Ik snap ook wel op zich wel dat je er dan niet meteen op ingaat. En dat je dan een vrolijk gezichtje opzet en weer verder gaat met je dag. Maar Billy Ocean, die doet dat muzikaal dus eigenlijk ook. Die zingt over liefdesverdriet. Maar die laat die verdriet totaal niet horen in zijn muziek. Hier is Billy Ocean. Luister maar, zie je, dit klinkt hartstikke optimistisch. Maar het is één groot drama, eigenlijk stiekem wel.

0: Texas en Black Eyed Boy op NPO Radio 2. Ik kreeg net een audio-appje binnen van Marion.
1: Goedemorgen Sam en Goedemorgen. Dennis. Wat is het weer gezellig bij jullie deze ochtend.
0: Nou, dank je.
1: En die buurman en buurman, ik lach me kapot, vind het leuk.
0: Gelukkig.
1: Hey, maar we krijgen wel erg rustig begin van deze dag. Dus ik dacht, kunnen jullie niet nog de Bee Gees er tegenaan gooien? Met You Should Be Dancing of zo. Dan kunnen we nog een dansje maken met z'n allen.
0: Hey,
1: fijne uitzending en mooie dag.
0: Dennis, kunnen we de Bee Gees... moeilijk, hè?
2: Oeh, ja, dat wordt wel lastig.
0: Nou, ik heb een idee.
2: Ja?
3: Pim pam, pim pam plaat.
0: Ik dacht, als we nou pim pam plaat en iets met een B... of iets dan lijkt op de Bee Gees, dan is ook goed, denk ik. Toch, Marion? Oh, het gaat een beetje om de feestelijke, energieke vibe, denk ik, Marion. Dus pim pam plaat is je kans om iets met energie aan te vragen. Dus dat is misschien een extra criterium voor deze pim pam plaat. Is naast dat je moet puzzelen met de letter. Hè, want ik draai zo meteen een letter voor de artiest en dan voor de plaat. En met die twee letters moet je dan gaan puzzelen. Maar er is een extra criterium dat het ook een beetje energieke plaat moet zijn, toch?
2: Absoluut, absoluut.
0: Dat doen we dan voor Marion. Nou, gaan we eens even lekker draaien en het dingetje aan het redje draaien! Ah. De F als artiestennaam. Dus,
2: de Fiji's.
0: Dat is wel een lekker eilandje, volgens mij, om op te zitten. Maar verder weet ik het niet zo goed. Ben.
2: Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra. Ja, dat is niet de band, maar oh ja. Kan zo kunnen.
2: Contains DC.
0: En dan moeten we gaan puzzelen met de N van Nico. Ja, dus de N van Nico voor de track. Nou, Dennis, ik zie je moeilijk kijken.
2: Heel moeilijk.
0: Komt er al wat
2: Foo
0: in je hoofd?
2: De Foo Fighters.
0: No Way Back. En No Way Back.
2: Florence and the Machine.
0: Oké, niet te veel weggeven. Oh, nou, want Florence and the Machine is eigenlijk best wel... zou kunnen dat het richting die Bee Gees energieke vibe gaat. Okay. En anders kunnen we niet meer draaien. Dus wel een hint, Marion. Ik weet het niet. Heb jij een combinatie weten te maken in je hoofd? Of ga je dat zo meteen doen? Dan moet je dat antwoordje even doorsturen via de NPO Luister-app. Of pak de telefoon 0800-1122. En wie weet horen we jouw energieke plaat zo meteen wel langskomen. Nu, andere energieke muziek. Er was namelijk iemand hier bij Radio 2 te gast. En die wist te overtuigen met haar kwaliteiten. Ze won de first play op NPO Radio 2. En ze heeft nu een thriller... let op, een thriller van een nieuwe track uitgebracht. Dit is de allernieuwste van Flo de Dutchess. En Dancing in the Dark.

0: Wham! Op NPO Radio 2. En I'm your man. Pimpam, pimpam, plaat. En we spelen Pimpam, plaat. Een lekker puzzeltje zo op de vroege morgen. Je moest gaan puzzelen met letters. De F en de N. Ja, dat is niet erg makkelijk. Ik kreeg onder andere Fleetwood Mac binnen. En wat was het? Track ook alweer, Dennis Roepat.
1: Ja, Frank Sinatra met New York, New York.
0: Ja, Frank Sinatra en New York.
1: Mijn favorietje eigenlijk, jammer dat die...
0: New York! Dat... Die heb ik van de week nog karaoke gezongen. En mijn broertje had een feestje en hij houdt van karaoke. En dan sla ik het ook niet af. Dan sta ik als een van de eerste. Dan denk ik, ja, het moet een beetje op gang gebracht worden. Dus geef mij de microfoon maar.
1: En hoe is het met jouw innerlijke Frank Sinatra?
0: Ja, innerlijk gaat het goed. Weet niet hoe het klinkt voor de mensen. Ik zal het niet op de radio doen, laat ik het zo zeggen.
1: Jammer.
0: Fleetwood Mac, Never Gone Back Again. Dat was wat er binnen was gekomen. En we waren ook een beetje, hadden een soort van side criterium. Dat het ook nog een beetje energieke plaat moest zijn. Nou, eens even kijken. Manje, goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen, Sam.
0: Wat heb je ervan gebakken?
2: Ja, je mag eigenlijk niet de plaat die genoemd wordt. Maar nee. Dat was wel het eerste wat er in mijn hoofd kwam.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Jij hebt helemaal niet al lopen puzzelen, manje. Wat is dit nou weer?
2: Ja, serieus. Nee, maar voordat hij Foo Fighters zei, had ik al Foo Fighters. Ik was alleen naar nul op zoek, ja.
0: Ah.
2: Toen zei hij No Way Back. Ja, dan is er geen weg meer.
0: Ik dacht al, die gaat hij maken zo meteen. Hey, jij rijdt op dit moment richting België.
2: Ja, klopt.
0: Maar je bent niet makkelijk vannacht.
2: Nee. Die dagen zo vroeg beginnen. En dan op een gegeven moment midden van de week dan... Dan komt de man met de bekende hamer, zeg maar, wel eens langs.
0: Maar heb je dan wel goed het weekend gedaan? Dat je het niet te zwaar en te druk hebt gemaakt in het weekend? Dat je daar nu de prijs voor betaalt?
2: Ja, daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben dat een beetje meetelt.
0: Dat is vaak zo, hoor. Want ik merk dat als ik nu gewoon me gedraag als een opa in het weekend... dan komt het door de week wel goed als ik dat 's nachts zo vroeg op moet.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, iets te veel gin tonnetjes en feestje. Weet je wel hoe het gaat.
0: Ja, jeetje. Ja, dus nou moeten we je er eigenlijk even doorheen slepen met die plaats van de Foo Fighters.
2: Juist, even een lekkere bak energie op die radio, heerlijk.
0: Ja, maar ja, Marjon die had gevraagd om een Bee Gees plaat. Lekker energiek en vrolijk en zo. En lekker disco dansen, dus dan gaan we dat maar lekker doen.
2: Ja, prima.
0: Nee, grapje natuurlijk niet. Ik wilde hem aanzetten. Ik denk, nou, dan gaat hij helemaal over de zeik, die gozer. Nee, natuurlijk niet. Er zijn regels, hè, manje.
2: Ja, dus gewoon... Mij maakt allemaal niet zoveel uit, jongen, echt niet. Maar even wat energie erop, dat is wat beter dan een beetje flauwe dansen, zeg maar.
0: Dus toch liever dit?
2: Nee. Juist, heerlijk.
0: Oh, dit is weer wel lekker. Nou ja, als ik jouw toestemming heb, dan ga ik die gewoon draaien natuurlijk.
2: Weet je wat? Doe ze gewoon allebei.
0: Allebei? Ja, ik weet niet of we daarmee wegkomen, Dennis. Lukt dat?
1: Nou, dan moeten we wel nu beginnen. Want anders dan...
0: anders redden we het allemaal niet meer.
1: Dan redden we het niet.
0: Nou oké, dan gaan we dan... dan doen we gewoon de Bee Gees. Jeetje, wat een gekke dag is het vandaag.
2: Oh my god.
0: Je maakt Marjon in elk geval helemaal blij. En mij ook wel stiekem een beetje. Ik hou wel van de Bee Gees.
2: Fijn, Marjon. Sam, geniet.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rick James op NPO Radio 2 en Super Freak. Oh, wacht eventjes. Nee, dat moet helemaal nog. Dat moet helemaal nog niet. Dat is voor zometeen computer. Die computer die wil gewoon maar door ook, hè. Eerst natuurlijk even de dag beginnen. Het lijkt me wel. We zijn er allemaal weer. Dennis is er ook weer bij. Hallo Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je moet net even hoesten. Ik zet de microfoon wel even dicht.
1: Ik heb hier een mooi knopje. Dan kan ik gewoon...
0: Ja, dat heet de kuchknop. Ja, dan moet je dus, nee, je moet je dus eerst indrukken en dan kuchen.
1: Dat tik toch in?
0: Nee, ik hoorde je toch. Oh, de mensen hoorden je thuis. Nee, niet bij mij.
1: Oké.
0: Okay. Ik zag dat je had hem aanstaan.
1: Oh. Nou ja, ik zal hem nu...
0: Ja, dit is hem. Ja, dat is hem.
1: Goed.
0: Goedemorgen, dames en heren. Het is 5:05. Misschien ben je net wakker of ben je net ingestapt in je bed en ga je lekker slapen. Nou, dan heb je nog heel eventjes dag-nacht dat je kan meepikken. Het is woensdag 7 oktober en ik ga je nu een beetje vertellen wat de dag gaat brengen. Om 11:15 hoor je in Stockholm wie de Nobelprijs voor de scheikunde krijgt. En ik vind dat altijd een beetje... Kijk, muziek produceert supersterren. En dat is dan muziek, dus dat is hartstikke goed en mooi dat we daar veel aanzien voor hebben. Maar er zijn ook wetenschappers die echt grondverleggend? Zeg ik dat? Grensverleggend?
1: Grensverleggend.
0: Grond, en dan heb je ook iets met grond.
1: Grondschuddend.
0: Grondschuddend? Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die doen echt heel erg belangrijk werk. En die mensen die zien we eigenlijk niet echt als supersterren, terwijl we daar eigenlijk bijna alles in ons leven aan te danken hebben, wat we aan wetenschap en innovatie hebben. Dus dat is leuk om daarbij stil te staan. Vandaag, even kijken, gisteren was dus een natuurkunde. Die ging naar Francis Hals uit de Belgische Tiene. Hij liet op de Zuidpool duizenden sensoren in het ijs zakken. Tot 2,5 kilometer diep. En daarmee ving hij dus neutrino's op. Dat zijn deeltjes die overal dwars doorheen gaan. Door de aarde, door het ijs. En door jou en door mij. En terwijl ik dit zeg, gaan er dus nu miljarden door mijn duim. En van alles en nog wat ik heb. En dat is bij jou dus ook zo. En dus ik vind dat een van de mooiste prijzen van het jaar. En dat is een man die zocht dus decennia lang naar iets wat je niet kan zien, alleen onder bizarre omstandigheden kunt waarnemen, maar wat wel altijd en overal alles is. Zeg dat goed? Ja. Nou ja, goed. Dus ik vind het mooi dat die prijzen worden uitgereikt. Heel belangrijk. De supersterren in de wetenschap mogen ook wel eens benoemd worden. In Alkmaar lopen vanavond honderden kinderen met een lampion door de binnenstad. Morgen is daar een feest. Alkmaar ontzet. Ken je dat, Dennis?
1: Ik ken het niet, maar het zal ontzettend leuk zijn, denk ik.
0: Nou, dat weet ik niet of het leuk is. In 1573 trok het Spaanse leger daar weer af na een beleg. En bij Alkmaar begint de victorie. Victorie? De victorie, moet je zeggen. Dat zeggen ze daar altijd. Ik wist dat niet, ik ken het helemaal niet. Dus het is niet echt over de provinciegrenzen heen gegaan, denk ik. Woon je in Alkmaar, dan wens ik in ieder geval een fijne feestdag. De rest van Nederland moet gewoon lekker aan het werk. Vandaag hebben we ook weer een nieuwe muziek. Sven Siliers, hoor je zo meteen. Maar nu eerst een hagelnieuw nummer van een artiest die misschien net zo nieuw voor jou is als het nummer zelf. Ik heb het over Stella Lefty en Boston. En je hoort haar nu op NPO Radio 2.

0: UB40 en Here I Am. Come on in, take me op NPO Radio 2. Ja, het is een beetje long overdue, maar ik dacht ik moet dit toch even een keertje doen, want ik vind het belangrijk en ik vind het fijn. Eind augustus overleed Peter Cullen en hij is 85 jaar oud geworden. En ik moet zeggen, dat deed me wel wat. Het was voor mij alsof er een icoon gestorven was. Nou, misschien ken je zijn naam niet, maar zijn stem herken je zeker wel, denk ik. Luister even mee.
1: I have witnessed their capacity for courage. And though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.
0: Ja, dat was Optimus Prime, de leider van de Autobots in de Transformers. Ja, ik vond dat fantastisch, jongen. Als kleine jongen zat ik altijd voor de televisie Transformers te kijken. En ik was zo'n fan van die stem. Ik wilde dat ik ook zo'n I am Optimus Prime, weet je, zo'n stem had. Nou, beetje in de richting gekomen, maar niet op het niveau van deze man. Want dat is echt legendarisch. En toen later de films kwamen, had ik maar één wens. En dat was, hou die stem origineel. Weet je, want dat waren vroeger takefilms. En toen op een gegeven moment besloten ze, nou, we gaan er serieuze bioscoopfilms van maken. Maar ja, er was de kans natuurlijk groot dat hij vervangen zou worden. Maar dat hebben ze niet gedaan. Michael Bay, die heeft die films gemaakt. Die dacht, nee, we nemen gewoon Peter Cullen. Er is maar één Optimus Prime. Maar wat hij nog meer deed, dat is ook best wel leuk. Dat zou je niet verwachten. Hij was namelijk ook 30 jaar bijna de stem van Eeyore uit Winnie de Pooh, weet je wel, die ezel. En in Knight Rider is hij, werd hij de anti-Kit. Had je op een gegeven moment had je Kit, de auto, en Car. En daar was hij dan de kwaadaardige tweelingbroer van. En hij is zelfs in 1983 de stem geweest van de allereerste Mario. Een robot, een ezel, een alien en een loodgieter. Allemaal dezelfde man. En waar kwam nou die rust van Optimus in de stemmen van Optimus Prime vandaan? Nou, dat kwam namelijk dus een leuk verhaal van zijn broer Larry. Die was kapitein bij de mariniers en die had in Vietnam gediend. En Larry die had maar één advies toen Peter op auditie ging voor Optimus Prime. Hij zei, speel geen Hollywood-held. Echte helden, die schreeuwen niet. Ze zijn sterk genoeg om zacht te zijn. Nou, dat is mooi, hè? Dat is wel een mooi advies. En dat heeft hij ook zo tot zich genomen. En daarom is hij nu die stem geworden van die legendarische film. Peter Cullen dus. Als je het leuk vindt, zoek het eventjes op internet. In 2007, dus de eerste film in de bioscoop, die had als soundtrack Linkin Park en What Have I Done. En die hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Een van de mooiste platen die ze ooit hebben gemaakt. Als je het mij vraagt, bluf en omarm. Ja, de knoop is doorgehakt. De relatie is voorbij en de foto's zijn van je telefoon. En je hebt dan weer zowaar een dating-app geïnstalleerd. En je bent helemaal klaar voor een frisse start. Maar dan zit je dus op die allereerste date. Uiteindelijk, nijvol, ellende en moeite en typen heen en weer. En het enige wat je dan vervolgens doet is de ander onbewust vergelijken met je ex. Hoe ze praten, welke grapjes ze maken. En dat klopt dan allemaal net niet of zo voor je gevoel. En dan besef je in één keer, ja, ik heb nog helemaal geen plaats gemaakt in mijn hoofd en in mijn hart voor deze nieuwe stap. Nou, dat is de boodschap van het nieuwste nummer van Sven Siliers. Hij dook daarvoor in de studio met Simon de Wit, die je waarschijnlijk beter kent als Blanks. Nieuwe muziek dus op NPO Radio 2. Dit is Sven Siliers met Somebody New.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Siliers met Somebody New.

0: als alles misgaat, dan is het Love That Will Save the Day. Hoort het hier op NPO Radio 2. Ja, ik lees steeds vaker dat mensen ouder worden als een ziekte zien. En een ziekte die, waar je gewoon even vanaf kunt. Dus een hoogleraar, David Sinclair, die zegt al jaren, ja, ouderdom is eigenlijk gewoon een ziekte. En hoe dat dan zit, is dat je, op een gegeven moment, je cellen die verjongen natuurlijk en die vernieuwen. Maar op een gegeven moment stoppen ze daar een beetje mee. En dat is dus eigenlijk een foutje. Zo kijkt hij er tegenaan en hij is dat foutje een beetje aan het oplossen. Er zijn op dit moment testen aan de gang. In Amerika natuurlijk gaat het zo. Het idee is dan dat je zo'n pilletje neemt en dan gaan je hart, je longen, je huid, ja, die vernieuwen dan weer gewoon mee. En dat is een beetje gek, Dennis. Ik weet niet, lijkt je dat wat? Om nee. Voor altijd te leven, als het aan je lichaam ligt dan, tenminste.
1: Nee, denk het niet.
0: Nee, want het begint wel een beetje dichterbij te komen natuurlijk zo. Toch dat je, ja.
1: Ik ben 32.
0: Nee, ik bedoel dat je voor eeuwig kan leven. Of tenminste voor eeuwig. Je moet natuurlijk nog steeds niet onder een auto terechtkomen. Maar,
1: ja, nee, precies.
0: Nee, maar ik bedoel dus dat fysiek gewoon alles vernieuwt en zo.
1: Ja, misschien om gewoon 20 jaar langer te leven of zo. Als je gezond 100 kan worden, waarom niet?
0: Nou ja, je kan misschien wel 500 worden.
1: Precies, nou ja.
0: Ja, dat zou dan dus kunnen.
1: Zou je dat willen?
0: Nou, zou je dat willen? Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou.
1: Oh.
0: Ja, ik weet wel of ik het wil.
1: Ik niet, denk ik.
0: Ik denk het ook niet. Nee. En welke leeftijd zou je dan willen hebben houden?
1: Nou ja,
0: hebben houden.
1: Als het in goede gezondheid is, laten we eerst maar de 80 halen.
0: Ja.
1: En dan alles daarna vind ik denk ik toch bonus.
0: Nee, maar luister nou, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, als je dus zo'n pilletje kon nemen en je kan terug naar een leeftijd. Hè, dus je verjongt weer. Welke leeftijd zou je dan willen zijn?
1: De 25.
0: Fysiek gezien zou je 25 willen.
1: 25, ja.
0: Oh ja, ik denk 32. Maar jij bent 32,
1: ik
0: toch?
1: Ik ben 32.
0: Ja, daarom zeg je geen 32, want jij denkt terug. En ik denk ook terug, en dan kom ik dus op 32. Maar ik denk 32, ja, dan ben je volwassen genoeg, weet je. Je wordt overal wat serieus genomen of zo. En alles doet het nog prima. Dus en je kan gewoon met jong en oud kan je door één deur. Want ik bedoel, jij kan met jongere mensen.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook met mij, zo'n oude man van 46. 46 ben ik. Ja.
1: Dagbesteding.
0: Nou ja, goed. Ik vraag. Wordt het bijna tijd voor zo langzamerhand. Hey, maar als je daar thuis zit, ik vraag me af hoe jij er tegenaan kijkt. Op welke leeftijd zou jij op pauze drukken? Zou je dat überhaupt doen? En welk getal voel je daarbij het meest stevig in je hart? Dat je denkt, oh, kon ik nog maar terug naar die tijd dat ik zo en zo oud was? Ja, laat het even weten via de NPO Luister en pak hem erbij. Zou ik nu natuurlijk eigenlijk Forever Young moeten draaien, maar dat gaan we niet doen, hoor. We hebben in Nederland veel diepgaandere verlangens dan nooit ouder worden. Wat is onze grootste wens in Nederland? Nou, ik denk gewoon No Rain. Blind Melon nu op NPO Radio 2.

0: Rain. En Rain Down on Me. En daarvoor hoorde je Blind Melon en No Rain. Ja, wat willen we nou? Wel of niet regen? Geen idee. Voor als je net inschakelt, ik had het net eventjes over ouder worden. En dat steeds meer gezien wordt als een ziekte. Dus er wordt nu gewerkt aan middelen waarmee je jong blijft. En er zijn ook al testjes geweest en die zijn succesvol. Bijvoorbeeld een oog dat dan teruggaat in de tijd, zeg maar, dat zich wel blijft herstellen. In plaats van dat die na een bepaalde leeftijd het opgeeft en denkt, nou oké, dan worden we gewoon oud. Nee hoor, dat oud zijn is dan een soort van ziekte. Ja, Roland die zegt, nou ik zou alweer 26 jaar willen zijn. Arno die kwam er nog even in.
1: Ons oma was 103 geworden, met een goede gezondheid. Als ik zo 103 mag worden, dan teken ik ervoor.
0: Ja, dat tekent hij ervoor. Dus hij zou wel 103 willen zijn. Nou ja, ik had zelf, dacht ik, nou, ik zou wel terug willen gaan naar 32. Maar hoe lang ik dat zou willen doen? Dus ja, zou jij 200 jaar willen leven, Dennis?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, wat, jij vindt 80...
2: Dan zou ik mijn leven er anders op instellen, denk ik.
0: Ja, je gaat je leven natuurlijk. Alles wordt anders. Ja. Ook bijvoorbeeld of je kinderen gaat krijgen of niet.
2: Ja, precies. Ja, als dat nog op je 80ste zou kunnen uiteindelijk.
0: Ja, dat kan dan natuurlijk.
2: Dan niet daarmee wachten.
0: Fysiek kan je daarmee wachten. Maar het moet eigenlijk ook wel. Want anders krijg je natuurlijk overbevolking. Ja. Want je gaat er niemand meer dood. Er komen alleen maar mensen bij. Dus ik denk dan, op een gegeven moment moet het dan ook van die regels komen. Dat ze zeggen, nou ja, als je dan een kind neemt.
2: Ja,
0: dan mag je 100 jaar samen doorbrengen. En dan moet je toch wel gaan.
2: Oh.
0: Dan is het tijd.
2: Oh.
0: Ja, dus dat is wel grappig, toch? Dat je dan zegt, nou oké, ga ik voor mezelf leven? Nee, ik geef nu mijn leven letterlijk op voor mijn kinderen. Want dat moet dan.
2: Ja.
0: Ja, dan moet jij het leven laten.
2: Ja.
0: Om leven te schenken.
2: Ja.
0: Dat is dan wel weer mooi, natuurlijk. Mieneke, is Mieneke in de house?
2: Mieneke is aanwezig.
0: Hallo, Mieneke. Ja, jij weet alles van oud worden, natuurlijk.
3: Ik ben heel oud.
0: Ja, jij bent al goed op weg.
3: Dik over de datum.
0: Nou ja, over de datum. Hé, maar ik schrok een beetje. Want jij zegt, ja, I quote you... Als je kut nog goed is, wil niemand de rest meer hebben.
3: Ja, maar dat is Erika Jong, was een bekende schrijfster, hè? Erika Jong, zoek er maar eens op.
0: Nou, ik ging het dus even opzoeken, die quote. Als je kut nog goed is. En toen kreeg ik allemaal gekke plaatjes op internet. Dus dat werkt niet helemaal.
3: Nee, maar je moet Erika Jong opzoeken.
0: Ja, okay.
3: Ja, hoe heette dat boek? Het om, nou ja, in ieder geval, brugboek, wat we allemaal.
0: Ja, maar waar komt het op neer, Mieneke?
3: En toen heeft ze een tweede boek geschreven en daar stond deze tekst.
0: Ja, maar wat betekent dat dan voor jou?
3: Wat betekent dat voor
0: dat
3: mij?
0: Iedereen je eigenlijk alleen maar wil voor je lichamelijke aantrekkelijkheid?
3: Nee hoor, nee. Ach, ja, godsamme, het is hartstikke lastig nu.
0: Ja, jij zegt het.
3: Jij had het over de...
0: Oh, nou ja, Mieneke valt weer weg.
2: De verbinding valt af en toe weg.
0: De verbinding valt. Zullen we nog even proberen terug te bellen,
2: ja.
0: Mieneke? Ja, nou ja, goed. Ik weet het niet.
2: Ze was nog druk in de monoloog.
0: Ja, maar ze wisten volgens mij ook niet meer waarom ze dat had gezegd. Ik weet het ook niet. Kijk hoor, Mieneke. Hallo, Mieneke? Nee. Nee, nu denk ze ook gewoon, ja, ik ga ook niet meer bellen ook.
2: Het gebeurde net ook al 3 keer.
0: Oh.
2: Maar...
0: Nou ja.
4: Nee, goedendag.
2: Nee, ze denkt niet meer op.
0: Nee, ja, nou ja, jammer, Mieneke. Het zal voor altijd een mysterie zijn. Maar ik denk dat Mieneke best wel terug zou willen gaan in de tijd. Om dan vervolgens weer 26 letters jong te zijn of zo, denk ik. Nou goed, hoe denk jij daarover? Zou je zo'n pilletje nemen, ja of nee? Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar het antwoord. Laat het even weten via NPO, de NPO-luisterapp. Kunnen ondertussen luisteren naar Taylor Swift. Hartstikke leuk.

Taylor Swift en I Knew You Were Trouble op NPO Radio 2. Daarvoor Mieneke, maar die kregen we niet meer terug in de uitzending. Dat is heel jammer, ik was benieuwd naar wat ze zou gaan vertellen. Manuela die reageerde nog eventjes op onze vraag van zou je nou ouder de veroudering willen stoppen als je dat kon doen met een pilletje? Want dat komt er aan, schijnt het. Manuela zegt, goedemorgen Sam. Ik zou niet in deze ellendige wereld voor eeuwig willen leven. Nee, dat begrijp ik ook wel. Het is ook een beetje onvoorspelbaar en ingewikkeld. Maar ik denk dat ik het nog wel eventjes aan zou willen kijken of zo. Om te kijken waar het dan heen gaat, als het dan toch kan. En een fijne bijkomstigheid. Kijk, je hoeft niet 100 te worden. Je kan ook gewoon zeggen, ik stap er gewoon uit met 100. Maar ja, dan heb je geen last van kwaaltjes en dat soort ellende. Dat is misschien toch ook wel een mooie vooruitzicht. Gewoon minder medische noodzaak en minder pijntjes. Dat is toch wel heerlijk. Zometeen, Daniel en Roelof, ze zijn al op. Ze zijn onderweg naar de studio. Ze zijn er nog niet helemaal. Nee, maar ik zie ze zometeen. En jij hoort ze zometeen. Ik wens je een fijne middag en dag. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. In het weer, 's ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. En goedemorgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel Lippes.
2: En goedemorgen, Mandy van der Plas bij de ANWB.
4: Hey Daniel, hey Roelof, goedemorgen.
2: Hallo.
4: Nou, de week is een kameel, hè? Dus
2: zo
4: het is het.
2: Het
4: is weer rustig vandaag.
3: Een dalletje.
4: Ja, het dalletje inderdaad. Gelukkig. Dat betekent minder lange dagelijkse files. Het is minder druk vandaag. Wel is er plaatselijk kans op dichte mist. En dan vooral in het zuidwesten van het land en in het noordoosten. Opletten daar dus onderweg als je op pad gaat. En denk ook aan je verlichting natuurlijk. Verder ja, rijdt het nog goed door. Behalve dan op de A15 bij de Zuurhofbrug. Daar is het nu hommeles in beide richtingen. Op die A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam is vannacht namelijk een ongeluk met een vrachtauto gebeurd bij die brug. En de weg is daar dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Ja, en de andere kant op die A15 richting de Maasvlakte. Ook daar is de brug nu helemaal dicht door wegwerkzaamheden. Al het verkeer wordt hier via de af- en oprit omgeleid. En dat zorgt voor een langere file dan op andere dagen. Op dit moment is de vertraging al bijna 40 minuten.
2: Nou, dan spreken we hier straks weer, Mandy.
4: Ja, tot zo.
2: Dankjewel. En ondertussen kun je ons 2 woorden sturen en een plaat die je graag zou willen horen. Bijvoorbeeld koffiefilter en vol scheppen. En dan Pearl Jam en Black erbij. Zo mooi.
3: Oh, ja, of Snoep.
4: En oprit omgeleid en dat zorgt voor een langere file dan op andere dagen. Op dit moment is de vertraging al bijna 40 minuten.
2: Nou, dan spreken we je straks weer, Mandy.
4: Ja, tot zo.
2: Dankjewel. En ondertussen kun je ons 2 woorden sturen en een plaat die je graag zou willen horen. Bijvoorbeeld koffiefilter en vol scheppen. En dan Pearl Jam en Black erbij. Zo
3: mooi. Ja, of snoezen en cruisen. Roxy Music, more than this.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
10: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
20: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
19: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
20: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
21: Daniel en Roelof zijn al op.
22: BNN Para.
23: Er is maar één.
24: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: over Nickelback draaien. Ondanks het feit dat het zo'n ontzettend You Hate It or You Love It band is. Ja, ik kan het altijd wel waarderen hoor.
1: I love it. My...
0: Ja, sorry. Welkom, het is een nieuwe aflevering. Daniel en Roelof zijn al op. Het is inmiddels 12 minuten over 6 op woensdag.

0: 2026. Je hoorde het net al bij de NOS. Het zit erop voor Messi. Hè. Hij heeft zijn laatste interland gespeeld in het Argentijnse shirt. Het was een vriendschappelijke pot tegen Benin. In de eerste helft gaf hij 2 keer een assist. Maar ja, je wilde natuurlijk zo'n laatste wedstrijd wel even scoren. In de 71ste minuut kreeg Argentinië een penalty. En hij verscheen meteen met de bal op de stip.
1: Messi voor 3-0. 126 goals, 208 interlands. Dit is het einde van wat een onvergetelijke carrière is.
0: Ja, het zit er dus op. En toen kreeg hij ook nog eens een serenade van Argentijnse zangeres Soledad Pastorutti.
2: Je kan

0: Natuurlijk met emotie gezongen.
1: Het is prachtig, Daniel.
0: Ja, het is toch prachtig, ja. Was jij een Messi-fan?
2: Ik heb waardering voor de voetballer Messi. Maar sinds wij tegen hem speelden in Qatar en hij zich zo misdroeg naar Louis van Gaal...
0: Ben je er klaar mee?
2: Ja, een beetje.
0: En dan?
2: Mark Rutte is 2 jaar secretaris-generaal van de NAVO. Hoera, hoera. Verslaggever Jair Vervedaf van Renze... die had daarom een exclusief interview met hem. Het zijn een beetje maatjes, hè. Die waren op het Binnenhof altijd lekker aan het grappen met elkaar. Rutte vertelde dat hij nog niet weet of hij doorgaat bij de NAVO... als zijn termijn afloopt. Over 2 jaar is dat. Ze hadden het natuurlijk over daddy Donald Trump... en hoe Rutte tegenwoordig naar de Nederlandse politiek kijkt. En over de vraag, keert hij ooit terug naar Den Haag? Jair, die denkt van wel.
3: Donald Tusk heeft dat gedaan in Polen. Die was premier Polen, ging naar Europa en vervolgens weer terug. En u bent wel een man van de geschiedenis, volgens mij.
4: Maar goed, voor een man van de geschiedenis heb ik het ook al best lang gedaan. Toch?
3: Ja, ja.
4: Bijna 14 jaar.
3: Ja,
4: en volgens mij was ik niet de enige in Nederland die zei... misschien al iets te lang.
3: Maar sluit u dat helemaal uit? Sluit u dat helemaal uit?
4: Ja, eigenlijk wel. Dat lijkt me echt heel onwaarschijnlijk dat ik ooit nog terugkeer. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Nee, volgens mij moet je dat niet meer doen.
0: Ja, je kan ook eigenlijk alleen maar afbreuk doen, denk ik, in zo'n situatie, toch? Hij heeft best een goede run gehad als premier... en dan zou je er nog een paar jaartjes aan vastplakken... en als het dan niet zo goed gaat... dan haalt dat toch een beetje alles wat je eerder voor elkaar hebt gekregen onderuit.
2: Ja, maar die gaat misschien nog wat leuks in Europa doen... of commissaris van de koningin. Dat is altijd leuk om af te bouwen.
0: Dat is altijd nog wel iets, ja. En dan, Starbucks ligt onder vuur in Amerika... want ze verkopen daar suikervrije drankjes... maar er blijkt toch suiker in te zitten... want je hebt sommige lattes en matcha-dranken... en daar zit dan 13 tot 21 gram suiker in. Dat is net zoveel als in een reep van KitKat... Consumenten zijn nu een rechtszaak begonnen tegen Starbucks... want die eisen een schadevergoeding. Die zeggen, ja, je kan niet iets suikervrij noemen... als het niet geheel suikervrij is.
2: Lijkt me.
0: Ja, het zit zo. Starbucks zegt nu, ja, we voegen zelf geen suiker toe. De siropen die we gebruiken zijn allemaal suikervrij. Maar ja, die eiwitrijke melk, daar zit suiker in... En dat hebben wij er niet aan toegevoegd. En dus noemen we het hele drankje sugar-free. Maar ja,
2: hebben ze dan een punt, vind je?
0: Ja. Nee. Ja, ik weet niet. Het zit hem vooral in de marketing natuurlijk.
2: Er werd hier trouwens vanochtend nog even gevraagd... van wanneer ben je voor de laatste geweest? Dan zei je...
0: Ja, gisteren.
2: Ja, maar jij neemt eerst 30 koffie op je werk... en dan rij je nog even naar Starbucks om wat cafeïne te drinken.
0: Ja, ik drink wel dit soort... ik drink dit soort drank. En ik doe tegenwoordig dus ook suikervrije siroop. Omdat ik dan denk, nou, dan doe ik nog een beetje wat gezond. Maar ik heb niet de illusie dat er in die melk geen calorieën meer zit. Natuurlijk.
2: Oh, dat had ik altijd wel.
0: Oh ja, echt?
2: Ja. Ja. Maar het zet zo aan, hè?
5: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat kun je ons doorsturen via NPO Luister. Dus bijvoorbeeld suikervrije en siroop. En dan doe je er, weet ik veel, Manoel attributen daarna bij. Zou ik lekker graag willen horen. Dus kom maar door.
2: Of supermarkt en bingo. Doe maar, bel alleen. Ja.
0: Twee woorden. Samenvatting van jouw dag in twee woorden en een plaat erbij. Stuur door via NPO Luister. En wie weet hoor je je plaat zo.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: het vuur. Goedemorgen.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een blaad erbij kun je ons doorsturen via NPO Luister. Nico die zegt dag, hap, toetje. En dan wil hij er Honey Pie van de Beatles bij. Ja, gaat hem niet worden. Sorry, Nico.
2: Maar zal staan in vuur, standing in a line of fire... van Little Steven en de Disciples of Soul.
0: Maar wij wilden meer weten van Bianca. Die zei, goedemorgen heren. De twee woorden wifi en dramatisch. Waar zit je, Bianca?
3: In de garage thuis.
0: En waarom zit jij in de garage? Ben je verbannen?
3: Nee, dat is mijn werkplek.
0: En heb je daar een thuiskantoor of zo?
3: Zoiets, ja.
0: Nou ja, leg uit.
3: Ja, nee, ik doe schorten en sloven inpakken.
0: Schorten en... Wat is een sloof?
2: Is een soort schort ook, toch?
3: Ja, het is een half schort.
2: Ja, een half schort, natuurlijk.
0: En waar komen die vandaan en waar gaan ze naartoe?
3: Bij het bedrijf waar ik ook werk. Op het atelier. En die gaan naar de horeca.
0: Oké, en dat doe je lekker thuis?
3: Ja.
0: Wat handig, maar nu ben je dus op zoek naar een nieuw wifi-puntje, begrijp ik.
3: Ja, die stoort nogal in de garage.
0: Ja, en luister je ook radio via de wifi?
3: Alleen maar radio via de wifi.
0: Ja, dus wij komen een beetje...
3: Zo ongeveer, ja.
0: Ja, precies. Hey, en welke plaat kunnen we dan voor je draaien?
3: Johnny H. Jazz met Turn Back the Clock.
0: Nou, laten we hopen dat er snel een monteurtje langs kan komen. En we gaan het voor je draaien.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag, Bianca.
3: Hetzelfde. Doei, doei.
2: Toch, Daniel?
0: Zeker, ja, en op de DAB+. En
2: ja,
0: we zijn er overal.
2: Ja, en niet alleen online, hoor. Nee.

0: Speciaal voor Bianca, die een klein beetje haperend naar ons moet luisteren op de vroege morgen vanwege de wifi in de garage die niet top is, hoorde je Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Net als gisteren kan het behoorlijk mistig zijn in Nederland als je vanochtend de deur uitgaat. Maar het belooft daarna een warme nazomerdag te worden. Misschien wel de laatste warme nazomerdag van het jaar.
1: Dat heb ik eerder gehoord.
0: Ja, dat is waar. En dan komt er in één keer toch weer zo'n weekje. Temperaturen kunnen boven de 20 graden stijgen vandaag. En dan op dit moment nog geen sein van Bianca, dus gaan we richting Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het kabinet wil toch dat mensen gaan overstappen op een hybride warmtepomp vanaf 2029. Als dan je cv-ketel kapot is, dan ben je verplicht om een hybride warmtepomp te nemen. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Maar hybride warmtepompen kosten wel duizenden euro's. Minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
2: En mensen die het geld niet kunnen ophoesten, die kunnen dan een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven trouwens niet over te stappen. De vrouw Christa Pike, die vorige week in Amerika moest worden geëxecuteerd, is in het ziekenhuis bijgekomen. Ze kan ook praten, dat zegt haar advocaat. Ze pleegde een moord toen ze 18 was. Ze kreeg daarvoor 2 keer een injectie, maar ze bleef ademen. Waarschijnlijk is ze misgeprikt, waardoor de vloeistof niet in haar bloedbaan kwam. Volgens haar advocaat zal het nog lang duren voordat ze volledig is hersteld. En wat er daarna met haar gebeurt, is nog niet bekend. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De agressieve man liep daar rond met een mes. Wat hij van plan was, is niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levend gevaar. De koninklijke familie was op dat moment niet in het paleis. Niet alleen Messi voetbalde gisteravond, ook Jong Oranje. En de ploeg heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië-Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen-Jong Israël.
4: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik het tikken 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken, hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog.
2: En de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag bekend.
0: En dan toch nog nieuws van Wendy van der Plas met AWB. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen. Ja, de eerste dagelijkse files verschijnen en het is nog vrij rustig onderweg. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. En wat wel opvalt is veel oponthoud bij de Maasvlakte rond de Zuurhofbrug. Nou ja, op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte was er natuurlijk al een tijdje iets aan de hand met die brug. Al het verkeer kon daar over de vluchtstrook. Alleen is die voorlopig ook dicht. De afzetting daar wordt afgebouwd. En daarom is de weg nu helemaal dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit en dat kost je ongeveer 3 kwartier. De andere kant op, vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam, is de Zuurhofbrug ook helemaal dicht. Dat komt dan weer door een ongeluk met een vrachtauto. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 19:30. En door deze files rijdt het ook langzaam op de omliggende wegen, zoals de N57 richting Rotterdam. En ook op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne nu een lange file. Bij de aansluiting met die A15 is het oponthoud ruim een uur.
0: Dankjewel.
6: Het is vandaag 7 oktober en dat is de dag dat in 1919 de KLM werd opgericht. En daarmee heeft Nederland, hebben we, een bijzonder wereldrecord in handen. KLM is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog altijd onder de oorspronkelijke naam opereert. Ik zeg er even bij, dat weet je Daniel, dat is BNNVARA-beleid. Vlieg met mate, mensen. Je kunt ook heel veel te voet doen. De KLM, dus 8 Nederlandse ondernemers, die brachten samen 1,2 miljoen gulden bij elkaar. Koningin Wilhelmina die verleende al voor de oprichting het predicaat koninklijk. Die had er echt zin in. En KLM had bij de oprichting nog helemaal geen eigen vliegtuigen. Die eerste vlucht die kwam pas in het volgende jaar. Van Londen naar Amsterdam. Hoeveel passagiers zouden er aan boord zitten van zo'n eerste vlucht?
7: Een stuk of zes.
0: 8 ga ik dan voor.
6: 2. En dat waren 2 Britse journalisten die verslag deden van een vlucht met alleen maar journalisten aan boord. Mooi. Feitje van de dag. Dit wist je nog niet misschien. Bij de oprichting had KLM nog helemaal geen vliegmachine. NPO 2.
1: Daniel en Roelof.
0: Ja, en zo meteen spreken we de snelste Olympische advocaat van Nederland. Hoe dat zit, hoor je zo.

Sommieux en Feels Part 2. Op de cover van het legendarische album Rumours van Fleetwood Mac staat Mick Fleetwood Mac die twee houten ballen geposeerd. Hij heeft twee houten ballen heeft hij hangen op een locatie waar je ze zou verwachten. Weet je wat die twee ballen waren? Die zaten aan de ketting van het toilet van de pub om zeg maar het toilet mee door te trekken. Weet je, had je zo'n stortbak boven en dan een ketting en dan een balletje aan het einde. En hij was in een dronken bui, heeft hij twee van die ballen heeft hij gejat. En die, nou ja, die had hij een soort collectors uit. Toen dacht hij, dat is lachen. Daar ga ik mee poseren op die albumhoes. Fleetwood Mac hoor je nu met Sarah in de ochtendshow.

0: in de ochtendshow. Vandaag wordt het Nederlandse bobslee-team voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. En dit jaar is behoorlijk wat veranderd. Het team is een stuk groter dan vorig jaar. Want misschien weet je nog wel, afgelopen winterspelen moesten Dave Wesseling en zijn team nog een bobslee lenen van de Australiërs tijdens die spelen. Daarmee werden ze uiteindelijk tiende en dat was een hele goede score.
1: Het ziet er allemaal goed uit wat Wesseling laat zien. Maar wat wordt de tijd? Hier gaat iemand hoog in. Komt hij beneden in? Ja! 55-4. Dat is heel goed van Wesseling.
0: Ja, zowel in de tweemans als in de viermans ging het supergoed. En daardoor is er nu meer geld beschikbaar voor het Nederlandse bobsleeën. En daarom dachten we, nou, we checken even in bij Dave, de piloot van het Nederlandse bobsleeteam. Goedemorgen, Dave Wesseling.
2: Hey, goedemorgen, heren.
0: Ja, wat een goed nieuws dat er nou wat meer geld voor het bobsleeën is.
2: Ja, zeker. Dat is fantastisch nieuws. Dat is echt voor ons een hele mooie opsteker.
0: Betekent dat je straks dus ook geen tweemans meer hoeft te lenen van de Australiërs, maar er gewoon zelf een kunt laten bouwen?
2: Ja, we hebben er eentje gekocht. Dus een nieuwe tweedehands, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar wel eentje waarvan je verwacht dat er goede tijden mee neer te zetten zijn, mag ik hopen?
2: Ja, de verwachting is dat we daarmee mee kunnen doen vooraan in het veld.
0: Hey, en even los van dat er nu een slee gekocht kan worden, wat kan er nog meer wat er vorig jaar nog allemaal moeilijk was? Want ja, zo werkt het wel, hè? Als je presteert, dan in één keer is er geld.
2: Ja, nee, zeker. We kunnen voornamelijk ook het programma breder maken. Dus er komt een nieuwe piloot, man en vrouw. Dus we kunnen de sport echt verder brengen. We kunnen het meer een volwaardige wintersport laten worden. Hopelijk zoals het shorttrack en schaatsen misschien ook is.
0: Maar betekent dit dat je dus straks gaan we misschien wel met twee Nederlandse viermansteams naar de Spelen?
2: Dat is wel het doel, ja.
0: Wat cool.
2: En, dat zou heel erg gaaf zijn,
0: en ja. Ben jij dan ook een beetje degene die mag besluiten wie dan die andere piloot gaat worden? Word jij daar nog bij betrokken?
2: Nee, dat besluit is al genomen. Ik zal die jongen wel zoveel mogelijk ondersteunen vanuit mijn ervaring. Zodat we één team hebben die mee kunnen doen voor de medailles en één team die er nog naast staat. Dus dat zou heel erg gaaf zijn als dat lukt.
0: Nou gaat het natuurlijk nog lang duren voordat er weer spelen zijn. Voorlopig ga je nu met je nieuwe team trainen in Oostenrijk. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, we gaan voor mij weer een beetje terug naar de basis. Echt weer de kleine foutjes die je in het Olympische seizoen maakt in het sturen, die moeten eruit. En daar is nu weer tijd voor. Dus ja. Daar heb ik er zin in.
0: En dan ga je, neem ik aan, ook meedoen aan al dit soort wereldkampioenschappen. Eigenlijk alle verschillende bobslee-competities die er tussendoor nog georganiseerd worden?
2: Ja, zeker. Dus we hebben weer zeven wereldbekerwedstrijden en een WK komend jaar. En dan is vooral het WK natuurlijk het eikpunt waar we het goed willen gaan doen.
0: Ja.
3: We hebben nu dus één bob als Nederland, maar meer teams. Moeten jullie dan die bob wel delen met z'n allen?
2: Nee, we hebben meerdere bobs. Dus we hebben ook onze oude viermans, die hebben we verkocht aan Trinidad. Die hebben we weer teruggekocht. En we hebben nog wat oude tweemans gestaan. Maar die zijn voor mijn team niet goed genoeg, maar voor het leren sturen zijn ze wel goed genoeg.
3: Dat kost een bob eigenlijk. Stel je voor, ik wil ook wel eens een beetje oefenen.
2: Onze vierman van vorig jaar was 135.000 euro.
0: Zo!
2: Dat is flink geld.
0: Ja, dat is inderdaad echt flink geld. Nou ja, fijn dat er nu een beetje budget is om dus aan betere prestaties te gaan werken. Wat, nou zei je vorige keer bij de Olympische Spelen, zei je al van, nou ja, weet je, gewoon als we een beetje zo richting de tiende plek eindigen, dan doen we het al supergoed. Nou, dat is dan gelukt. Wat is voor de volgende Spelen dan jouw doel, als we het even vragen, zeg maar, de bobs die jij gaat besturen?
2: Dan durf ik wel heel voorzichtig uit te spreken dat we voor een medaille gaan.
0: Oh.
2: Maar 4 jaar is een lange tijd, dus er kan een hoop gebeuren. Maar als we onze potentie waarmaken, dan kunnen we meedoen voor een medaille.
0: Nou ja, dat is precies waar wij natuurlijk met z'n allen op hopen, Dave.
2: Ja, dat snap ik. Ik ook.
0: Ja, dus we blijven je volgen de komende maanden, jaren. En uiteindelijk laten we hopen dat je dus inderdaad dat alles mee zit. Het materiaal, de mensen. En heb je alweer wat sterke gasten gevonden die keihard tegen die viermans aan het einde gaan staan aanduwen?
2: Ja, we hebben veel nieuwe talenten gevonden. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Nou, leuk. Als mensen nou denken, hey, dit is een sport voor mij, wat moeten ze dan doen?
2: Naar bsbn.nl gaan en daar een interesseformulier invullen. En dan word je teruggebeld.
0: Nou, Dave, ontzettend bedankt en heel veel succes en heel veel plezier daar ook in Oostenrijk.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending, mannen.
0: Ladies and gentlemen, onze Nederlandse bobslee-legende Dave Wesseling!

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. En daarvoor onze bobsleelegende Dave Wesseling.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, ja, jullie mogen weer raden waar dit over gaat.
4: Gewoon dat het stom was, maar nu ik er meer over heb geleerd... is het wel best wel goed.
3: Hij dacht dat het stom was.
0: Maar nu heeft hij er meer over geleerd en nu denkt hij het is wel goed.
3: Ja.
5: Melkkarnen, zoiets wat je denkt, dat is echt voor oude mensen. Melkkarnen. Maar dat is hartstikke leuk voor jongeren, blijkt dan toch. Ja.
3: Nee, het gaat niet over melkkarnen. Hoe?
0: Veensteken.
3: Veensteken. Nee joh, wat denken jullie? Ver weg?
0: Ja, we moeten het dichterbij zoeken.
3: Makkelijker, dacht ik.
5: Afwassen.
3: Maar joh, weet je, als je nou 5 minuten wacht, dan hoor je.
6: Ja, NPO Radio 2.
0: Ik vind dat we de week slecht beginnen, Rob.
5: Ja.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren, kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaal rendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
0: Goedemorgen, het is 7 uur. David Bowie, Let's Dance, zometeen om nieuwe uur lekker af te trappen. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. En die zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
2: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: En over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan. Het is al een tijd onrustig in het centrum van Hoogeveen. Een groep valt daar voorbijgangers lastig, onder meer door vuurwerk te gooien en met fatbikes rond te rijden. Gisteravond ging de politie erop af en arresteerde 6 mensen, onder wie minderjarigen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. En zij was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leverde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 uitgereikt.
4: In New York, de winner is Eva Marie Saint.
23: I may have the baby right here. Thank Gly Kazan, and Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
1: Ja, van een stil pensioen moest de Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot in 2014 aan toe. Eve Marie Saint overleed in haar huis in Los Angeles. Ze was 102. Schiedam stond gisteren in het teken van de actiedag In één dag schoon. Met het initiatief willen gemeenten steden schoner maken en mensen bewust maken van de grote hoeveelheden zwerfafval. De start was op een middelbare school in Schiedam en deze leerlingen gingen goed voorbereid op pad.
24: Een grijper. Een vuilniszak. En ja, heel veel afval in de vuilniszak, dat is wat ik nu bij me heb.
25: Ja, we dachten, ja, kom op, ga serieus afval opruimen. Ja, ik dacht gewoon dat het stom was, maar nu ik er meer over heb geleerd, is het wel best wel goed. Kijk, afval opruimen is wel goed voor het milieu, maar het blijft niet, het, soms is het niet echt altijd leuk. Maar ik kan wel praten met vrienden en zo, het kan wel leuk zijn.
0: Dus het klinkt bijna alsof hij een taakstraf moet doen.
1: Ja, een beetje wel, hè? Maar toch viel het wel weer mee, hoor. Deelnemers aan In één dag schoon konden ook foto's van hun opruimactie insturen. En voor iedere foto ging er 11 cent naar een goed doel naar keuze. Het weer. 'S Ochtends is het nog op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Maar vanavond, dan komt de omslag en gaat het regenen.
0: En dan de situatie op de weg. Het is relatief rustig, want het is woensdag toch, Mandy?
26: Ja, dat klopt. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. En het valt allemaal nog mee op wat dagelijkse files hier en daarna dan. Waar het wel volledig vaststaat, dat is rond de Maasvlakte. En dat komt door problemen bij de Zuurhofbrug. Op de N15 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Zuurhofbrug met een vrachtauto. En de weg is hier nog tot 7:30 helemaal dicht. Ook de andere kant op is die Zuurhofbrug dicht. Dat komt dan weer door wegwerkzaamheden. Het wegdek is daar in slechte toestand en al het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. De vertraging is ruim een uur. Dit veroorzaakt ook files op de omliggende wegen. Zo staat het vast op de N57 richting Rotterdam. De vertraging is daar 40 minuten. En op de N218 tussen Oostvoorne en Spijkenisse is de vertraging in beide richtingen maar liefst ruim een uur. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Lexmond ruim 20 minuten.
0: Dankjewel. Er zijn weer wat nieuwe fenomenen aan de horizon. Zo is er bijvoorbeeld weaponized incompetence. Maar ook weaponized pooping. Hoe dit zit, hoor je zo meteen.
27: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check.
27: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
28: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
27: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
28: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Knap? Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Yes, en het is 7 oktober 2026. Voorlopig de laatste dag met temperaturen boven de 20 graden. Want vanaf morgen keldert het in één keer naar een graad of 10. Dat gaat echt heel hard. Ja, dat verbaasde mij ook wel dat het al zo hard omlaag duikelt. Ja, dan is het gewoon gelijk weer tijd voor warme chocomel, hè? Ja, en daarover gesproken, in de krant las ik dus dat chocomel inmiddels het alleen recht heeft op hun gele kleur.
1: Echt waar?
0: Ja, de kleur die op alle verpakkingen staat. Er was een Spaanse concurrent en die wilde precies diezelfde kleur gebruiken. Maar ja, dat vond chocomel net even iets te ver gaan. Dus die hebben een zaak aangespannen bij het Benelux Merkenbureau in Den Haag. En die geven chocomel nu gelijk. Die gele kleur is zo herkenbaar dat die echt bij het merk hoort. En daarmee komen ze in een illuster rijtje. Milka Lila.
1: Ja, van de koe.
0: Ja, van de koe. Weet je wel, nou ja, goed, dat Nivea blauw natuurlijk. Yeah. En dan heb je nog UPS en hun kenmerkende bruin, waar al die busjes ook mee beschilderd zijn. Nou ja, dat zijn van die kleuren die beschermd zijn bij het merkenbureau. En nu dus ook de kleur van chocomel. Formeel is het Pantone PMS 116 geel.
1: Het is wel volgens mij alleen, hè, als jij zegt ik wil chocolademelk maken, mag je die kleur niet zo. Als jij thuis de keuken wil schilderen, mag dat wel in die kleur natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Maar het is inderdaad volgens mij binnen een categorie. Dus alles wat zuivel is. Ja.
1: En we weten wie de beste DJ ter wereld is.
0: Bart Arends.
1: Ja, nou, zou het moeten zijn. Is hij wel ingeschreven voor die competitie? Nee, het is de man achter dit nummer uit de Top 2000. Heerlijk. Het is David Guetta. De DJ is opnieuw uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Volgens de jaarlijkse poll van DJ Mag. Dat is dé toonaangevende wedstrijd op dit gebied. Hè. Het is al de zesde keer dat de Fransman de lijst aanvoert. Daarmee is hij ook recordhouder. Onze Martin Garrix die is tweede, net als vorig jaar. Armin van Buuren die is zevende op die lijst.
0: Ja, en dan was ik een beetje aan het scrollen. En ik zit de laatste tijd een beetje in zo'n soort huishoudloop. Omdat er bij ons in het huishouden ook nog af en toe wat conflicten zijn over de was en wie moet het doen en hoe moet je dat dan doen en gaan we nou wel of niet strijken en wie is daar dan verantwoordelijk voor en zo. En toen kwam ik iets tegen wat dus nu helemaal in mijn algoritme past.
1: Yeah.
0: Weaponized incompetence noemen ze het. Ja, en dat is in het Nederlands is dat zoiets als strategische onkunde. En waar komt dat nou op neer? Dat komt neer op dat je eigenlijk bewust een taak heel slecht uitvoert, zodat iemand anders het uit je handen pakt.
1: Je kijkt erbij alsof je er wel eens schuldig aan maakt.
0: Nou, dat niet per se. Ik ben meer van gewoon, heel eerlijk, gewoon, ik ga dat niet doen. Dat is meer mijn strategie. Maar het zette me wel aan het denken van, je kan natuurlijk ook gewoon wel. Eigenlijk is het een beetje venijnig. Wat je doet is van, je zegt ja, oké, ik ga de was wel doen. En dan gooi je dus inderdaad alle rode was bij de witte was. Ja, en dan komt het er allemaal roze uit. En dan zeg je, oh ja, ik snap hier ook helemaal niks van.
1: Doe ik het zelf wel, zegt je partner dan. Ja, ja, ja, ja.
0: En dat is dus eigenlijk het idee achter strategische onkunde.
1: Ik zet het wel eens in, moet ik
0: wat dan?
1: Heel eerlijk zeggen. Nou, ik vind het opmaken van het bed is mijn minst favoriete huishoudelijke klusje. En dat kan ik natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar als mijn vriendin dan zegt, maak jij het bed op, dan doe ik heel langzaam. En dan, och, je hebt de knoopjes zitten toch weer aan de verkeerde kant. En dat soort dingen. En ik zeg ook wel eens, dan is het de tijd voor. En dan zeg ik, ik moet even naar de wc. Jij kunt dat zo snel. En dan, daar zou ik een term voor, zag ik. Weaponized pooping.
0: Ja, dat is dus dat je
1: op strategische momenten.
0: Ja, naar de wc gaat. Dus op het moment dat de kinderen bijvoorbeeld naar bed moeten, dat je dan 5 minuten van tevoren denkt, oeh, ik moet heel nodig naar de wc. En dan lekker blijft zitten, zodat je partner denkt, nou, dan leg ik ze wel op bed. En wij vroegen ons af, speelt dit ook in jouw huishouden? Zijn er bepaalde dingen waar dermate conflict over is, dat je bijvoorbeeld denkt, nou, weet je wat, ik ruim die vaatwasser wel helemaal verkeerd in, want dan gaat mijn partner die dat allemaal
1: uit ergernis zeggen, ja, ik doe het wel.
0: Exact.
1: En dan zijn we er mooi vanaf.
0: Speelt dit een beetje in jouw huishouden? De strategische onkunde. Ja, of misschien hebben jullie gewoon een manier gevonden om nooit meer oneenigheid te hebben over al die huishoudelijke klusjes. Wat is die manier dan? Laat het ons weten. Huishoudelijke taken en hoe je jezelf eronder uit kunt manoeuvreren.
1: En ben jij of ken jij weaponized pooper?
0: Een appje is zo gestuurd via NPO Luister. We zijn benieuwd. Het verdelen van die

0: de ochtendshow. Nou ja, self-aware, hè? Dat betekent dat je een beetje zelfbewust bent wat je allemaal doet. Slaat ook wel een beetje op het onderwerp waar we het over hebben. Namelijk de strategische onkunde. Waarbij je dus stiekem doet alsof je een taakje helemaal niet zo goed kunt uitvoeren. Zodat iemand anders het uit je handen pakt en dan met name in het huishouden. En wij vroegen ons af, hoe gaat het bij jou in het huishouden met al die huishoudelijke taakjes? René die zegt, nee hoor, wij doen de meeste dingen gewoon samen. Ik vind het nogal onbetrouwbaar als je dit in een relatie doet. Denk daar maar eens goed over na, Roelof.
1: Nou, ja, weet je, mijn vriendin die is echt wel zo slim dat ze dat wel doorheeft, dat ik dat een beetje inzet, hoor.
0: Het is ook een beetje een grapje.
1: Het is ook een beetje een grapje, ja. Erik zegt, ik ben degene die het wel weer doet, maar met liefde, hoor.
0: Ik woon alleen, ik ben verantwoordelijk voor alles. Dan heb je ook nooit gezeik. Als ik iets niet doe, dan komt het vanzelf weer terug, zegt Sabine.
1: En Bas, eten koken, ook zo'n ding in het huishouden. Ik ben inmiddels niet meer welkom in de keuken.
0: Ja. Rianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het bij jullie?
2: Nou, dat stukje koken herken ik ook. Ik ben altijd vrij laat thuis. En dan zegt mijn man, ja, ik kook wel, anders eten we zo laat. Dus ik hoef eigenlijk zelden te koken. En afwassen, ik heb echt een hele grote schurfhekel aan afwassen. En dat was al als kind. Dus vroeger moesten wij in het weekend in het huishouden meehelpen. Wij hebben een... Ik heb 3 broers en een zus en ikzelf, dus we waren met 7e thuis. Dus dat was best veel pannen en borden en alles. En als ik dan moesten we mee afwassen. En dan zei ik tegen mijn zus, die deed dan afwassen, ik moest dan afdrogen. Ah, Karen, wil je alsjeblieft nog een keer voordoen hoe je die pannen droog maakt, want ik snap dat niet. Dus voor de term bedacht was, deed ik dat al. En ja, dat hebben we jaren volgehouden. En ze, ja, we hebben het er laatst over gehad. Echt, deed jij dat? Ik zei, ja, dat deed ik altijd.
0: Oh, ze hadden het niet eens door ook?
2: Ze hadden het niet eens door, nee.
0: Ach, gos. Rianne, dankjewel.
2: Ja.
0: En een hele fijne dag. Doei, doeg.
2: Doei, doei, jullie ook.
0: Bouke, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Jij wil ons even aanpakken, hè?
3: Nou, ik hoor dat iemand gewoon heel bewust de rode sokken bij de witte was gaat doen. Gewoon omdat hij er geen zin in heeft. Dat zijn toch... Nou wat? Waarom zou je dat doen?
0: Dat is niet wat wij daadwerkelijk... Maar er zijn mensen die dit doen die dan denken... Ja, als ik gewoon één keer die was gewoon echt helemaal slecht doe... Dan daarna gaat iemand het mij nooit meer laten doen.
1: Het is even een investering, Bouke. Maar dan hoef je nooit meer...
3: Nee. Daar kan ik echt niet in komen. Nou, het klinkt dan allemaal heel zeemzoetig of zo, maar we zijn toch een team partners. Dus ja, wij praten er gewoon over. Ja, ik heb bijvoorbeeld, mijn vrouw heeft echt een hekel aan het grasmaaien. Dus ja, doe ik altijd, heel stereotyp.
0: Ja.
3: En ik vind het niet erg, ja, ik hou er niet van om de was op te vouwen en op te hangen en zo. Maar die dingen wegleggen, dan waar het precies in de kast van de kinderen moet en zo. Nou, ik word helemaal gek van. Dus dat doet zij altijd.
0: Wat nou als je dus inderdaad allebei gewoon een taak echt niet wil doen?
3: Ja, dan doen we het een beetje afwisselend of samen. Ja.
1: En dat is waar het misgaat, Bouke.
3: Ja, uiteindelijk niet. Ja. Voorlopig gaat het hier nog goed.
1: Jij hebt je zaakjes heel leuk voor elkaar, maar zo werkt het niet in elk huishouden. Er zijn twistgebieden.
3: Ja, nou dan, in dat geval kun je altijd de portemonnee opentrekken en huishoudhulp
0: precies. Dat kan ook nog wel eens een antwoord zijn om je relatie te redden. Nou, Bouke, dankjewel.
3: Ja, gewoon afkopen. Ja,
0: een hele fijne dag nog.
3: Fijne dag nog.
0: Hoi. Yo, hoi.
1: Ik heb er nog eentje van Dido die zegt... Als bij de afwas de pannen aan de beurt waren... ging mijn opa altijd naar de wc. Dan had hij de pannenpoep. We gebruiken dat woord 40 jaar later nog steeds.

0: Train en Drive-By. We hadden het over de strategische onkunde in het huishouden, waarbij je doet alsof je eigenlijk iets helemaal niet kan, zodat de ander het dan maar uit je handen pakt. Herken je dit, Carmen?
1: Nou, Frans zegt altijd tegen mij dat ik de vuilniszakken moet dichtknopen, omdat hij niet tegen de stank kan. Nou. Denk je dat ik er dan in trap?
2: Nou, je bent een slachtoffer.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ik geloof dat.
2: Ja, hey.
0: Ik vond deze trouwens ook wel echt leuk van Mark in de app. Die zegt, jongens, mijn broer, hopeloos of misschien een tactisch genie. Hij nodigt je uit voor de barbecue. En wie staat er dan uiteindelijk achter de barbecue? Ik zei de gek. Het weer voor vandaag. Nou ja, het is de laatste lekkere nazomerdag. Ja, ja, we weten het. Het is allemaal klimaatverandering natuurlijk. Maar goed, je mag ook nog even genieten van het. Het kan allebei waar zijn. Hè? Je kan en lekker nazomeren en het kan allemaal door klimaatverandering komen. En dus wordt het vandaag op sommige plekken nog steeds 20 graden als de mist is weggetrokken. Tegen de avond dan kan het gaan regenen en vanaf morgen duiken de temperaturen omlaag. En Mandy van der Plas houdt het wegennet in de gaten, Mandy. Wat is de status?
3: Jazeker, het is iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En wat echt opvalt is het verkeer rond de Maasvlakte. Het staat daar namelijk volledig vast door werkzaamheden en een ongeluk bij de Zuurhofbrug. Op de N15 richting Rotterdam, vanuit de Maasvlakte dus. Daar is vannacht een ongeluk gebeurd bij die brug. De linkerrijstrook is nu nog dicht vanwege opruimwerkzaamheden. En de vertraging is ongeveer 30 minuten. De andere kant op, richting Europoort, is die brug helemaal dicht. Het wegdek is in slechte toestand en al het verkeer wordt daarom omgeleid via de af- en oprit. De vertraging is ruim een uur en dit veroorzaakt ook files op omliggende wegen, zoals de N218. Daar is de vertraging in beide richtingen ruim 60 minuten. En verder nog een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Dordrecht ongeveer 30 minuten.
0: Dankjewel. Dan is hier Carmen Verheul met het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt zal de komende 20 jaar flink stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. En in 2045 zullen dat er 170.000 zijn, berekende het Integraal Kankercentrum.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: En verwacht wordt dat vooral meer mensen te horen krijgen dat ze huidkanker hebben. In Engeland heeft een student forensische wetenschap bekend dat hij een vrouw van 24 heeft vermoord. Hij was geobsedeerd door de tv-serie Dexter en lokte haar naar een gehuurde kamer die hij had bekleed met plastic folie. Hij stak de vrouw dood en wilde haar in stukken snijden, maar verwondde zichzelf. In december krijgt hij te horen wat zijn straf wordt. Dexter gaat over een forensisch expert bij de politie, die ook seriemoordenaar is en weet hoe hij zijn sporen moet wissen. Lionel Messi speelde vannacht zijn allerlaatste wedstrijd in het blauw-witte shirt van Argentinië. In Buenos Aires kwam hij in actie tegen Benin. Voor de wedstrijd werd het volkslied uit volle borst meegezongen door de 80.000 aanwezige fans. En Messi hield het niet droog, horen we bij Ziggo Sport.
5: En toen kwamen ze toch nog even de tranen.
1: En Argentinië won uiteindelijk met 3-0. Messi gaf 2 assists en schoot een penalty.
2: Wat een gezellig volkslied.
1: Ja, toch?
2: Ja, het is bijna meezingen.
0: Het is meteen de dag eraf, ja.
2: Handjes de lucht.
0: En dan kan je weer met ons meedenken. We zoeken een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag
6: een plaat voor
1: Japanners die in Tokio aan een bijzondere wedstrijd meededen. Ze probeerden namelijk zo diep en zo lang mogelijk te slapen. In een grote zaal werden ze vastgemaakt aan sensoren en apparaten en die hielden hun hartslag en hun hersengolven bij. Ook werd hun diepe slaap en hun remslaap in de gaten gehouden. Nou, de winnaar kreeg 11.000 euro. En met deze wedstrijd moet er ook meer aandacht komen voor gezond slapen in Japan. Want de meesten hebben echt maar een kort nachtje. Onder meer door de lange werkdagen en de lange reistijden.
0: Maar wacht even, als je dus het langst onafgebroken sliep, dan kreeg je geld.
1: Ja, ging op basis van een puntensysteem. Dus ze hielden met al die sensoren van alles bij, kreeg je punten voor. En de meeste punten leverden 11.000 euro.
0: Maar we worden met z'n allen ook een dagje ouder, even wakker worden om te plassen. Is dat dan meteen, ben je dan afgelijk?
1: Ik denk dat je dan niet de 11.000 euro voor hebt.
2: Maar het is er ook diep slapen. Ja, op het moment dat je in slaap valt, is het er ook, kun je er niks meer doen. Het is out of your hand, toch? Dus het is ook een beetje mazzel hebben.
1: Het is ook een beetje geluk hebben, ja.
2: Oké.
0: Ik dacht aan Avicii, Wake Me Up.
1: Oh.
2: Ja. Wham, Wake Me Up Before You Go-Go.
0: Kan natuurlijk ook.
1: Ik dacht aan Insomnia van Faithless.
0: Nou, scherp.
7: Radio 2. Daniel en Roelof.
0: Heb jij een andere goede plaat in gedachten bij deze slaapwedstrijd? Stuur hem dan vooral door via NPO Luister, wie weet. NPO Radio 2. Hoor je hem zo?

0: Imagine Dragons, Bones. Een plaat voor?
1: Ja, voor Japanners die meededen aan een slaapwedstrijd.
0: Ja, en er komen veel goede suggesties binnen, hè, Carmen?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Bijvoorbeeld Big in Japan van Elpenville.
0: Ja, ik zag Bonne, die komt met Coma Cat natuurlijk. Als ik had mogen kiezen, dan was ik daarvoor gegaan.
2: Leuk, leuk, leuk. Miran stelt voor Laat me slapen van Ak Denemerik.
1: Leuk, maar het gaat hem allemaal niet worden. Want ik kies voor Judith. Zij kwam met Sleeping Seattle van Tashman Archer.
0: Sleeping Satellite.
1: Satellite, sorry. Neem me niet kwalijk.
0: Autocorrect.
1: Ja, autocorrect.

0: is hartstikke toepasselijk natuurlijk, hè? Lionel heeft net zijn laatste wedstrijd gespeeld. En wij draaien Messi van Lola Young.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Nienke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik ben auditor voor een keurmerk voor uitzendbureaus.
0: Een keurmerk voor uitzendbureaus? Dus ja. Jij gaat allemaal uitzendbureaus langs?
3: Ja.
0: En dan kijk je of ze een beetje oké zijn?
3: Ja, eigenlijk dat heel kort samengevat inderdaad.
0: En wat maakt nou een goed uitzendbureau?
3: Dat ze zich houden aan de regels van die norm die ik controleer.
4: Maar dat weet je natuurlijk pas echt als je zelf, weet ik veel, gaat kippen vangen, vakken vullen. Wat doe je allemaal via een uitzendbureau?
3: Ja, dat doe ik inderdaad niet. Ik check het allemaal eigenlijk een beetje achter de schermen op administratief niveau. Maar goed, inderdaad wel om te kijken van, hey, is de belasting, wordt dat goed betaald? Worden de medewerkers juist verloond? Dat soort dingen.
0: Hey, en Nienke, is er nou een bepaald verhaal wat jij dan op verjaardagen vertelt? Als jij op verjaardagen bent en mensen vragen, maak je dan wel eens wat geks mee op je werk? Wat komt er bij jou dan tevoorschijn?
3: Eigenlijk niet. Ja, natuurlijk heb ik wel eens bijzondere verhalen, maar niet echt iets waarvan ik denk, dat is me echt heel erg strak bijgebleven of zo. Nee.
0: Het is toch een beetje een saaie branche dan?
3: Nou, dat niet. Alleen, we zijn elke dag ergens anders. En dus je onthoudt niet alles.
0: Nienke, ik zit je ook maar een beetje te plagen. Ik begrijp het heel erg goed. We gaan het spelletje met je spelen.
4: Ja, Nienke, we hebben 4 muziekfragmentjes voor je geknipt. Die hebben 1 thema gemeen. En dat thema is vandaag steden in Europa. Je mag telkens het woord noemen. De stad die wij hebben weggekoeid. Doe je dat goed, dan krijg je een vinylplaat voor elk goed antwoord. En maak je het hele kwartet vol. Dan krijg jij zelfs de platenspeler.
3: Ja, tof. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Nou, daar gaan we. Dit is je eerste fragment. Europese steden.

0: Ik kon het echt heel erg slecht horen, maar ik ga maar iets gokken, denk ik, op basis van een lange moe.
1: Ja.
0: Boedapest?
1: Nee, het moest. Het is natuurlijk Vienna. Oh. Ja, plaatje van Alzervox. Laten we de tweede opgave doornemen.

0: Ja, ik ken dat nummer wel, maar ik heb echt geen idee welke stad daar wordt benoemd. Genève?
1: Nee, het was Brussels in dit geval. Brussels.
2: Listige gok, Genève.
1: Ja, wel goed gegokt. En dan deze laatste, dat kan jou jouw tweede vinylplaat opleveren. Luister goed.

0: Oh, dit gaat echt heel erg slecht. Weet ik, Rome. Ik weet het ook niet, maar...
1: Ja, die moet ik toch afkeuren. Het was Glasgow. Ja, Glasgow, zoals zij het dan uitspreken in deze plaat van ABBA. Je krijgt een vinylplaat opgestuurd.
0: Ja, top.
1: En je
0: helemaal
1: mag
0: goed.
1: Alsnog bepalen welke van deze platen wij helemaal gaan draaien. Wordt het Vienna, Barcelona, Down Under for Men at Work of Super Trooper van ABBA?
0: Ja, doe dan maar Barcelona.
1: Gaan we voor je draaien en een hele fijne dag gewenst.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Mercury, Barcelona, in de ochtendshow.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Luister even naar deze. Wat is hier gebeurd?
4: In de tussentijd riep ik naar mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En weg was hij.
5: Weg was hij. Iemand heeft iets uit een winkel gegrist. En ik ga zeggen, het was een kaas. Die heeft gestolen.
6: Oh, ik dacht dat de kaas iets stond. Nee. Dit zijn mensen die veel te vroeg beginnen met het ophangen van die veel te pompeuze kerstversiering. En dat mag dan in deze wijk niet. Ze hebben gebeld en toen is hij gestopt.
3: Nee, je zit echt helemaal naast.
6: Helemaal?
5: Maar zitten we een beetje warm of is het allemaal heel
3: koud?
7: Dit is NPO Radio 2.
5: Meeraden mag via de app, hè?
8: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Deze week in de bonus...

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
9: Had ik al gezegd dat Suzanne en Freek hier in de studio zijn. Ze hebben al gesoundcheckt en ze zijn hier straks live. Maar eerst het NOS-journaal met onze eigen Carmen Verheul. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Als het aan het kabinet ligt, dan moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Zo worden huishoudens minder afhankelijk van gas en dat is beter voor het klimaat. Zo'n warmtepomp kost wel duizenden euro's en minister O'Sullivan is zich daar bewust van.
11: Dus we gaan heel nadrukkelijk de komende periode kijken hoe we mensen hierbij kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld door een 0% rente af te geven. Maar ook er op tijd over te beginnen te praten, zoals nu. Dat als je ketel aan vervanging toe is, dat je ook weet dat daar een kostenpost aan vast zit, waar je dan al rekening mee kan houden.
10: De verplichting geldt overigens niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woning een stuk moeilijker is. De ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw, waarbij vorige week een executie misging, is weer bij bewustzijn. Dat laat haar advocaten weten. Christa Pike raakte vorige week in coma na 2 injecties, bedoeld om haar te doden. Volgens haar advocaten wordt ze nu behandeld, terwijl ze met haar handen en voeten aan het ziekenhuisbed is geboeid. Pike was ter dood veroordeeld omdat ze op haar 18e een andere tiener had gemarteld en vermoord. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. Volgens Zweedse media had de man een mes bij zich. Wat hij van plan was, weten we niet. De man is naar het ziekenhuis gebracht, hij is niet in levensgevaar. In Deurne is de 80-jarige Piet de held van de straat. Eergisteravond zat hij voetbal te kijken toen de bel ging. Hij deed niets vermoedend open en stond oog in oog met een overvaller. Die had een helm op en zag eruit als een maaltijdbezorger. De meeste mensen zouden verstijven, maar bij Piet ging dat anders.
12: Ik pakte die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur en dus sloeg hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam overeind. Ik zei, goh. In de tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie, bel de politie. En mee rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
10: Piet heeft daar wel wat verwondingen aan overgehouden. Voorlopig doen ze trouwens niet meer open. Maar bang was ik nooit en zal ik ook niet worden. Zo zegt hij tegen Omroep Brabant.
9: Ja.
10: Het weer op veel plaatsen mistig, daarna geregeld zon en alleen in Zeeland wordt vanmiddag wat regen verwacht. Het wordt 20 tot 25 graden.
9: Dankjewel, Carmen. En Mandy van der Plas bij de AWB. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Daniel. Het is iets drukker dan gebruikelijk op de woensdagochtend. Het staat volledig vast rond de Maasvlakte en ook zijn er wat ongelukken gebeurd die flink wat vertraging veroorzaken. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort een lange file bij de Zuurhofbrug. Het wegdek is daar in slechte toestand en daarom wordt al het verkeer hier over de vluchtstrook geleid. De vertraging is ruim een uur. En dit veroorzaakt ook weer vertraging op omliggende wegen, zoals de N218. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de N57 ook ruim 60 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen een kwartier vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort 20 minuten oponthoud bij Barneveld. Ook dit komt door een ongeluk. En verder wordt er aan de weg gewerkt op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Knopendel is de linkerrijstrook daarom dicht. En hier is de vertraging een kwartier.
9: Dankjewel. De slappe banaan en de lamme wortel moeten ervoor zorgen dat jongeren stoppen met vapen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
14: Ster.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
20: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar... Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
1: Oeps, I did.
0: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Daniel en Roelof zijn al op.
10: CNN Para.
11: Er is maar één.
12: Goedemorgen, Daniel, Roelof.

0: oktober 2026. En we moeten het even hebben over de slappe banaan, de lamme wortel, de psoriasispeer. Er is een nieuwe campagne gestart tegen vapen. Er is een boze vader mee begonnen en hij heeft het preventieplatform vapen hashtag jouw keuze aangehaakt. En nu hebben ze fictieve vapesmaken bedacht,
1: yeah,
0: die eigenlijk jongeren erop moeten wijzen dat vapen hartstikke slecht is voor je gezondheid en dat je er dus een slappe banaan van kunt krijgen.
1: Ah, en een lamme wortel.
0: Ja, en als je dus naar slappebanaan.nl gaat, dan zie je vapen is super slecht voor je seksleven. Dat soort dingen. En hij hoopt eigenlijk dat op die manier het bij jongeren eindelijk doordringt dat je echt niet moet vapen, want het vapen is hartstikke populair onder de jeugd.
1: Niet doen, jeugd, als je dit hoort. Ik ging wel hard op die psoriasispeer. Dat vond ik goed bedacht.
0: Ja, die vond je leuk bedacht?
1: Goed bedacht, ja. Vandaag wordt ook duidelijk hoe het Nederlands bobsleeteam er komend seizoen uitziet. De ploeg wordt vanmiddag gepresenteerd en is een stuk groter dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het succes op de afgelopen winterspelen. Dat weet je misschien nog wel. Toen moesten de Nederlanders een bob lenen van Australië. Maar ze werden toch een heel knap tiende. En daardoor krijgen ze nu extra geld. Vanochtend spraken we de piloot van het Nederlandse team. Dave Wesselink heet hij. En hij kijkt vol vertrouwen naar de komende winterspelen.
2: Dan durf ik wel heel voorzichtig uit te spreken dat we voor een medaille gaan. 4 jaar is een lange tijd, dus er kan een hoop gebeuren. Maar als we onze potentie waarmaken, dan kunnen we Nederlands voor een medaille.
1: Dat zou prachtig zijn. Eremetaal in de bobsleet is nog wel even wachten. Hij zei het al op die medaille, want de volgende winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen. En natuurlijk ook een beetje in Heerenveen. Nee, in Tiel, als jij niet het bobslee, maar het gaat.
0: Ja, is dat nu definitief?
1: Volgens mij wel hoor.
0: Ja.
1: We gaan ervoor.
0: En dan nieuws uit Frankrijk, want daar is een nieuw twijfelachtig record gevestigd. Het is het record snelste flitsboete ooit. Er is een man in zijn Porsche geflitst met 312 kilometer per uur op een Franse snelweg waar je 130 mag. Ja, hij riskeert zware straffen, 3 maanden gevangenisstraf, een boete van €3.750, een rijverbod in Frankrijk en zelfs in beslagname van die dure Porsche. Dat zou ook nog kunnen gebeuren. Maar het kan ook zijn dat hij ermee wegkomt. Waarom? Hij heeft een advocaat in de arm genomen.
1: Mm-hmm.
0: En die advocaat is in het keuringsrapport van de flitspaal gedoken.
1: Ja.
0: En soms kan het zijn dat zo'n keuring, die keuring niet op tijd heeft plaatsgevonden. Dat was hier niet het geval. Hij is netjes gekeurd, die flitspaal. Maar slechts tot een snelheid van 250 kilometer per uur.
1: Oké, maar is 250 kilometer per uur dan niet voldoende om je rijbewijs kwijt te raken?
0: Ja, alleen deze advocaat die zegt dus ja, bij snelheden boven de 250 kilometer per uur is het apparaat niet gegarandeerd. Dan zou die ook nog zomaar 25 kunnen hebben gereden. Ja, dus dit is een beetje de vraag of die hier nou mee wegkomt. Overigens denk ik dat deze man zal vast de snelste zijn die ooit geflitst is met die snelheid. Maar bedoel, als je op vakantie naar Frankrijk gaat, zie je af en toe gasten voorbij razen. Dat je denkt, er zal vast wel een hogere snelheid neergezet zijn. Alleen die heeft dan op tijd geremd voor de flitspaal, denk ik. Maar goed. Zometeen zijn Suzanne en Freek hier in de studio. En ze gaan een nieuwe plaat Pijnstiller doen.
3: Dit is NPO Radio 2.

0: weaponized incompetence. Hè, dus bepaalde huishoudelijke taken niet goed uitvoeren.
1: Strategische onkunde.
0: Ja, zodat de ander dat dan uit je handen pakt. Ze hadden Freek, hebben jullie dat ook bij jullie thuis?
2: Ja, het is wel gevaarlijk om over te hebben. Want de suspect staat hier bij in de ruimte natuurlijk. Hè.
3: Ja, hallo, hier is
0: hè. Waar wordt bij jullie thuis een beetje over gevochten? Welke huishoudelijke taken die uitgevoerd moeten worden?
3: Nou, ik Freek het bijvoorbeeld vaatwassen uitpakken. Doet hij dan wel, maar dan zet hij eigenlijk alles gewoon op het aanrecht. En bij alles zegt hij... ja, ik weet niet waar het staat.
0: Oh ja, precies.
3: Terwijl Freek, jij woont hier ook al heel lang. Ja. Maar ja, zo'n soort dingen.
2: Ja, en Suus heeft het een beetje met tanken. Dat ze gewoon... Dat je al weet van ja, ze moet gewoon tanken. En dan laat ze het gewoon hangen. En dan zo van: tank
3: dan
2: jij
3: hem
2: even
3: ik hem
2: af.
3: Helemaal leeg. En dan kan ik het net halen van mijn gevoel. En dan denk ik: oeh, ik hoop dat ik thuis kan komen. En dan zet ik hem helemaal leeg op de oprit. En dan de volgende keer zorg ik dat Freek die auto mee.
0: Ja, ja precies. Oh, neem jij die maar.
1: Ja. Ja. Dit zijn wel twee glasheldere voorbeelden eigenlijk.
0: Ja, dit is wel. Ja, ik bedoel, luisteraars zeggen dat het ongezond is, hè, om op die manier elkaar te manipuleren. Maar het is,
3: nou, we houden het al 20 jaar vol. Met ja, precies. Zo far, zo goed.
0: Ergens is het ook wel geheim. Hey, hoe gaat het met de kleine?
2: Heel goed, ja. Is 10 maanden nu.
0: Ja.
2: En dat gaat heel goed. Het is echt leuk. En het is soms ook wennen, omdat bijvoorbeeld nu bij een ochtendshow... dan kunnen we hem niet uit bed halen. Dan is er een oppas die hem uit bed haalt.
3: We hebben de babyphone-app en dan kijk ik zo... oh, hij ligt nog zo lekker te slapen. Dan rijd ik weg van huis en denk ik... ah, vind ik dat even sneu dat ik hem nu uit bed kan halen. Maar weet je, dit is gelukkig maar een paar keer per jaar. Voor de rest zijn we heel veel met elkaar en dat is echt heel gezellig.
0: En nu je daar die 10 maanden is een beetje... dan begint er een beetje dat karakter er doorheen te komen. Ja. Herkennen jullie al dingen van elkaar of van jezelf erin?
3: Nou, ik heb het gevoel dat hij toch wel heel erg op Freek lijkt. Het is gewoon een heel chill kind en ik ben niet zo chill. Ja. Hij is gewoon heel rustig en zo en hij slaapt heel goed. Maar hij is wel echt... als je met eten nu niet snel genoeg iets nog erbij geeft... dan heeft hij wel heel weinig geduld. En dat is dan misschien weer een beetje bijna. Ja, nou, het is echt een heel leuk jongetje. En hij begint een beetje te lopen achter het loopwagentje. En, ja, en hij zegt dat ga, ga, ga, ga, ga. Dat is een nieuwe klank.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is eigenlijk het
0: leven. Zijn jullie dan ook bezig als een beetje zo'n klassiek ouderding, toch? Wat gaat hij als eerste mama of papa zeggen?
2: Ja, ik merk dat Suus heel vaak een beetje mama.
3: Oh,
2: ja. En dan probeer ik te zeggen van ja, maar kinderen... papa is makkelijker om te beginnen als klank. Dus ja.
3: Freek voelt zich nu wel schuldig dat hij waarschijnlijk eerst papa gaat.
0: Ja, nou, ik bedoel, een tijdje geleden heb jij die Camino gelopen, Suzanne. Ja. Dan was jij, Freek, was helemaal alleen. Kijk, ik bedoel, natuurlijk, toch als vaders dan alleen voor het eerst... En dan wordt er toch een beetje gegeven, gaat hij het wel redden?
2: Ja, tuurlijk. Ja, nee, zeker. Maar dat was hartstikke leuk. Ik bedoel, ik zei al, van het is heel moeilijk om in 5 dagen... 10 maanden opvoeding recht te trekken, maar we hebben ons best gedaan.
3: Ja.
0: Hey, wij hebben natuurlijk veel interviews met jullie gezien. We lezen overal, het gaat nu goed. Wat is voor jullie nu echt een goede dag? Dat je denkt, ach, ja, lekker. We zitten er lekker in.
3: Nou, ik moet zeggen, wij zien het eigenlijk helemaal niet. Dat is best een goede dag. Wij hebben gewoon een heel fijn leven en het gaat gewoon goed met ons. En we kijken gewoon naar alle positieve dingen. En we hebben iets in de rugzak en daar zijn we ons bewust van. Maar verder zijn we daar ook niet te veel mee bezig, denk ik.
2: Nee, ik denk dat het gewoon heel erg helpt om daar maar niet de hele tijd bij stil te staan. Omdat je anders, ja, wat kan je eraan doen? Ja. Het is niet dat je er nu iets aan kan doen. Dus we proberen gewoon zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En lekker een beetje bezig te blijven.
0: Maar op het album gaat het natuurlijk ook wel. Want jullie maken altijd die hele persoonlijke liedjes. Dus ja. Nu ook weer. Ja. Dat album wat er aan zit te komen. En de eerste single. Dat heb je waarschijnlijk dan een paar maanden geleden. Heb je dat geschreven.
2: Ja.
0: Is het dan weer moeilijk om dat weer op te rakelen? Om die liedjes live te performen?
2: Ja, Suus vindt het soms nog wel moeilijker dat je zegt van ik moet de scherpe randjes er even afzingen van het verhaal, hè?
3: Ja, ook omdat je een verhaal, het is een persoonlijk verhaal en je wil het persoonlijk vertellen. Je kan niet te veel afstand nemen, nee. Maar je kan er ook weer niet te dicht naartoe. Ik wil je ook niet, als ik helemaal zo naartoe ga, ik heb ook geen zin om helemaal zo te breken, weet je wel. Dat is ook niet waar ik nu ben, ik voel me nu goed. Dus het is een beetje balanceren soms om een beetje de scherpe randjes van het liedje te halen. Maar ik vind het ook heel fijn dat we proberen te praten over als het ook weer niet goed gaat of zo. Er zijn allemaal mensen in Nederland en over de hele wereld met dingen in hun rugzak. Ik wil gewoon dat we daar over kunnen praten met z'n allen.
2: Mag ook zijn, ja.
0: Nou, gaan jullie binnenkort Paradiso doen? Volgens mij was het Kraantje Papi die reageerde van... ja, na al die Gelredooms, hoe flauw is het tegenover de fans... dat jullie dan nu in Paradiso gaan staan... waar maar zo weinig kaarten voor beschikbaar zijn? Vanwaar die keuze?
2: Omdat het ons leuk leek om op een intieme locatie het album te spelen... omdat het album ook best wel wat intiemer is. En we hebben inderdaad super leuk. Die Gelredooms waren echt geweldig, maar dat was heel groot. En het leek ons leuk om nu weer eens dichtbij mensen te komen.
3: We willen een beetje afwisselen,
2: ja,
3: toch?
2: Ja, zeker.
3: Maar dat betekent niet dat er nooit meer iets groot komt.
0: Nee, precies. Hè? Nee, daar verheugen we ons ook wel weer op.
3: Dus we zijn ook wel nadenken van wat gaan we nog meer doen? Misschien volgend jaar, maar nu eerst even de... album en het album en deze show.
0: Ja, kijk, uiteindelijk, jullie hebben inmiddels wel bewezen dat jullie eigenlijk alles in Nederland wel uitverkocht krijgen. Dus we zijn benieuwd waar jullie volgende keer de pijlen op gaan richten. Voor nu is het de NPO-dome hier achter jullie. Ja.
1: Een intiem zaaltje ook.
0: Ja, heel intiem.
1: 200 man kunnen erin.
0: Ja. Pijnstiller gaan jullie spelen. Ja. Het is de voorbode van het album wat er aan zit te komen volgende maand. Dit is de eerste single. Als jullie zo vriendelijk zouden willen zijn om die kant op te lopen.
2: Ja, zeker.
0: En hem gelijk te spelen. Ja. We draaien hem al op NPO Radio 2. Er zijn al ontzettend veel mooie reacties op binnengekomen. En dat album, ja, daar kan je dus vrijdag 13 november de wekker en de agenda voor zetten. Want dan komt het album officieel uit. Geef ze een groot studioapplaus. Ze zijn bij ons in de studio en ze spelen Pijnstiller live. Suzanne en Free.
4: Wij horen jullie niet helemaal. Horen jullie ons wel?
0: Zeker.
4: Oké,
0: okay,
4: nou, duim, dan gaan we gewoon spelen.
0: Ja.
4: Oké, okay, let's go. Dit is Pijnstiller.

Wauw. Suzanne en Freek, een pijnstiller live. Op een... ja. We spreken ze zo ook nog eventjes. One Republic.

0: Dit is de ochtendshow waar je naar luistert. 8:58. Net als gisteren kan het weer een mooie nazomerdag worden met temperaturen rond de 20 graden. Maar dat is dan ook wel echt gelijk de laatste dag, in ieder geval voorlopig. Want daarna duikt de temperatuur met maar liefst 10 graden omlaag. En vanavond kan het een beetje gaan regenen. En dan bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Goedemorgen, Mandy.
1: Hey Daniel, goedemorgen. Het is nog steeds drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip, maar wel worden de eerste files inmiddels weer korter. Het is nog steeds erg druk rond de Maasvlakte. Daar is in de A15 van Rotterdam naar Europoort de Zuurhofbrug dicht. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je bijna een uur. Het rijdt daardoor ook langzaam op onder andere de N218 Oostvoorne richting Spijkenisse. Vanaf Oostvoorne ruim een uur vertraging. Ook veroorzaken wat ongelukken op dit moment vertraging. Op de A15 bijvoorbeeld, van Gorkum naar Rotterdam. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Sliedrecht. De teller staat hier nog op 30 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging een kwartier.
0: Dank je wel. En dan het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. In Israël worden op verschillende plekken de 1200 doden herdacht. Ook werden 251 mensen gegijzeld. Even voor 6:30 vanochtend was er al een minuut stilte. De vakbonden gaan vanochtend weer om tafel met het kabinet in het Catshuis. Een half jaar geleden liepen de vakbonden nog weg bij de gesprekken, omdat ze boos waren over de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is voor het kabinet belangrijk dat de vakbonden weer meepraten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Simpelweg, als de polder bij elkaar komt, dus de werkgevers en de vakbonden, als die bij elkaar komen en het eens worden, dan is de kans van slagen veel groter. En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
2: Apeldoorn herdenkt vandaag een vliegramp van 80 jaar geleden. Op 7 oktober 1946 stortte een militair vliegtuig neer op de gymzaal van het Christelijk Lyceum. Meer dan 20 jongens die daar aan het sporten waren kwamen om het leven. En ook de piloot overleefde het niet.
4: De onverantwoordelijke roekeloosheid van een militair vlieger was oorzaak van een schrikkelijke ramp die in Apeldoorn een groot aantal gezinnen in diepe rouw dompelde. Zijn toestel stortte neer op een school. De benzine vloog in brand en in de vuurzee die ontstond verloren 24 kinderen het leven.
2: En de vliegram maakte diepe indruk op Apeldoorn en ook 80 jaar later leeft die herinnering voort bij nabestaanden, overlevenden en betrokkenen. En op de begraafplaats bij de kerk in Schinnen in Limburg, daar is de begraafplaats voor een deel omgewoeld door wilde zwijnen. Ze hebben daar echt flink huis gehouden. Er zijn geen kisten beschadigd, maar wel grafstenen omgeduwd. En deze weduwnaar wil een goed hek om de begraafplaats.
5: Toen hebben we dat gemeld, hebben we een paar keer gebeld. Dumpen de telefoon helemaal niet op.
6: Wie moest er met het probleem omgaan?
5: Een fatsoenlijke afrastering maken. Dat is, is een lachertje.
2: Ja, want de afrastering die er nu is, daar komen de zwijnen met gemak doorheen.
0: Je verwacht het niet, Carmen, maar er zijn weer allemaal vragen voor jou binnengekomen.
2: Oh ja?
0: Ja.
7: Daniel, die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
0: Kijk nog even op mijn smartwatch.

0: is een vraag van Kitty, Carmen.
1: Oh, een vraag van Kitty.
0: Jazeker. Die zegt, heb jij tips, Carmen, voor ongepubliceerde schrijvers die nog bezig zijn met het schrijven van hun debuutroman? Even een stukje context, weet misschien niet iedereen. Jij hebt een spannend boek geschreven.
1: Ja, een thriller, inderdaad. Het Rembrandt-complot over een schilderij dat wordt gestolen. En een lokale journalist bijt zich daar helemaal in vast. Een tip, een tip die ik misschien kan geven als je een boek aan het schrijven bent, is laat het vooral iemand anders ook lezen. Want soms zit je zelf helemaal in het verhaal en denk je dat je echt geweldig bezig bent. Maar als je het dan even een ander laat lezen die daar echt eens heel kritisch naar kijkt, dan denk je toch van, het is toch misschien anders dan in mijn hoofd zit. Dus ik zou zeggen, mijn tip is, laat het echt iemand lezen die je vertrouwt en die ook hele goede opbouwende kritiek kan geven. En die zal je dan echt nog wel een stuk op weg helpen.
0: Goede meelezer.
1: Een goede meelezer moet je hebben, ja, inderdaad.
2: Een goede meelezer is het halve werk. Ja.

0: Tina Turner, the best in de ochtendshow. Suzanne en Freek zijn nog steeds bij ons in de studio. Ze hebben net hun nieuwe plaat Pijnstiller live gedaan. Ja, wat mooi. Je merkt toch dat uiteindelijk dat iedereen een beetje met zijn ogen dicht zo zit te luisteren. En heel veel luisteraars vinden het ook echt een prachtig nummer. En lieten dat ook weten in de app.
1: Mooi,
2: nou,
1: dankjewel.
2: Wat lief, dankjewel.
0: Volgende maand komt het album eruit. Met onder andere deze track erop, maar nog veel meer natuurlijk. Wij willen jullie graag nog meer in ons hart sluiten. Dat hebben we natuurlijk al gedaan. Maar uit onderzoek is gebleken dat er een lijst is met vragen waardoor je iemand nog meer in je hart kunt sluiten. En aan veel artiesten die hier langskomen willen wij graag die vragen voorleggen. En dan pakken we er gewoon een paar uit de grote doos. En bij jullie is daar uit de tombola gekomen: wat heb je vroeger gedaan waarvan je niet wil dat je kind het later gaat doen?
1: Brommen rijden.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Waarom dan?
2: En heel erg opgevoerd, hè?
1: Ja.
2: Je ging echt keihard.
1: Ja, ik had zo'n crossbrommer, weet je wel.
0: Oh ja.
1: Ja, en ik zeg nu op radio dat hij netjes 45 reed, maar... Ja. Hij kon iets harder dan 45. En
2: eigenlijk echt 80 of zo.
1: Ja, en ik hoop niet dat Sef dat gaat doen.
0: Ja. Dit is eigenlijk natuurlijk een beetje het over hem afroepen. Want ik kan me nu al voorstellen dat hij waarschijnlijk allerlei hele heftige voertuigen wil gaan bereiden. Maar...
1: Dat denk ik, ja. Ja.
3: Dat is toch ook mooi. Lekker in de achterhoek op zo'n brommer. Dat is toch prachtig?
0: Ik wil heel graag een quad.
1: Ja. Oh ja, ik ook. Ja. Nog steeds.
0: Ja.
2: Ik had vroeger een quad. Ja, mijn ouders hadden... Ik woonde op een boerderij. En daar had mijn vader een quad om dan de koeien op te halen. Want dan moest je naar de achterste weilanden. En dan moest je iets hebben. Dus hij ging op die quad. En op een gegeven moment wij ook. Dat was echt leuk, jongen.
0: Ik heb het een paar jaar geleden ook echt gedaan. Ik heb er eentje gekocht.
2: Oh,
0: ja, inmiddels heb ik hem weer weggedaan. Omdat op een gegeven moment... Ja, het ding
2: heb je
0: het
2: wel gezien?
0: Nou, nee, ik heb geen garage. En het staat zo aso, zeg maar, in de buurt voor de deur. Dat kan altijd die quad.
1: En als jij voor die ochtendshow vroeg de straat hebt moeten en je hoofd...
0: Ja, precies.
3: Ik heb er ook nog één. Wat is de gekste naam van een WhatsApp-groep in je telefoon? Gekke groepsnamen.
2: Nou, gekke groep, ja. Mijn beste vriendinnengroep heet Matties for Life, je weet zelf. Ik weet niet hoe het even ook de JWZ erachter.
0: Die gaat al heel lang mee.
2: Is ook een beetje triest. Ja, ja. Verder. Firma Suzanne en Freek hebben we ook.
1: We hebben een zakelijke WhatsApp met elkaar.
2: Omdat wij heel vaak dan dingen moeten overleggen. En dan mag dat niet meer in de gewone app met elkaar. Dan hebben we Firma Suzanne en Freek.
0: Oh, dat is met z'n tweeën.
2: Ja, dat is
1: met z'n tweeën.
2: Een appgroep met z'n tweeën.
3: En eentje voor thuis, van ik doe de was.
2: Nee, maar eentje is gewoon normaal. Weet je wel. Hoe laat ben jij thuis? Boodschappen. Vergeet de spinazie niet, weet je wel. Maar,
0: en de andere is, hoe verdelen we de miljoenen?
2: Nee, maar gewoon dan de teksten voor nieuwe liedjes. Of zulke soort dingen zitten in de Firma Suzanne Freek app.
3: Mooi, helemaal gescheiden.
0: En dan, deze vind ik wel mooi filosofisch. Wie heeft de grootste invloed gehad op de persoon die je nu bent? En wat heeft diegene je geleerd?
1: Ik denk voor ons allebei onze ouders. Mm-hmm. Want we allebei uit een heel fijn nest komen. Ik denk wat ik geleerd heb is dat je altijd je eigen hart mag volgen. En altijd mag... Dat je niet hoeft te leven naar een verwachting van iemand anders. Dus muziek was voor ons allebei niet echt van tevoren uitgestippeld. Maar ik denk dat we hier terecht zijn gekomen omdat we ons hart hebben gevolgd. En omdat we altijd hebben gedaan wat we graag wilden. En dat is... ik denk in jouw geval, maar ook zeker in mijn geval, te danken aan mijn ouders.
2: Ja, zeker. Ja, mijn ouders hebben altijd ons wel opgevoed met... je mag gewoon doen wat je wil. Je mag de opleiding kiezen die je wil. En met heel veel respect of zo om met elkaar omgaan. En ja.
3: En je mag gerust je brommer een beetje opvoeren.
1: Ja, precies. Ja, ja.
2: Dat dan weer wel. Nou ja, mijn moeder vond het wel spannend, hoor, als Freek aankwam met die brommer. Want die mij ophalen. En ze dacht, oh nee, gaat ze achterop. Maar het mocht wel.
0: Jij ging echt achterop?
2: Ja, ging hem ophalen. Ging samen naar school.
0: Ja. Mag ik jullie ontzettend bedanken dat jullie langs wilden komen op deze vroege morgen. Ja. Heel veel succes met de release van het album. De kaartverkoop voor Paradiso start ook nog eens vrijdag, 9 oktober om 10 uur 's ochtends. Ja, het album gaat Pijnstiller heten. Dat komt dan weer op 13 november. Nogmaals, mag ik een groot studioapplaus van iedereen hier aanwezig voor Suzanne en Freek.
1: Dankjewel.

0: OMD, Forever Live and Die in de ochtendshow. Er werd lekker geklapt hoor, ja, gezellig. En er werd natuurlijk ook geklapt voor de man, de mythe, de legende. Billy Bartlish!
1: Eerst gaat het zo naar Billy Joel toe. Want ik denk, wat ga je dan met die achternaam doen?
2: Nee, maar, nee. Billy Joel, je bent goed, maar daar ben je nog
1: nee,
2: niet.
1: Nee, zeker niet.
0: En je lijkt toch meer op...
1: Wil ik nooit mee vergeleken worden.
0: Goed. Kom er maar in.
1: Ja.

0: met die kale.
1: Oh, nee, niet.
0: Dat is ook raar met die collega van jou. Oh, zo.
2: Ja. Ja, maar...
3: Dat is een lachertje. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Nou, tot nu toe weinig mensen die het goede antwoord hebben geappt in een audioberichtje via de NPO Luisterapp. Weet je wat ik net speelde op de piano? Laat het weten. En app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp dus. Het nieuws nu van 9 uur, het NOS Journaal. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het aantal mensen met kanker neemt de komende 20 jaar toe. En dat geldt ook voor het aantal mensen dat eraan zal overlijden. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. In 2045 zullen dat er 170.000 zijn, blijkt uit berekeningen. Het komt vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. En verder neemt het aantal mensen met huidkanker toe, ook al weet iedereen dat je je goed moet insmeren. Niet alleen in Spanje wordt gedemonstreerd tegen het woonbeleid van de regering. Zaterdag gaan ook in Amsterdam mensen de straat op. Gisteravond werden in Paradiso alvast de protestborden en spandoeken gemaakt. Onder meer met deze leus.
0: Bevries de huren. Ik werk als zzp'er in de culturele sector. Oké, dat is niet lucratief. Je doet het niet voor het geld. Maar ik ben meer dan de helft maandelijks kwijt van mijn inkomen aan huur. En ik word er echt wel heel gestrest van. Stop hiermee. Mensen willen gewoon kunnen leven.
20: En op veel bordjes waren ook verwijzingen naar de woonprotesten in Spanje te lezen. De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig om bijvoorbeeld het leger of de politie te ondersteunen. Volgens staatssecretaris Boswijk ziet het kabinet het plan wel zitten.
1: Ik denk dat het heel goed is dat we eigenlijk een schil om de krijgsmacht heen creëren van burgers die, ja, als het fout gaat, ons kunnen ondersteunen. Opleiding is natuurlijk inderdaad een grote uitdaging, want we zien op dit moment al als defensie dat we meer aanmeldingen krijgen voor militaire functies, voor reservisten, dan dat we op dit moment plaats hebben.
20: Maar toch denkt het kabinet dat het opleiden van de burgerreservisten wel moet lukken. De rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf losgekomen van de zandbank. Door het hoogtij rond middernacht kon het schip weer verder varen. Toen de boot vastliep waren er 75 vooral oudere mensen aan boord. Zij werden met reddingsboten geëvacueerd. Drie bemanningsleden bleven aan boord. Zij brachten het schip vannacht terug naar de haven van Breskens. Het weer op een paar plekken nog mistig, maar verder bewolkt met geregeld zon. En in Zeeland gaat het vanmiddag regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg.
19: Je hebt het gered! Kan iemand een glaasje water brengen? Oh, dit gaat niet heel goed, geloof ik. Gaat wel goed?
2: Komt goed.
19: Was dit nou show of zit je er echt helemaal in? Komt het goed? Oké, wel goed. Gaan we snel naar de verkeersinformatie. Waar staan de files?
2: Gaat het goed eigenlijk? Wij kunnen bijna zorgen, joh.
19: Nee, het gaat goed. Zit inmiddels een glaasje water in. En het begint weer een andere normale kleur in hun gezicht te krijgen. Dus
2: gelukkig. Het blauwe trekt weg.
19: Wat wilde je zeggen, Carmen? Dat was
2: de muesli.
19: Ja, goed. Pak jij de verkeersinformatie op?
2: Ja, zeker. De eerste files worden gelukkig weer korter. Het is nog steeds wel wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat vooral opvalt is de Maasvlakte. Daar is het erg druk door een file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is daar dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je 30 minuten. Dit veroorzaakt onder andere ook files op de N218 tussen Oostvoorne en Spijkenisse. Daar is de vertraging bij Oostvoorne in beide richtingen ruim een half uur. Ook zijn er hier en daar wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bijvoorbeeld, bij Roelof Arendsveen. Daar is de linkerrijstrook dicht en dit kost je 20 minuten. En op de A9 ging het mis bij Amsterdam Bijlmermeer. Hierdoor staat er nu file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. En daar is de vertraging vanaf naar de vesting zo'n 30 minuten.
19: Je hebt echt de tranen in je ogen staan, joh. Ik heb het al nooit bij jou gehad.
2: Ja, hij bleef er even in hangen. Ja, nog steeds niet weg, maar
19: nee,
2: het komt goed.
19: Maar dan gaan we buiten de uitzending allemaal oplossen. Ik ga eens even luisteren naar wat appjes die zijn binnengekomen. Paul heeft dit gestuurd.
21: Oh, wat zie ik trouwt met je elastieke benen.
19: Ik weet niet wat hij heeft gehoord op de piano, maar het is niet de plaat die Peter wel beschrijft.
22: Sex on Fire. Kings of Leon.
19: Sex on Fire, Kings of Leon. Het juiste antwoord, die komt eraan over een paar minuten.
23: Ster. Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies...
19: Ik weet niet wat hij heeft gehoord op de piano, maar het is niet de plaat die Peter wel beschrijft.
22: Sex on Fire, Kings of Leon.
19: Sex on Fire, Kings of Leon. Het juiste antwoord, die komt eraan over een paar minuten.
23: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alle

0: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
6: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
16: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.

Ochtend. Hartelijk goedemorgen. Ik ga somber draaien met de Homewrecker. Die plaat ken je al een tijdje. En die gast, misschien heb je er helemaal geen beeld bij, maar het is een best wel lange gozer. 2,1 meter is die. En er gingen wat beelden rond. Hij was in Ierland voor promotie van zijn nieuwe muziek. En toen werd hij beveiligd door wat ingehuurde beveiligers uit Ierland. En die waren allemaal ongeveer 1,65 meter, 1,70 meter. En dat toorde hij dus nog met de helft van zijn lichaam bovenuit. Waardoor er ook veel reacties onder stonden. Ja, wie beveiligt nou wie precies? En de bovenste helft van de somber is helemaal niet beveiligd. Nee. Hij vindt het zelf helemaal prima. Hij is er vroeger veel mee gepest. Hij heeft er liedjes over geschreven. Die zijn zeer succesvol. Homewrecker, somber, hoor je nu op NPO Radio 2.

Het was 1972 en Glenn Frey, zanger van de band The Eagles, bewoonde een appartement boven een andere artiest die al iets verder was in zijn carrière. En Glenn Frey was nog maar net begonnen met het schrijven van eigen liedjes. En in de zomer, als de ramen open stonden, dan kon Glenn Frey die artiest in kwestie heel goed horen werken aan nieuwe liedjes. En wat hem opviel was dat een nieuw nummer waar hij aan werkte er niet zomaar ineens was, maar echt nootje voor nootje werd bedacht. Bijna met militaire precisie werd het nummer herhaald, weer wat bijgeschaafd, nog een keer opnieuw gespeeld, opnieuw wat bijgeschaafd. En dat was het moment dat hij besefte, oh, wacht even, zo'n liedje komt niet zomaar even in één keer. Daar moet je gewoon echt keihard ambachtelijk aan werken. Dit was die artiest die een verdieping lager zat. En die schreef aan dit nummer. En het is ook inderdaad wel een van de mooiste liedjes qua songwriting. Het zit zo goed in elkaar. Dus Jack

0: Machine en Dopamine op NPO Radio 2. Gaat het inmiddels weer wat beter met je, Carmen?
1: Ja, ik leef weer.
0: Want je was net aan het einde van je bulletin, ook bij de laatste woorden van het weerbericht. Het was wel mooi getimed.
1: Oh, ik hoefde alleen nog maar graden te zeggen.
0: Ja, en toen stikte jij in een stukje
1: muesli.
0: Maar daar bleef je echt lang in
1: daar
0: hangen.
1: Daar bleef ik in hangen. Maar weet je wat het is? Op zo'n moment moet je eigenlijk even heel erg heftig kunnen hoesten, maar de microfoon staat open. Dus je wil eigenlijk niet hoesten, maar je moet wel hoesten, en dan gaan de tranen over je wangen.
0: Ja, letterlijk.
1: Letterlijk, ja.
0: Maar goed,
1: in dit geval.
0: Je bent weer helemaal bij het nieuws. De hoofdpunten van 9:30 zijn dit.
1: De Nederlandse staat bouwt het belang in ABN AMRO verder af. Op dit moment heeft de staat nog ruim 20% van de bank in handen, maar de komende tijd wordt dit verder afgebouwd naar iets meer dan 10%. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis opgekocht door de overheid om te voorkomen dat de bank zou omvallen. De politie heeft gisteravond in het centrum van Hogeveen vanwege overlast 6 mensen opgepakt, onder wie minderjarigen. Een groep intimideert daar al een tijd voor bijgangers, onder meer door vuurwerk te gooien en met fatbikes rond te rijden. Rotterdam heeft deze winter voor het eerst een permanente winteropvang voor dak- en thuislozen. Voorheen ging de winteropvang pas open als het vroor, maar vanaf 1 november is de opvang 5 maanden lang iedere dag open, ongeacht de temperatuur, en ook is de opvang elke dag langer open. En Messi speelde zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Er werd met 3-0 gewonnen van Benin en Messi scoorde met een penalty.
2: En su noche de despedida va Messi contra Dandino. Valeo va Messi. Messi, goal!
1: Ja, voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten in Buenos Aires richting het stadion vol met duizenden fans. En het volkslied werd luids meegezongen en Messi hield het ook zelf niet helemaal droog.
0: Maar hoe zou jij in dat doel staan als keeper van de tegenpartij? Op het moment dat hij zo'n mogelijk laatste doelpunt voor dat elftal scoort, dan laat je hem er toch even langs, of niet?
1: Denk je dat?
0: Nou ja, als het al 2-0 staat, 3-0 erbij. Ja.
1: Ja.
0: Dan eindigt hij zijn carrière met een gemiste penalty.
1: Ja,
0: dat is ook niet leuk,
1: waar,
0: toch?
1: Nee, ja, dat zou wat zijn, zeg. Het weer, op een paar plekken nog mistig. Verder bewolkt met geregeld zon. In Zeeland gaat het vanmiddag al regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25. In Limburg.
0: We eindigen van zijn international carrière, moet het dan. Maar hij gaat wel verder voetballen.
1: Jazeker, bij Inter Miami nog.
0: Mandy van der Plas met de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Hi Bart, de files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken hier en daar nog wat vertraging. Op de A9 bijvoorbeeld, van Alkmaar naar Amstelveen. Daar ging het mis bij Amstelveen Stadshart. En de vertraging is hier 15 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Hier nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht ligt glas op de weg bij knooppunt Prins Klausplein. Twee rijstroken zijn dicht en dit veroorzaakt een half uur extra reistijd. En verder nog altijd file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug gaat al het verkeer via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 15 minuten.
0: Dankjewel. Oké. Mocht je wat twijfels hebben over het stofgehalte in je huis, je zou de speakers even op maximaal volume kunnen zetten. Komt het overal los, hoef je maar één keer te zuigen, is alles opgeruimd. Moet lukken met deze plaat. Volop herrie met Blur. Hier

iconische stem, die Billy Idol. En iconische kop ook. Hij zag er met zijn blonde haar altijd uit, recht omhoog staand, alsof hij iedere ochtend bij het wakker worden eventjes zijn vingers in het stopcontact stak. Rebel Yell is een van zijn bekendste wapenfeiten, gedraaid in Aan de Slag op NPO Radio 2. Dames en heren, dit is hem wel. We hebben de grootste zomerhits van dit afgelopen jaar. De Bauza, lekker om weer een keer te draaien.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Oké, korte enquête. Is de afgelopen 60 minuten aan de slag bevallen? Ja? Oké, nou dan stel ik voor dat we er gewoon zometeen lekker mee verder gaan... naar het NOS-journaal van 10 uur. Gelezen door Carmen Vil. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij zijn laatste volksvertegenwoordiger. NSC, 3 jaar geleden opgericht door Pieter Omtzigt, wist bij de laatste Kamerverkiezingen geen enkele zetel te behalen. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Zaterdag is zij gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, moeten van het kabinet een hybride warmtepomp kopen. Die werkt op elektriciteit en niet op gas. En dat is beter voor de portemonnee en voor het klimaat. Het is een tussenstap van het kabinet. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland zonder gas worden verwarmd, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Ja, en daarom kiezen ze er nu voor om de normen voor cv-ketels met ingang van 2029 zo aan te scherpen dat een gasgestookte cv-ketel dan niet meer aan de eisen voldoet. Ja, en daarmee is die hybride warmtepomp dus verplicht als je toe bent aan een nieuwe ketel omdat de oude versleten is.
11: Een nieuwe hybride warmtepomp kost ongeveer €6.000 en mensen die het niet kunnen betalen, die kunnen een renteloze lening krijgen. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones zijn in Oekraïne zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, zo melden de autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening geraakt. Een Britse man is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok hij lopend aan een wereldreis. Sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. En nu is Carl in het Verenigd Koninkrijk en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
13: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
11: Hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. En onderweg ging het allemaal niet vanzelf voor Carl. Zo liep hij wekenlang bij temperaturen van min 30 graden.
10: Ja, hij heeft 30 tot 40 paar stevige wandelschoenen en laarzen versleten.
11: Oh, dat zie ik voor me, ja.
10: En het begon allemaal met een weddenschap in de kroeg. Nou, die heeft hij denk ik wel. Een kratje bier is voor deze meneer.
11: Ja, inderdaad, ja. Het weer zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie, Mandy van der Plas. Hoe is het op de weg?
14: Hi Bart. Bart, sorry. De files worden gelukkig steeds korter. Ja, Bert. Nee, het gaat de goede kant op. De spits is bijna voorbij. Er staan nog een paar files die nu opvallen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt bij Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt en de linker rijstrook is daar dicht. Dit kost je onderweg bijna 10 minuten. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam ruim 10 minuten oponthoud. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam is het toch druk bij de Suurhofbrug. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vannacht is de linkerrijstrook daar dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En verder nog file op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hooipolder bijna 10 minuten.
10: Dankjewel. Ik draai zometeen The Heat Is On van Glenn Frey. Ik had het net al even over hem, 3 kwartier geleden in dit programma. Van welke band was hij medeoprichter, zanger en gitarist? Als je het weet, laat het zo snel mogelijk weten via de NPO Luisterapp, want je selecteert jezelf daarmee namelijk voor het 60 seconden spel. Glenn Frey, van welke band is die? Laat het weten.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen...

0: meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

Simply Red. En Sunrise op NPO Radio 2 naar Glenn Frey en The Heat Is On. Als je fan bent van Nothing But Thieves, dan ben je een blij fan, want hun album is recent uitgekomen. En het is hun vijfde album. En op track nummer 5 op dat album staat het nummer number 5. Dat kan geen toeval zijn. Nothing But Thieves hoor je nu op Radio 2.

0: Born on Blonde. En What's Up?
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
2: Anton, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
0: Hoe ziet jouw dag eruit? Beschrijf hem eens een beetje.
3: Mijn dag, ik ga vanavond naar mijn moeder.
0: Ja?
3: Daar ga ik even een kopje koffie drinken en daarna misschien een klein biertje.
0: Ja?
3: Goed. Voor ons een belangrijk speciale dag eigenlijk. En die wil ik graag even met mijn moeder doorbrengen. Vanavond in ieder geval.
0: Ja, dan is de hele natie toch nieuwsgierig waarom het zo'n belangrijke dag is.
3: Het is een heel slecht verhaal. Dit is de sterfdag van mijn vader.
0: Oh, jeetje. Jeetje, dus dat doe je met een koffie en daarna gewoon een biertje om het allemaal...
3: Juist.
0: Ja.
3: Ja, absoluut.
0: Jeetje. Sterkte? Of maar ook weer, hoe lang is het geleden?
3: 11 jaar vandaag.
0: 11 jaar, oké.
3: Ja.
0: En blijft altijd dan een bijzondere dag. Hoe ervaar je hem?
3: Nee, eigenlijk prima. De scherpe randjes gaan er vanaf. Het gemis blijft, maar de scherpe randjes gaan er vanaf.
0: Ja, ik snap het. Anton, je speelt het 60 seconden spel vandaag. De huiskor staat op 13. Ik ben benieuwd hoe ver je komt. Vraag 1 heb je al goed. Dus je hebt in ieder geval 1 punt. Dat is lekker, hè? Voor welke band was Glenn Frey de medeoprichter, zanger en gitarist, was die vraag?
3: De Eagles.
0: De Eagles is helemaal juist. Ik ga de tijd starten. Hier komt vraag nummer 2. Welke bekende freak is bioloog en gek op slangen en haaien?
3: Frank.
0: Wat voor bruggetje voorzien je als je iets wil onthouden?
3: Ezelsbruggetje.
0: Waar bestaat de titel van de albums van Adele altijd uit?
3: Cijfer, leeftijd.
0: Meet een barometer, luchtvochtigheid of luchtdruk?
3: Druk.
0: Wat is 630 plus 60?
3: 690.
0: Maak de titel van de grote hit van Dire Straits af. Brothers in...
3: Arms.
0: Waar staat de afkorting NOS voor? De Nederlandse omroep?
3: Ede.
0: Wat is de hoofdstad van het land Luxemburg?
3: Luxemburg.
0: Toto staat 8 keer in de top 2000. Noem 1 titel.
3: Afrika.
0: Welk dier doe je na als je in 1 keer veel boodschappen inslaat?
3: Pak ezel.
0: Als je iemand negeert, laat je iemand spreekwoordelijk in zijn sop...
3: Graag koken.
0: Ja, en welke rapper noemt zichzelf Mr. Worldwide?
3: Ede.
0: Gaat de wintertijd eind oktober of eind november in?
3: Eind oktober.
0: En uit welke filmreeks ken je de piraat Jack Sparrow?
3: Pirates of the Caribbean.
0: Ja, die ga ik nog goedkeuren. Ik had een klein struikeltje. Oké, Anton, ik ben benieuwd hoe ver je gekomen bent. Die laatste vraag was vraag nummer 15. Als je gelijk wil komen, Stefan, dan mag je er maar 2 fout hebben. Of gepast.
3: Mm-hmm.
0: Wat denk jij?
3: Ik denk dat ik het niet haal.
0: Vraag 8. Waar staat de afkorting NOS voor? De Nederlandse Omroepstichting is dat. NOS. Welk dier doe je na als je in 1 keer veel boodschappen inslaat? Hamsteren was antwoord waar we naar zochten. Ja. Dan doe je een pakezel na. Nou ja, nee. Het is niet... Nee. Nee.
3: Ach, ja.
0: De jury klikt heel hard. Nee, ja, ik wil je graag helpen, maar die jury, jongen, is onverbiddelijk. En welke rapper noemt zichzelf Mr. Worldwide? Dat is Pitbull.
3: Oké.
0: Je komt op het toch echt niet, jury?
3: Nee.
0: Echt niet? Ja, het kost hooguit een extra taart. Oké. Okay. Ja, Oké, jij hebt ook 13 vragen goed. Ja, de jury klapt niet mee. Dat hoor je niet. Nee. Je komt ook op 13. Ja, vind ik dat wel zo sympathiek. Ja, als je heel veel troep inslaat, dan ben je ook een pakkezel. Ja, oké. We houden hem er gewoon even op. 13 goed beantwoorde vragen. Of dat überhaupt een taart waard is, dat weten we pas aan het eind van de week. Misschien gaat iemand morgen met 14, 15 of hoger eroverheen. Maar het is een lekker begin.
3: Ga dat meemaken. Hartstikke leuk, man. Dankjewel.
0: Goed aan je moeder, hè?
3: Doe ik, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Diggy Dex is hier. En de zon op.
4: Wat is een leven zonder

0: De zon op. Diggy Dex. Maakt het 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van de NOS. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. Hij declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchtjes die hij nodig zou hebben voor zijn werk. Hij kan 20 jaar cel krijgen. De overheid verkoopt opnieuw een stuk van de belangen in ABN AMRO. Het gaat om 10%. De overheid kocht de aandelen tijdens de kredietcrisis om de bank te redden, maar nu trekt de overheid zich stap voor stap weer terug. Door een breuk in de waterleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam volgelopen. Op sommige plekken staat het water 20 centimeter hoog, zo zegt de brandweer bij Omroep Rijnmond. En David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld door een Brits magazine. Het is de 6e keer dat Guetta de populairste is. Hij laat de Nederlander Martin Garrix achter zich, die 2e werd. En Armin van Buuren werd gekozen als beste trance DJ. De lijst wordt gekozen door fans van over de hele wereld.
0: Ik ben een beetje blijven hangen bij je eerste bericht. Het was een CIA-medewerker, was dus declareerde privévluchten, dat snap ik dan nog. Luxe appartementen, dure horloges, snap ik ook nog enigszins, maar goudstaaf.
1: Ja.
0: Dat je bij je werken even aankomt. Ja, ik wil deze graag declareren. Die had ik nodig voor mijn werk.
1: Ja, die heb ik nodig, ja.
0: Wanneer heb je dan een goudstaaf nodig?
1: Ja, hij had echt 300 goudstaven in huis liggen trouwens.
0: En dat dan declareren?
1: En dat declareren.
0: Wauw.
1: Hij is door de mand gevallen.
0: Ja.
1: Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
0: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie over het muziekje waarop je normaal gesproken het spel verliest. Een beetje raar. Mandy, goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen. Er staan nu een paar files die opvallen. Onder andere eentje op de A10 Zuid richting Haarlem. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe Meer. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Ook op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Hier is de vertraging 10 minuten. De linker rijstrook is dicht. En dan nog een file op de A27 van Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Hooipolder wordt aan de weg gewerkt. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. En hier is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel.

Rensselaers en Somebody New. Nieuwe artiest, een nieuw liedje, hartstikke vers. En ik vind hem fijn. Chester ervoor en Lethal Industry. Oké, dames en heren, het is NPO Radio 2 waar je naar luistert. De radiozender van de Top 2000. En af en toe ook van die lekkere, lange, uberklassiekertjes op de radio.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin. Stairway to Heaven op NPO Radio 2. Zometeen de Top 2000 Shuffle, over Top 2000 gesproken. En jij mag dan kiezen wat we gaan draaien van de vijf fragmenten, tenminste die worden voorgeschoteld. Wil je eraan meespelen? Laat het even weten door het woord Shuffle te appen via de NPO Luister-app. Let even op dat je autocorrect niet aanstaat, want we hebben de meest rare woorden gekregen als mensen dat probeerden. Van soufflé tot snaffel, schoffel, sloeber, schoemel, zwaffel. We hebben alles binnengekregen, dus zorg even dat je het woord Shuffle zoekt. Diept, want daar zoeken we naar, dat mag duidelijk zijn. Stuur het via de gratis NPO Luister-app en speel zometeen de Top 2000 Shuffle mee.

0: ProTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
17: Gaat zometeen van Ace of Base naar Three Doors Down en van Douwe Bob tot Alphaville. Dus je blijft plakken bij Aan de Slag na het NOS-journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Na maanden van acties en stakingen gaan werkgevers, vakbonden en het kabinet weer om tafel. De bonden waren weggelopen, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. Het kabinet en de werkgevers hebben haast, maar de voorzitter van de FNV neemt er de tijd voor.
2: Ja, ik weet, de druk is van het kabinet is hoog, omdat ze het intern ook nogal ingewikkeld maken. Maar die druk voel ik niet. Dus wij hebben A, tijd en B, het geld van tafel. Dus we gaan nu werken aan verbeteringen.
18: Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens de organisatie wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang hebben op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De Houthis hebben een vliegveld in het zuiden van Jemen aangevallen met raketten en drones. Eén raket zou zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan. Een vliegtuig uit Cairo werd net op tijd omgeleid naar Saoedi-Arabië. En er zou ook een raket op Saoedi-Arabië zijn afgevuurd. Het is nu afwachten of Turkije en Pakistan dat land te hulp schieten. Want volgens Arabist Leo Quarten hebben ze dat wel afgesproken.
19: 2 maanden geleden hebben ze een verdrag gesloten in Mekka. Het zogenaamde Mekka-pact. Waarbij dus Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië elkaar beloven elkaar bij te staan in geval van een aanval. Als één van die landen wordt aangevallen, dan zullen alle 3 bijspringen. Dus dat is het, een soort NAVO-verdrag.
18: Het is al wekenlang een grote bende in de Waddenstraat in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen wordt gesloopt en veel bewoners hebben een oude troep op straat achtergelaten. Deze man heeft daar geen goed woord voor over.
20: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
18: De woningbouwverenigingen laten de troep weghalen en om te voorkomen dat het weer misgaat, komt er toezicht en worden de hekken geplaatst. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe, gaat het ook regenen. En de komende dagen is het wisselvallig herfstweer. En met 16 graden is het ook een stuk koeler.
17: Verkeersinformatie is niet gemeld. Je kunt overal in Nederland lekker als een raketje over de snelweg. En zometeen genieten van Ace of Base en All That You Want.

0: per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruikte verpakking.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: keer per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: AI.
5: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Nu bij DA.

0: Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Aan de slag.

0: had een hele saaie wiskundeleraar op de middelbare school. En hij was dan ook veel meer bezig met het schrijven van liedjes. Dit nummer, dit specifieke nummer, Kryptonite, is ook geschreven tijdens een wiskundeles. Toen kwam hij op het ritme van de plaat. Dat heb ik wel eens een keer verteld. Alleen, wat ik nog niet had verteld, is dat hij uiteindelijk met moeite uiteindelijk zijn wiskunde heeft kunnen halen door te spieken. Hij is op een gegeven moment heel strategisch naast de slimste jongen in de klas gaan zitten. Hij dacht, ja, ik moet het wel halen. Dus als we een proever krijgen, dan moet ik het bij hem overschrijven, anders dan red ik het niet. Uiteindelijk had hij zijn diploma niet nodig, want hij ging natuurlijk verder in de muziek. En dat doet me denken aan een verhaal wat ik zelf had bij een Frans les ergens op de middelbare school. Toen was er inderdaad iemand heel erg goed in Frans en de rest van de klas eigenlijk niet. En toen deelde op een gegeven moment de Franse leraar de proefwerken uit, de cijfers ervan. Die zei, er valt mij iets op, zei hij. Hij zei, er is afgekeken, want de persoon die ultiem goed is in Frans, die heeft een 9,1, die zit daar. Iedereen die daarnaast zit, heeft een 7 gemiddeld. Iedereen die daarnaast zit, een 5. En die daarnaast zit, nog minder. Dus jullie hebben allemaal afgekeken met dat als epicentrum.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: Een heerlijke uberklassieker, Betty Everett. Later werd het een hit voor Cher in de 90s. Shoop Shoop Song, It's in His Kiss op Radio 2. We gaan de shuffle te spelen. En speciaal voor deze Top 2000 shuffle reizen we af naar Zweden. Want daar woont luisteraar Maaike.
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hur mag du?
1: Hur läget? Oh, ja, maar jättebra, tack.
0: Ja, verder kwam ik niet. Dit is, had ik op de voorkant van de IKEA folder staan. Ja. Hoe is het daar?
1: Ja, hartstikke goed. Zonnetje schijnt en de radio staat aan. Dus ik heb er zin in.
0: Je hebt je man ontmoet op Borneo. Jullie waren allebei op vakantie en hebben uiteindelijk besloten om samen in Zweden te gaan wonen. Hebben daar een B&B.
1: Klopt.
0: Hoe was het afgelopen seizoen?
1: Ja, top. Mooi weer. Heel veel mensen die gaan tegenwoordig naar vakantie naar het noorden voor coldcation. Dus dan is Zweden perfect. En, we zitten op een klein eilandje, dus dat is, het is daar altijd mooi weer bijna.
0: Zo, klinkt idyllisch. Maar als ik dan kijk naar het programma Ik Vertrek, dan zitten er altijd ook wat nadelen aan. Wat was het grootste nadeel van deze move?
1: Nou, de winters die zijn wel donker en lang. Korte dagen. Ja. Maar nu genieten we nog lekker van het mooie weer. Maar de winters zijn wel pittig. Maar goed, dan gaan we vaak meestal op vakantie naar zonnige oorden of naar Nederland. Of,
0: ja, precies. Ja. Hey, en de muziek voor Radio 2 kan je blijkbaar niet loslaten. Je hebt de radio aanstaan daar. Vind ik mooi.
1: Ja, klopt. Ja. Om toch goed contact te houden met Nederland. En ik vind dat een hele leuke muziek.
0: En nu ga je nog bepalen wat de rest van Nederland gaat luisteren ook. Ik ga op een knop drukken. Jij roept aan of uit.
2: 753.
0: Hells Bells van AC/DC. Hoppa.
1: Hoppa, nou heftig. Nou, ik pas.
0: Oké.
2: 79.
1: Oei, Journey.
0: Journey, ja. Ja, heb je wel gemaakt.
1: Ja, ik pas hem toch. Ik vind het wel een leuk nummer, maar ik pas hem.
0: Oké, Journey Don't Stop Believin' wordt niet gekozen.
2: 748.
1: Espresso.
0: Ja.
1: Nee, ik heb de koffie al op. Nee, dank je.
0: Oké. Oké, dan houden we er nog twee over, hè?
1: Spannend.
0: Jazeker.
2: 1147.
0: Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.
1: Ja, hier word ik niet heel bang van. Nou ja, het wordt de laatste, denk ik. We gaan het zien.
0: Waar hou je van? Dan weten we dat vlak voordat je het kiest.
1: Ik hoop misschien op de Editors of Heather Nova of iets anders leuks. Ik weet het niet. Ja.
0: Nou, wat vind je hiervan? Je hebt weinig te vinden, want het wordt hem sowieso. Ik ben benieuwd.
2: 1947.
1: Nou, we gaan nog even door dan. Van de ene classic naar de andere. Ja, ja ik kan ermee leven.
0: Geef het eens een rapportcijfer.
1: Een 8.
0: Een 8. Ja. Nou, dat is een hele mooie score. Dan zeg ik hedo.
1: Ja, hedo.
0: Of zo.
1: En taxameke.
0: Exact dat. Geen hebben gezegd. Fijne lunch uiteindelijk. En veel plezier daar. Doei.
1: Dankjewel.

0: Mendes en When You're Gone. Donna Summer gekozen in de shuffle en Last Dance. Carmerville gaat nu de hoofdpunten lezen. Maar mogelijk ben je er over een half uurtje ook nog, begreep ik.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, er komt mijn collega Juri Stubenitski. Die heeft gevraagd of ik misschien iets langer wil blijven. Want Hij had vanmorgen een bijzonder uitstapje. Ja,
0: wacht.
1: Die op tijd terug zou
0: nog niet zeggen wat het uitstapje is. Jij gaat zo het bulletin lezen. Ja. En tijdens dat bulletin mag je gaan raden wat de reden is dat Juri een half uurtje later is. En ik vertel alvast, je raadt dit niet. Als je dit goed hebt, als het goede antwoord ertussen zit, dan krijg je 35 goudstaaf. Declareer ik wel bij Avatos. Laat me weten, waarom is hij later? En denk vooral heel gek. Gaan wij luisteren naar de NOS Hoofdpunten met Carmen Verheul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De rente op de studieschuld gaat volgend jaar voor honderdduizenden studenten en oud-studenten omhoog. Voor mensen die hun schuld in 15 jaar moeten afbetalen, stijgt de rente met 1% naar 3,3%. En wie 35 jaar mag doen over het terugbetalen, gaat 2,7% rente betalen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd, vooral op de energievoorzieningen. In totaal werden 70 raketten gelanceerd, waarbij de ballistische echt moeilijk zijn om neer te halen. Er vielen 11 doden. Een verhit debat in Armenië mondde uit in een vechtpartij. Volgens de parlementariërs zou de voorzitter van de Kamer zijn werk niet goed doen. De sfeer sloeg om, politici scholden elkaar uit en gingen met elkaar op de vuist. Beveiligers moesten de parlementsleden uit elkaar halen. En wat een leuke tijd had moeten worden is voor leerlingen van een middelbare school in Enschede uitgelopen op een flinke teleurstelling. Hun werkweek in Parijs eindigde al na 1 nacht. De oorzaak? Bedwansen. Een aantal leerlingen brachten de nacht daarom in de lobby door. De school wilde nog een ander hotel zoeken, maar de meeste leerlingen wilden naar huis. Het weer nog. Zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe, gaat het ook regenen. De komende dagen is het wisselvallig herfstweer. En met 16 graden is het ook een stuk koeler.
0: Dankjewel. Ik krijg veel antwoorden binnen. Mensen zeggen, moet zijn cavia afzwemmen. Wat heeft u met Paul Rabbering een nieuwe caravan uitzoeken? Echt van alles tussen. Zijn goudvis uitlaten. Alleen, er zijn ook mensen met voorkennis. Hij heeft het al op zijn socials gezet.
1: Ja, het staat op zijn socials inmiddels.
0: Ja, dat geldt die goudstaven ook niet. Je hebt voorkennis, dat mag niet. Want hij heeft, vertel het maar.
1: Hij wilde vanmorgen per se op bezoek bij de bloeiende penisplant in Leiden.
0: Je bedenkt dit toch ook niet?
1: Je bedenkt dit niet, nee. En die staat maar 2 dagen in bloei, dus je moest er echt nu bij zijn. Want anders hangt hij zeg maar binnenkort weer slap. Daar
0: maar
1: komt het
0: ja, maar jij kreeg er een foto van.
1: Ik kreeg daar een foto van.
0: Een vegetarische dikpik.
1: Zo kan je het zien. En het erg is nog, hij stinkt ook enorm.
0: Ja, niet op de foto.
1: Dat maar daar zal Juri straks alles over vertellen.
0: Ik weet het wel zeker. Verkeersinformatie, ANWB verkeersinformatie is er niet, want je kunt overal lekker doorrijden. Geen file is gemeld, dat is ook op zich fijn nieuws natuurlijk. Dames en heren, dit is Aan de Slag voor Avrotos op NPO Radio 2. Met de lekkerste muziek van Nederland. Anouk met Girl komt eraan, Teddy Swims ook, Mr. Know It All, maar eerst Elvenville. En Forever Young. Let's

Mr. Know-It-All. Ja, sommige bandnamen kennen een hele grappige ontstaansgeschiedenis. Zo ook Hoodie en de Blowfish. De zanger van Hoodie en de Blowfish had twee vrienden op school. En de ene die had een grote ronde bril. Waardoor hij een beetje leek op een uil. Dat is een hoodie in het Engels. En de andere vriend had bolle wangen. Waardoor hij hem vond lijken op een kogelvis. Dus op een gegeven moment kwamen die twee vrienden aanlopen. En zei, hey, Hoodie en de Blowfish. En de rest van de band zat erbij. En zei, dat is wel een leuke naam voor een band hoor op zich. En zo geschieden. Only Wanna Be With You, Hoodie en de Blowfish. Op Radio 2.

met de hond. Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

dat was deze. Missing You. En dat kondigde ze netjes zelf ook nog even af. Nou, hoe die in de Blowfish. Ineens denk je anders over die artiestennaam, hè? Nu je het verhaal weet. Only Wanna Be With You op NPO Radio 2. Nog één rare plaat en dan hoor je de lunch alweer met Anne.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Zometeen, Anita vraagt zich het een en ander af. En Stevie eert Duke Ellington. Eerst het nieuws van 12 uur. Hij is op tijd. Hij wil niks zeggen. Heel irritant. Hij wil het bewaren voor Meruut.
2: Ja, maar ik kun je een botanisch uitstapje.
1: Dus even in de hortus.
2: Ja.
1: We hebben even aan hem geroken. En je hebt het niet meegenomen, de geur. Ga je er nog iets over zeggen? Nou,
2: het is wel een beetje nog in de neus blijven hangen. Maar laten we het over het nieuws hebben. Goedemiddag, Annemieke.
1: Hallo.
2: Nu de bezuinigingen op veel uitkeringen zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. Die gesprekken zijn al de hele ochtend bezig in het Catshuis. Verslaggever Aida Brands vertelt over de sfeer aan tafel.
3: Iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen, zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord.
2: Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De man declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar had die zelf verzonnen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer gebruiken. Het besluit komt nadat een jongen van 15 zijn hand was kwijtgeraakt bij een betoging. Hij wilde volgens Franse media zo'n flitsgranaat teruggooien, maar die ontplofte in zijn hand. En bij een inzamelingsactie voor een uitgebrande bloemenstal in Amsterdam is in anderhalve dag tijd al €20.000 opgehaald. Maandagavond ontstond door kortsluiting brand in de bloemenstal, die al 47 jaar van dezelfde familie is. De buurt vindt het heel sneu.
4: Prachtige bloemen, jeetje, wat zielig.
5: Zeker voor de buurt en natuurlijk voor hun. Het is natuurlijk één trieste bedoeling, ja.
6: Schrikkelijk vind ik het voor haar, want dit is de buurtsteun, zeg maar, ook voor mij. Ik kom hier elke paar maanden wel bloemen halen.
2: Er is veel aandacht voor. Ook oud-Ajaxiet Hakim Ziyech deelt de actie op zijn Instagram. Het weer, zonnige periode bij maximaal 23 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En de komende dagen is het wisselvallig herfstweer en een stuk koeler dan vandaag.
1: Oké, dankjewel, Jori. Geen files gemeld. Dus we zouden zo meteen door kunnen gaan. UB40, die heb ik voor je. En The Rasmus van die derde.
7: 3 is voor jou.
1: Die is nou weer helemaal voor jou. Bij 12, dat is de organisatie die wolven monitort in Nederland. Die gaan cijfers publiceren vandaag over het aantal wolvenwelpen dat tot dusver is geboren in 2026. Dus ik dacht, nou ja, dan moeten we wel een plaat met wolven doen. Nou is het wel zo dat ik Acta en de Munnik al ga draaien.
2: Ja.
1: Dus die wolven laten we lekker even in het bos. Kun je een plaat met wolven bedenken? En je mag omdenken natuurlijk.
8: Dus een hele roedel platen verwachten we nu.
1: Dat is heel grappig. Ja. En irritant dat ik het zelf niet heb gezegd. Ster.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: boekhouding, salaris en rapportage.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1. Annemiekes Alens.
14: AVROTROS.
13: Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1. Annemiekes Alens.

0: dit is natuurlijk niet de enige plaat van ze die we in Nederland hebben omarmd, maar wel de grootste hit hier. En dat de band nog populair is, dat blijkt wel uit hun tourschema. Ze komen ook naar Nederland in februari in Doornroosje. The Rasmus. En daarvoor nog UB40, Food for Thoughts, natuurlijk in de live-versie. Hele goede middag, welkom in de A-lunch op 7 oktober. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 7 oktober 2026...
1: is.
0: En buiten het nieuws om, de provincie Limburg houdt de conferentie Limburgse taal voor gemeenten, beschermen en bevorderen van het gebruik van het Limburgs in de samenleving. En vandaag wordt de Nobelprijs voor scheikunde toegekend. En het is de internationale loop- en fiets naar schooldag. Nou ja, aangezien we in ieder geval hier in de studio niet meer naar school gaan, doen we er ook maar niet aan mee. En een goed stel heb ik voor je. Ook een internationaal gezelschap is dat trouwens. En die derde plaats, nou...
1: 3 is voor jou.
0: We hebben wel eens alle 13 wolf gedaan. En dat bleek ook weer, want ik kan alle kanten op. Een plaat met wolven, omdat er vandaag bekend wordt gemaakt hoeveel leeuwen... Nee, leeuwen, ja hoor. Wolvenwelpen, het tot nu toe is geboren. Ja. Wat voor plaat kun je verzinnen met wolven? Nou, heel veel. Jacco en vele anderen komen met Three Little Pigs. Let me in! Van Green Jelly. Harco, die dacht, en met hem nog wat mensen... Dr. Anders P, Doderit.
2: Oh, ja.
0: Ja. Patricia zegt alles van de wolf. Ja, ja, alles van de band is goed. En Astrid zegt, aha, Cry Wolf, natuurlijk. Wolf Alice komt nog langs, dank Marjan. Ruud komt met... Falco met Rock Me. Wolfgang Amadeus. Annemijn die dacht...
2: Die hebben we aan de lijn, Annemijn, sorry.
0: Oh, hebben we die aan de lijn? Ja. Nou ja, zeg. Annemijn hebben we aan de lijn natuurlijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hi.
0: Ja, was het tot het laatste moment spannend wie we zouden bellen, Annemijn. Want er kwamen leuke platen binnen. Niet iedereen nam op. Dus ja, ik ben blij met dat we deze doen. Hoe kom je er nou op?
3: Ja, dit is een hele, hele oude plaat. En weinig mensen kennen hem nog, want het is echt een jaren 60, banger.
0: Ja. Goeie. Nou, laat
3: ik vind hem leuk, want daar komt een grote, een boze wolf in voor. Maar dan, je moet hem eigenlijk gewoon horen. Ik kan het ook niet nazingen voor je.
0: Nee, maar het begin is ook meteen al duidelijk dat er een wolf in zit, inderdaad. Ja, Sam de Sham en de Pharaohs, Woolly Bully kennen we. Maar kennen we deze nog?
4: Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

0: Miley. Ja, het is gewoon Miley. Heeft ze nou haar achternaam laten vallen door gedoe en gezeur met ouders, zoals vader Billy Ray Cyrus? Nee hoor, roepen ze allebei om het hardst. Ze wil net als Cher en Prince het veld betreden waar een voornaam genoeg is. Nou, dat gaat lukken, dat merken we vanzelf. Denk het wel hoor. Ik zit ook te denken bij Nederlandse artiesten, bij wie het allemaal kan. Davina.
1: Oh,
0: ja, dat kan wel.
1: Prima.
0: Ilse. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Duncan. Ja. Anita. Nou, dat weet ik niet.
1: Nee, dat is
0: weer lastig. Ja, ja. En Meijer dan, hè? Maar mijn bandnaam ligt het heel anders. Son. Nee.
1: Oh,
0: nee. Faith. Faith No More. Die ga ik draaien. En nou eens met een andere. Evident.

0: is gewoon een keihard afscheid. Scouting for Girls. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
1: Nou, het rijdt vooral langzaam in Brabant op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel ben je 20 minuten langer onderweg. Er heeft een auto met pech gestaan, maar de weg is weer vrij.
0: Dank u wel. En Joeri is ook weer vrij, want die zit hier.
2: Gelukkig. Met het nieuws. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Bij Russische aanvallen op meerdere plekken in Oekraïne zijn afgelopen nacht 11 doden gevallen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de wekelijkse bestseller Top 60. Daar staan 7 boeken in van Cornelissen en dat gebeurde nooit eerder bij een Nederlandse auteur. En op de Prins Willem-Alexander School in het Drentse Eekst kunnen ze opgelucht ademhalen. De vleermuizen die daar al maanden voor problemen zorgen, die zijn eindelijk weg. En dus kan het oude schoolgebouw eindelijk worden gesloopt, zodat er een nieuwe school kan worden neergezet. Het weer, deze laatste nazomermiddag, wordt het 21 tot 24 graden. Vanavond gaat het regenen, morgen en de dagen daarna wisselvallig en maximaal 16 graden.
0: En dankjewel, Joeri. Nou, kom erop hoor, met die plaat die je weinig hoort. Iets nieuws mag ook, maar een albumtrack of een plaat van je jaren geleden dacht, nou, we kunnen er niet omheen en nu hoor je hem nooit meer, is ook welkom. Ik heb over 2 platen een plekje.

0: Louis Capaldi. Hij was er een tijdje uit. En inmiddels is hij langer terug met een comeback bezig dan dat hij eruit was. Dus dat is goed nieuws voor de beste vriend. Gelukkig maar, want met mentale gezondheid moet je voorzichtig omgaan. Daarvoor nog Anita Meijer. Wah, tell me wah. Ik zie een moeilijk hoofd van Nathan. Zeg jij?
1: Ik heb de mensen nemen niet op bellen.
0: De mensen nemen niet op dag. Is het zo'n dag? Ja. Nou, op zich niet heel erg, want ik wil namelijk een leuke plaat draaien die je bijna nooit hoort. Neemt hij echt niet op?
1: Nee, Noelle probeer ik te bellen. Als je het hoort, neem je telefoon op.
0: Noel! Ja, hij zegt tijdens de eerste zomerbaantje. Mijn eerste zomerbaantje was het nummer D van Jam. Een nummer waar je niet omheen kon en die hoor je inderdaad nooit meer. Ik heb hem ooit nog eens gebruikt bij een uitwisseling met de klassieke zender. Met toen nog NPO 4. Of tenminste, toen heette het gewoon Radio 4. Ja, zo is het ook. Ja. Als je weet welke klassieke invloeden hierin zitten, krijg je een punt. En verder niks.

0: Stevie Wonder, Sir Duke. Ik zei het net ook al, een ode aan Duke Ellington. En hij heeft 4 nog nooit gehoorde songs uitgebracht voor Songs in the Key of Life. Nou, dat is toch ook wel weer een mooi dingetje in aanloop naar zijn concerten. Zometeen komt er nog een plaat aan waar je echt mee doodgegooid werd, maar daarna nooit meer wat van hoorde. Net als Them Jay, die je net hoorde. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Dit ik vroeg ook altijd fout.
1: De song is Day.
0: Day Jam.
1: Ja, en het, moeten we nog even uitsluitsel geven over het klassieke stuk?
0: Nou ja, er komt zoveel binnen.
1: Ja, het was van Johann Sebastian Bach.
0: Ja, precies.
1: Prelude in F minor.
0: Mior. En wat wil ik nog meer zeggen? Jij zometeen een goed stel naar het nieuws van 1 uur. Maar eerst even een topsong.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Dicht bij het Vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
10: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
16: Zometeen dat goede stel waar ik het over had. Maar ook de Police, Britney en een zak. Eerst Jury met het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
17: Hey, goedemiddag Annemieke. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Het zijn Henri Kagan en Kenzo Suwai. Ze ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of niet werkt, of soms zelfs schadelijk kan zijn. De twee krijgen omgerekend ruim €1 miljoen. De vakbonden gaan voorlopig geen actie voeren tegen het beleid van het kabinet. Dat hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Het was het eerste overleg in een half jaar. Volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar gaan duren voordat er een sociaal akkoord is gesloten. Maar ze zijn dus wel positief over dit begin. En ook de premier is enthousiast.
1: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte. Dat er te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie. Maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig. En dat kunnen we alleen samen doen.
17: Over een paar weken praten ze verder. Een Australische oude bisschop moet een aantal jaar de gevangenis in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De man van 76 is schuldig aan 1 verkrachting en 12 aanrandingen. Jarenlang kon hij zijn gang gaan in een afgelegen gebied in Australië, zegt correspondent Meike Weijers.
18: Een gigantisch groot gebied, zo ongeveer zo groot als Turkije, maar er wonen bijna geen mensen. En er zijn enkele Aboriginal gemeenschappen, hele kleine afgelegen gemeenschappen. Ja, en deze bisschop die heeft eigenlijk het gevoel gehad dat hij daar vrij zijn gang kon gaan. En hij kon mensen omkopen met alcohol en met voedsel. En nou ja, daar is hij heel lang mee weggekomen.
17: En Max Verstappen doet aan verwachtingsmanagement. Hij heeft zijn fans laten weten dat hij niet verwacht dat hij na zijn eerste overwinning van het seizoen ook komend weekend kan winnen. Volgens Verstappen lag het vooral aan het circuit van Maleisië. Wel is hij hongerig, want de Grand Prix van Singapore is een race die hij nog nooit heeft gewonnen. Het weer vanmiddag vrij zonnig en 23 graden, maar vanavond regen. En de komende dagen veel koeler en herfstachtig.
19: Dankjewel, Joeri. Dennis, mooi dan bij de ANWB. Waar staan de files?
20: Nou, het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht ben je 5 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A59, Zierikzee Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Dan de A67 van Eindhoven naar Venlo. Tussen knooppunt Leendeheide en Someren ben je 10 minuten langer onderweg. Er ligt daar rommel op de weg. De rechter rijstrook is dicht.
19: Dankjewel, Dennis. We gaan een goed stel doen, althans. Ik laat twee platen horen en jij moet gaan kijken of je daar een link tussen kunt verzinnen. Dat hebben de platen zelf helemaal niet op u geweten hoor, want die zijn gewoon door ons bij elkaar geprakt. Maar als je een beetje doordenkt, dan kun je zo'n link wel vinden. Ook te doen voor niet-muzieknerds, want denk nou niet van ja, ik heb niet die hele encyclopedie in mijn hoofd. Dan kun je nog steeds een link vinden, bijvoorbeeld in de tekst, ik noem maar wat, in de artiest. Of een beetje omdenken, persoonlijke link mag ook. Er zijn best wel wat mensen die sturen dan in, ik vind ze allebei leuk. Of vindt ze allebei niet te hakken?
21: Ja, mag dat allemaal, mag. Zeker.
19: Of je dan wint, weet ik niet. Maar ja, wat zou een link kunnen zijn tussen een Ierse band uit Dublin en twee meer dan succesvolle kleinkunstenaars uit De Rijp en Dronten?
21: Hey.
19: Nou ja, daar vind ik al geen link, zie. Nee. Denk in die artiesten, maar je hoeft natuurlijk geen voetbalmuziek de nerd te zijn opeens. Kun je hem hebben? Amp je link door voor dat peper en zoutstel. Ook een prima setje. You too, I will follow. En die andere is Agda de Munnik. Lopen tot de zon komt.
22: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
26: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
0: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
28: 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
30: Lidl is door consumentenonderzoek...

0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Annemiekes Alens.
3: Apropos. Er is maar

0: Agda de Munnik. Lopen tot de zon komt. Ik zeg het vaak als ik de studio uitga. Ik ga weg. Ik ga lopen! Nou ja, daarom heeft Nathan hem waarschijnlijk erin gezet. Leuk. Maar ja, wel een fijn stel met You Too, I Will Follow. Wat kunnen we daar nou weer tussen bedenken? Veel, dat blijkt wel. Bart, die zegt, ja, You Too, een 2. En Agda de Munnik, die zijn met 2. Ik vind het een goede link. En dan hebben we Gerard, die zegt, walk away, walk away. En lopen, ik ga lopen, natuurlijk. De lopenlink, die zochten wij ook. Ik zag hem vaak binnenkomen. Henk en John, ja, ze hebben allebei over vuur gezongen. Als het vuur gedoofd is en Unforgettable Fire. Om er wat te zeggen. En ik zag veel dezelfde links. Dus als je ook eentje van deze hebt gevonden, dan heb je het ook goed gedaan. Lemco, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Je zal het vaker moeten uitleggen. Maar hoe kom je aan de naam Lemco?
1: Ja, zeg het maar. Hè. Ik had bijzondere ouders, denk ik.
0: Oké, okay, ja. Want je denkt aan Remco, Lemco.
1: Nee, ja. Het is een hele oude Twentse naam. Is
0: oh,
1: het,
0: ja. Leuk. Nou, dat vind ik, hou daarvan om dat te weten. Tof, ja. Lemco. Ja, wat is jouw link?
1: Nou ja, bij de band hebben we een zanger waarvan de echte naam Paul is.
0: Ja, helemaal goed. Paul de Munnik, Paul Joessen, dat is allemaal waar. Beiden komen trouwens ook nog met nieuwe muziek, dat is nog wel een dingetje.
2: Ja, zeker.
0: En ze hebben ook nog allebei gewerkt, maar dat vind ik een hele flauwe link, Nathan, gewerkt met Nederlandse drummers.
2: Ja, maar dat vind ik wel een link die genoemd mag worden, want we zijn natuurlijk hartstikke trots op Bram.
0: Ja, dat is waar.
2: Toch?
0: Ja, ja. En ik ben trots op Lemco, want die had een goede link. Zeker. Ik stuur dat peper en zoutstel naar je op.

0: certainly was in the right.
1: Over de ellende die geld met zich mee kan brengen. En oh, ironie, ze werden er schatrijk van. Dark Second of the Moon verkocht meer dan 34 miljoen keer en counting. Zometeen meedenken over een goede kop bij een bericht van Yuri. Kan alle kanten op gaan natuurlijk. Ik ga niet zeggen waar die over gaat, want ik weet het zelf nog niet eens. Zometeen ook nog Britney Spears. Echt? Ja, nog één keer. En Warhouse, Simple Pleasure.

0: onze Britney. Ja, eerder dit jaar weer gearresteerd om voor rijden onder invloed, drank en drugs. En ze heeft zich weer laten behandelen. Het gaat maar door. Met onze Brit, de vorige Warhouse. Evelien die vond de allereerste keer dat ik hem draaide helemaal niks. En nu? Totally hooked. Helemaal fan. Nou, leuk is dat. Daar doe ik het voor. Dennis, mooi.
1: Op de A15, Annemiek, vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging bij Sliedrecht. Dat komt door een ongeluk op de N15 dan, vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug heb je een kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met spoedreparaties. En de A59, Zierikzee Den Bosch, voor het knooppunt Hooipolder heb je 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Dat is mooi. Dan over naar Joeri voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook nog een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat werd ook aangevallen door Hamas. Bij Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen omgekomen. Volgens president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land en is vooral de energievoorziening geraakt. En als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel in koopwoningen over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Zo worden huishoudens minder afhankelijk van gas. Wel kost zo'n warmtepomp duizenden euro's. Het weer, het is de laatste nazomermiddag. Het wordt maximaal 23 of 24 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen en de dagen daarna wordt het wisselvallig bij maximaal 16 graden.
0: Hoezo de laatste? Voorlopig de laatste.
2: Ja, volgend jaar hebben we wel weer nazomermiddag.
0: Wat nou als het in november ook gewoon weer een nazomermiddag? Ja,
2: maar dan vind ik dat je het eigenlijk geen nazomermiddag. Dan is het gewoon een warme herfstdag.
0: Oké, okay. Nou, jij bepaalt het blijkbaar allemaal.
3: Goeie kop.
0: Weet je, hier. Heb je nog een berichtje?
2: Ja, jazeker. Een zwembad in Zoetermeer heeft een te snelle glijbaan. Sommige glijers bezeerden zich in de Challenger in zwembad De Watergeus. Sinds januari is hij daarom dicht. En nu is bekend dat de gemeente hem laat herstellen voor 185.000 euro. Dat is veel geld.
0: Tjutje.
2: Het gaat bijna een half jaar duren. Een van de laatste bochten van de Challenger ging veel te hard. En er zitten ook nog wat scheurtjes in de glijbaan.
0: Ja, dat is niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Natuurlijk. Ben jij een zwembadglijer?
2: Ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind het ook wel een beetje eng als het te hard gaat, hoor. Dus ik ga niet in de supersnelle, maar wel vind ik wel leuk. En jij?
0: Nou, ik ook wel. Ik heb alleen een heel veel probleem met mijn oren. Ik mag niet meer onder water.
2: Oh.
0: Dat is super jammer. Maar ik ben een keer op Kreta naar zo'n schreeuwpark geweest. Mm-hmm. Weet je wel, zo'n water. Dinges.
2: Ja.
0: Want mijn dochter had heel leuk. Van dacht van nou, we beginnen rustig. Maar dat was helemaal geen rustig. Echt gewoon. Ja. Maar ja, maar ik vind het eigenlijk ontzettend leuk. Alleen ik kies er dan uit waar je niet dan kopje onder gaat.
2: Dat is echt een zwemparadijs, hè?
0: Nou, eigenlijk moet je deze vraag aan Nathan stellen. Die heeft daar een erg leuk verhaal over. Ja,
2: Nathan, hou jij daar ook van?
4: Wij hebben zwembad de Duikerdel in Noordgewoude.
0: Ik dacht, dat was het ook weer. De hoerenkiet. Dus
4: en die glijbaan heeft een snelheidsmeter. En daar ben ik een keer goed geblesseerd geraakt daarom.
2: Oeh.
4: Ik had de dagrecord.
2: Ja. Respect. Ja, heel goed.
4: En toen had ik me al bij mijn schouder geblesseerd. En toen zag ik een vrij grote man dus de glijbaan inklimmen. Toen dacht ik, ah nee.
2: Daar ga je.
4: Hij brak mijn dagrecord. Toen ben ik dus nog een paar keer gegaan om mijn record terug te pakken. Terwijl ik al geblesseerd was. Dus toen kwam ik de dag daarna kwam ik in de studio binnen. En zei Annemiek ook, wat heb jij gedaan? Ik zei, de glijbaan heeft een snelheidsmeter.
0: Ja, ik die rest van de ijzer niet meer tot zinnen kwam. Het was echt. Ik zie het ook echt voor me. Met zo'n bloedfanatieke kop. Met ogen met God, niet mijn dagrecord in zwembad de Duikerdel. Oh. Not happening. Joeri, heb jij een leuke kop bedacht?
2: Directeur zwembad zoekt betere baan.
0: Zeker. Oh, ja leuk. Mm-hmm. Ja, Nathan.
4: De glijbaanfabrikant verkocht bocht.
5: Hier een bocht.
0: Ik heb weer een tuttekop.
4: Nou, vertel dan.
0: Ja, ook iets met bocht. Dat is niet eerlijk. Nou ja, designglijbaan vliegt uit bocht.
4: Zeker.
0: Of glijbaan gaat nat. Het is eigenlijk allebei tuttekoppen. Nou ja, als je ook een tuttekop hebt, kom maar door.
6: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed, ik zal je zeggen waar.

Don't Stand So Close To Me. Is ook toe te passen als het gaat om rijden bij glijbanen trouwens. Maar dat is weer iets anders, want een verhaaltje van Joeri in het nieuws over een zwembad in Zoetermeer, de Watergeus. Daar hebben ze een glijbaan, die gaat te hard. En hij begint ook al scheuren te vertonen, dus die was sinds januari al dicht, maar gaat nu verbouwd worden voor €185.000. Tuurlijk. Kunnen we daar een goede kop bij verzinnen? Ja, zegt Bert. Glijden voorlopig van de baan. Dat vind ik wel mooi. En voorzichtig had ook gekund. Dat is gewoon slim op de tong. Richard die zegt: geldkraan open voor repareren glijbaan. Ja. Dit was een tussenstand, hè? Mocht je nog een goede kop hebben, kom dan vooral door.

0: Diep Miller Band, Abracadabra op NPO Radio 2. Waar wij, we zijn nu toch wel echt toegekomen aan de eregalerij. Het is een vrij hooggehalte tuttekoppen, is het vandaag, Nathan.
1: Jazeker.
0: Ja, is dat erg? Nee, natuurlijk is dat niet erg.
2: Goeie kop.
0: Ja, sommige berichten lenen zich ook niet voor hele snoeiharde doordenkers en woordgrappen. Maar ze zitten ertussen, hoor. Bart, die zegt, verhaal over glijbaan in Zoetermeer krijgt steeds andere wending. Het gaat namelijk over een zwembad in Zoetermeer waar de watergeus, waar de Challenger, dat is een glijbaan, te snel is. Mensen vliegen uit de bocht. Help! Ze hebben in januari al afgesloten en hij begint ook scheuren te vertonen. Dus nu gaan ze voor €185.000 verbouwen.
1: Zal hij dan ook de Challenger blijven heten? Of zal ze ook een nieuwe naam gaan onthullen?
0: De Gold Challenger. Ja, op zijn minst.
1: De Real Challenger.
0: De Platinum. The Very Expensive Challenger. Luc Vijverberg, wat ergens grappig is. Na renovatie glijbaan gloort er hoop. Volgens mij maakt Luc elke keer een gloorgrap.
1: Mooi.
0: Ja. Steven, de glijbaanbouwer had de verkeerde tunnelvisie. Heel jawel. René zegt zwembad vol tegelvallers. En William, die maakt er van een goede deal, maar de scherpe randjes moeten er nog af.
1: Nou.
0: Daniel, bocht waterglijbaan scheurde te hard.
1: Nou, die klopt gewoon.
0: Ja. Ja, inderdaad. En Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Glijbaan gaat tiki te hard.
0: Ja, nou hadden ze toch beter naar moeten kijken, inderdaad.
1: Tiki te hard.
0: Glijbaan gaat tiki te hard. Helemaal goed, stuur een foto van je eigen goede kop. Dan kom je in de eregalerij der goede koppen.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Staan ze er? Ja. Via de webcam, hè, kun je altijd even checken. Of Nathan, het is vergeten.
1: Zeker.
0: Ja.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Nu bij Dirk, Unox soep in blik. 800 milliliter, 2,49.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Het is exact 2 uur. Dit is Radio 2. Goedemiddag. Het laatste nieuws van de reportagemaker en nieuwslezer. Juri Stubenitski, goedemiddag.
19: Hey Paul, goedemiddag. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne is vannacht opgelopen naar 19. Onder hen zijn ook 4 kinderen. Rusland viel afgelopen nacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten en raakte daarbij ook een flatgebouw. De Franse politie gaat bij de scholierenprotesten voorlopig geen flitsgranaten meer gebruiken, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Eergisteren greep de oproerpolitie nog hard in. Een jongen van 15 raakte toen gewond door een flitsgranaat, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
20: Hij is daarbij zijn hand kwijtgeraakt en die flitsgranaat is waarschijnlijk gegooid door die oproerpolitie. En de minister van Binnenlandse Zaken zegt daar nu over. Ik schort dat op totdat we precies eigenlijk weten wat er in die zaak is gebeurd. Het is dus wel een tijdelijke maatregel. Het is niet gezegd dat ze die flitsgranaten nooit meer gaan gebruiken.
19: In Frankrijk zijn al een tijdje protesten van scholieren en studenten aan de gang. Er wordt gedemonstreerd tegen slechte schoolgebouwen, overvolle klassen en een lerarentekort. Vandaag komt de temperatuur nog boven de 20 graden. Maar morgen is de Indian Summer echt voorbij. NH Nieuws vroeg zich af of mensen dan de kachel ook al gaan aanzetten.
1: Nee, absoluut niet.
5: Nee, nog niet bij mij.
1: Bij mij is het altijd warm. Zomer en winter tussen de 20 en de 22 graden. Ook omdat mijn buren stoken, hoef ik niet te stoken.
5: Ik heb hem overdag op 16, 17 graden staan. Soms doe ik hem heel eventjes aan, een half uurtje, om het vocht uit te huizen. Ik heb van die warmtedekens, weet je wel. Dus als het wat kouder wordt, dan doe ik dat wel van extra vest aan.
19: Wel merken mensen die advies geven over verduurzaming dat ze deze dagen veel meer aanvragen krijgen.
18: Als je de verwarming aanzet voor het eerst weer na lange tijd, dan geeft dat altijd een bepaalde geur. Heb je dat ook wel?
19: Ja, heb ik ook, ja. Volgens mij, omdat er dan stof of zo op ligt, dat een beetje zo wordt verwarmd, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet.
18: Ik weet het ook niet, maar het is altijd wel een lekkere geur. Het is wel het gevoel van de herfst, van de winter.
19: Inderdaad. Hey, en er is nog sportnieuws, want bij het WK Judo is Joanne van Lieshout er niet in geslaagd om de finale te halen in de klasse tot 63 kilo. De Europees kampioene verloor van de ijzersterke Japanse Haruka Kaju. De tegenstander van Lieshout in de wedstrijd om het brons is nog niet bekend. Het weer, zonnig bij maximaal 23 graden. Later meer wolken en vanavond regen. Morgen enkele buien en maximaal 16 graden.
18: Stof, Joeri, bij jou thuis? Stof?
19: Eigenlijk kan dat niet, hè?
18: Hey.
19: Want ik heb wel zo'n stofzuigertje die dat allemaal
18: opruimt. Je hebt zo'n robotmaaier, toch? Die dat gewoon opruimt voor je. Moet je hem vaker aanzetten, denk ik.
19: Ja, ik zal hem eens over de verwarming laten gaan.
18: Dat kan vast niet.
19: Hij kan alles pakken.
18: Dennis, goedemiddag.
21: En goedemiddag, Paul.
18: Waar staan ze?
21: Op de A15 onder andere. Vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je namelijk 20 minuten vertraging tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ook een ongeval op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. De weg is dicht bij Best en dat levert 10 kilometer file op vanaf Moergestel. Het gaat nog maar een paar minuten duren voordat de weg daar weer vrij kan zijn volgens Rijkswaterstaat. Dan de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de problemen daar 20 minuten vertraging.
18: Als Paradise City in Nederland zou liggen, welke stad zou dat dan moeten zijn in Nederland?
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
25: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
26: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
27: Zeker weten.
26: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
28: Brilbeu. Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
29: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
28: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
30: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
31: Kies voor gaan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.

0: Sanmieu hoor je. En Feels Part 2. Als je aan Sanmieu zou vragen wat de Paradise City van Nederland is, je hoort net Guns N' Roses, dan is het natuurlijk Den Haag. Maar ik krijg echt van alles binnen van luisteraars. Zoals Pepijn zegt Amsterdam. Bert vindt Den Haag. Marco vindt Den Bosch de Paradise City. Maastricht wordt meerdere keren genoemd door Martijn. Even kijken wat Femke vindt.
1: Groningen is natuurlijk de enige echte Paradise City.
0: Ja, als je het zou vergelijken met L.A., wat dan de echte Paradise City is volgens Guns N' Roses, dat is de tweede stad, zegt Patrick van Amerika. Wat is in Nederland de tweede stad? Hij zegt, dan kom je toch gewoon weer bij Rotterdam uit. Ik denk dat hij een Rotterdammer is, dat hij dat zo doet. Gisteren draaide ik Air, Frans duo. Je kent natuurlijk ook Daft Punk als Frans duo, maar ik durf te wedden dat je dit Franse duo niet kent.

uit Frankrijk, een Sweet Lullaby. Ik dacht, dat kent bijna niemand. Maar er waren toch al een paar mensen die dat panfluitliedje kenden. Dat is een ander panfluitliedje dan dit, zeker. Else die zegt, ik kende dat zeker. Het zat namelijk in een programma wat ik vroeger keek. Seks voor de boeg. Oh, Else. Dat was met Menno Boeg. Ken je dat programma nog? Dat was heel intens, heftig. Hij liet dan wensen uitkomen van mensen. Ik herinner me nog iemand die had de fetish voor vla. En die ging in een bad vla zitten, denk ik. En met alle gore dingen die erbij hoorden. Het was rare televisie, eind jaren 90. NPO Radio 2. Deze plaat hoor je, ik denk, net zo vaak als de topsong deze week. Veel collega's die ook fan zijn van Mel VF, haar nieuwe heet Missing You.

0: Meedansen is makkelijk. Gewoon één vingertje in de lucht en een beetje ja knikken. Dan ben je er eigenlijk al met deze plaat. Bee Gees, You Should Be Dancing. Je kan vaststaan, Dennis. Waar is dat?
1: Dat kan vooral op de A58, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor het knooppunt Hofvliet. Doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven. Die is nog steeds dicht. Tussen Moergestel en Best levert dat 9 kilometer file op. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit, maar dat kost je veel extra reistijd. Van Tilburg naar Eindhoven kan je het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug 35 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Dennis. En met 2:30 is het natuurlijk tijd voor de update van het NMS Journaal met Jori.
2: Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Ze hebben dieren vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie mochten gaan. Als er dan een ziekte uitbreekt, is niet te achterhalen waar een dier vandaan komt. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Die vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs. Later bleek dat grafrovers hem op Sicilië hadden gestolen. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. De onderhandelingen zijn later. En gratis je gezondheid laten checken, dat willen veel mensen wel. De gemeente Sluis organiseerde een health check en het was meteen druk, zag Omroep Zeeland.
3: Ik denk dat dat allemaal heel goed is. Bloeddruk, uithoudingsvermogen, loopvermogen.
4: En jullie zijn wat jonger dan de gemiddelde leeftijd hier zo. Waarom doen jullie mee?
5: Ja, we zijn gewoon benieuwd naar onze fitheid, hoe gezond we zijn. Want ik denk dat het is, ongeacht je leeftijd, beter om te kijken hoe fit je bent. Maakt niet uit of je 18 bent of 85, zeg maar.
2: Voorkomen is beter dan genezen, is het idee. Dat vindt de gemeente ook. Die organiseerde de gratis gezondheidscheck omdat er relatief veel ouderen in Sluis wonen.
0: Dus hoe zou jij uit zo'n test komen? Ben jij eigenlijk een gezond persoon?
2: Wat een bijzondere vraag. Wat een persoonlijke vraag, Paul. Waar komt dit opeens vandaan?
0: Wat een defensief antwoord, joh.
2: Ja. Ja, ik ben kerngezond. Ik blaak van gezondheid. Ja, ik heb een goede conditie. Ik ben niet ziek.
0: Alleen een beetje een rottig humeur dus
2: vandaag. Een beetje wel, ja. Maar dat komt omdat ik vanochtend op reportage ben geweest.
0: Ja.
2: Het werkt nog een beetje door.
0: Ik ruik het nog een beetje aan je. Kan dat?
2: Ja, dat kan, ja.
0: Het ruikt een beetje naar rotte vlees.
2: Nou ja, ik zoek een pepermuntje, maar die is niet... ja. Hey, het weer dan. Het is zonnig. Maximaal 23 graden. Later meer wolken. En vanavond gaat het regenen. Morgen wat buien. En maximaal maar 16 graden.
0: En gaan wij die reportage nog horen ook?
2: Ik denk rond 4:30.
0: Oh, bij Ruud zometeen?
2: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd hoor, jij als verslaggever. Leuk?
2: Heel leuk.

0: Als je de titels of artiesten zou horen, denk je, het is niet zo vrolijk. Maar ik draaide Zombie en Somber. En toch word ik er zelf heel blij van. Die Somber trouwens, deed een mooie show in Nederland, Lowlands. Nu is hij aangekondigd voor volgend jaar op Werchter. Dat is dan misschien niet Nederland, maar ja, er zijn wel veel Nederlanders te bekennen. Het is zo dichtbij.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Met Dominique vandaag. Hallo Dominique.
2: Hi, goedemiddag.
0: Terug naar jouw jeugd. Wanneer ben je geboren?
2: 20 augustus 1996.
0: Dus 20 augustus 2010 was jij 14?
2: Klopt.
0: Lijkt nog niet zo gek lang geleden. Wat weet je zelf nog van die tijd? Had je een hobby waar je druk mee was?
2: School, denk ik.
0: School jouw hobby?
2: Nee, eigenlijk niet, maar 2010, 2016 was ik 14. Ja, ik denk dat ik toen nog op hockey zat.
0: Oh, hockey. Oh, oké. Okay. Was je wel fanatiek mee?
2: Ja, best wel. Best wel.
0: Hockeyfeestjes, herinner ik me, zijn altijd wel de beste, hè?
2: Ja, eens. Klopt.
0: Heb je nou nog mooie verhalen over die je wilt delen?
2: Oeh. Dat is een hele goede vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het beste is dat binnen de hockeyclub blijft.
0: Dat dacht ik al, Dominique. We gaan naar de muziek van 2010. Dit is het.

0: Het was One. 4. Ook een doorbraak, dan voor Avicii nog onder een andere naam. Dat is een eigen naam, Tim Burke, Bromance. 3. Katy Perry stond op 3 met California Girls. 2. Maar wat was toch de nummer 1 toen jij 14 jaar oud was in 2010, Dominique? Dat is deze. 1. Nou, die heb je veel gehoord, denk ik, hè?
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Veel danceplaten in jouw lijst.
1: Ja.
0: Ja. Is het leuk?
1: Ja, wel leuk. Over het algemeen Katy Perry wat minder. Daar werd je toen natuurlijk echt mee doodgegooid in die tijd. Maar
0: vond je die Avicii leuk? Swedish House Mafia? Wat wil je horen?
1: Ja, ik denk dat we voor Travis McCoy gaan. Billionaire.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Ja.
0: En wat geeft de doorslag?
1: Mooi. Gewoon heel lang geleden dat ik die gehoord heb. Dat was toen toch wel echt een topplaat.

Kate Bush, Running Up That Hill. Toch niet voor te stellen eigenlijk dat zo'n wereldzangeres nooit een Grammy won. Wel eens genomineerd, maar winnen deed ze niet. Het zegt denk ik misschien wel meer over de Grammys dan over haar. Want wauw, onsterfelijk haar muziek. Kate Bush, je hoorde Running Up That Hill. Als ik een plaat voor jou kan draaien, iets moois, iets wat je raakt of iets waar je juist van gaat dansen. Ik zie veel mensen die zeggen, oh, die Avicii was leuk geweest in de top op 14. Het werd uiteindelijk Travis McCoy met Billionaire, keuze van Dominique. Ja, iets dansbaars kun je natuurlijk prima aanvragen. Iets anders mag ook. Doe het via de NPO Luister-app. Ken je dit nog? Volgende maand staan ze in AFAS. Ze

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Bijna alweer 3 uur, dit is Radio 2. Met Joeri van de NOS, natuurlijk. Die heeft het nieuws op een rijtje gezet. Je hoort hem nu.
20: Tevreden gezichten in Den Haag. Want het eerste gesprek tussen het kabinet, de werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette noemt het een verkennend eerste gesprek en de onderhandelingen komen later, zegt hij. Volgens FNV-voorman Spekman zijn er nog geen afspraken om bezuinigingen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Er is voor tonnen aan schade in een winkelstraat in Schiedam. Vanochtend werd bij werkzaamheden aan nieuwbouwwoningen een waterleiding geraakt en stroomde de hele straat vol. Deze winkelier stond tot haar enkels in het water, zegt ze bij Regio Omroep Rijnmond.
21: Het is een beetje moeilijk om te dweilen. Ik kan het ook nergens laten. Dus ja, en de winkel gaat dan dicht, dus dat is wel een heel erge ramp. Ja. Maar ik moet zeggen, de brandweer en de politie zijn naar me toe gekomen. Ze hebben gezegd dat de verzekering er straks langskomt. En de brandweer komt straks kijken. Dus ik moet zeggen, ik krijg wel alle hulp van iedereen. Ja.
20: De schade zorgt ervoor dat nieuwe huurders pas later hun woning in kunnen. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een geroofde Romeinse vaas teruggegeven aan Sicilië. Die komt uit de 3e eeuw voor Christus. Het stuk werd vanochtend overgedragen aan een Italiaanse delegatie. Volgens het museum is het destijds voorgelogen.
0: Het Europese heeft het object in 1997 gekocht op de kunstmarkt. Met de garantie van een verbale garantie van de handelaar dat het uit een oude collectie zou komen in Zwitserland. En dat leek allemaal in orde, totdat in 2016 er foto's van het object ontdekt werden op Sicilië, die in 1976 gemaakt blijken te zijn, wat dus niet met elkaar strookt.
20: Het museum houdt er ook nog wat aan over, want er is nu een samenwerking met het bestuur van Sicilië om samen onderzoek te gaan doen naar andere archeologische objecten. En het is druk op het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Het heeft te maken met de lage waterstanden. Binnenvaartschippers kiezen massaal voor het Prinses Margrietkanaal omdat ze daar nog wel kunnen varen. Alleen leidt het wel weer tot lange wachttijden bij de sluizen en ook zijn er meer overnachtingsplekken nodig. Het weer, het is nu nog zonnig en boven de 20 graden, maar vanavond gaat het regenen. Morgen enkele buien en maximaal 16 graden.
19: Dankjewel, Jori. Net iets na 3 nu en op de weg, Dennis, hoe gaat het?
1: Nou, op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Beest, ben je een kwartier lang onderweg door wegwerk. A58 Tilburg-Eindhoven, daar staat het zo goed als stil tussen Moergestel en Best, over 13 kilometer door een ongeluk. De weg is afgesloten. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. Maar van Tilburg naar Eindhoven kan je het beste omrijden door de route via Den Bosch te kiezen over de A65 en de A2. Op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug staat 8 kilometer file. Op onthoud is daar bijna een uur.
19: Ik vraag nog gauw je plaat aan via de NPO Luister-app. En zometeen aan de andere kant van de reclame hoor je Other Side.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
23: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
24: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
25: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
26: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
25: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
26: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
27: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
28: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Autotaalglas zit echt overal.
31: Opgelost, Autotaalglas.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Morgenavond om 9 uur bij AVRO Tros op NPO 1.

Let's go. Messi heeft al afscheid genomen inmiddels als interland. Maar wij draaien nog steeds deze plaat. En eigenlijk vind ik het hem ook nog steeds leuk. Het is een beetje het vakantieliedje van ons van afgelopen jaar. De kinderen wilden hem graag horen. En het is gewoon een, ik vind het een lekkere plaat. Shakira met Burna Boy samen, vergeet hij niet. Want die is erg belangrijk in deze track. Je hoorde Die Die. Op dit moment is Shakira bezig met een marathonsessie. 12 keer optreden in Madrid. Ze nodigde ook andere grote artiesten uit. En ja, Dua Lipa zat daarbij. En die heeft gedaan wat veel mensen willen. Die heeft Spaans geleerd.

Doet ze even. Spaans, man. Dat is een prachtige taal, maar het had me bijna de kop gekost voor mijn studie. Journalistiek, bijna niet gered, maar een beetje geluk toch net wel. Daar moet ik eigenlijk niet te veel over zeggen, want die studie die ik gedaan heb, dat was zo'n studie waar later nog veel over gezegd werd dat mensen te makkelijk hun diploma behaald hebben. Gelukkig kun je ook radio maken zonder diploma. Je hoeft alleen maar platen aan te kondigen. Hier is de cult.

Het is eigenlijk een triest verhaal van Monique. Die stuurt een berichtje. Ze zegt, ik zou graag willen headbangen op deze track van The Cult. She's Self Sanctuary. Maar ik heb een gebroken nek. Dat gaat niet. Ik heb hem met liefde voor je gedraaid, Monique. Wat mag ik nog voor jou draaien? Ik heb zo nog wel een plekje voor een plaat. Vraag hem aan via de NPO Luisterapp. Maar eerst deze. Melissa, die miste het heel erg, dit nummer op de radio. Ze hoorden het fragmentje bij de top op 14. Ik doe dit eigenlijk nooit. Maar vooruit, meer mensen vroegen om Avicii. En dit is eigenlijk Levels, maar dan net anders. Zelfde sound, zelfde artiest, maar dan een tijdje eerder eigenlijk. Tim Burke en Brummond.

0: Hoe lang geleden is het, Nick, dat je vader werd?
1: 4 maanden en een beetje.
0: Oh, gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel.
0: Voor jou en je vrouw. En jullie hebben een, laat maar raden. Een dochter?
1: Zeker weten. Onze kleine Nia.
0: Oh, hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed. We hebben er bijna geen kind aan.
0: Bijna geen kind aan?
1: Nee.
0: Oh, dat is echt prachtig. Door de strijd voor haar.
1: Dankjewel.

0: viert hij zijn tweede lustrum. A decade is hij er al. Uit 2016. Can't Stop the Feeling. En ik denk nog steeds de populairste plaats als openingsdans bij bruiloft. Iedereen vindt dit leuk. Of I Got the Feeling van The Black Eyed Peas. Daar kun je dan niet echt een dansje op doen, denk ik. Maar die werkt ook wel eigenlijk voor iedereen. Dennis, wat was jouw openingsdans ooit?
1: Ik ben niet getrouwd, joh.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, ik ben het wel, maar dat was op het deelgemeentehuis. Op een maandagochtend. Maar er zat geen feest aan vast.
0: Nee, precies. Nee. Nee, precies. Gewoon even de goedkope manier eigenlijk, hè?
1: Precies.
0: Ja. Ja. Maar nog wel gelukkig bij elkaar?
1: Absoluut.
0: Oh,
1: ja, hoor.
0: Gelukkig. Hey, en die files?
1: Ja, 190 kilometer nu. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best staat het stil over 14 kilometer. De weg is daar dicht door een ongeluk. Omrijden doe je via Den Bosch. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je voor de Zuurhofbrug een uur vertraging. Dat komt door spoedreparaties daar.
0: Dennis, dankjewel. En hier is Jury met het nieuws.
2: De Franse politie zal bij scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. Het besluit komt nadat een jongen van 15 zijn hand was kwijtgeraakt bij een betoging. Hij had zo'n granaat opgepakt en die ontplofte in zijn hand. Een week na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft ze een record gevestigd in de wekelijkse bestseller Top 60. Er staan nu 7 boeken in van Paulien Cornelissen en dat gebeurde niet eerder bij een Nederlandse auteur. Opvangorganisatie COA zegt dat het tekort aan opvangplekken zo groot wordt dat de humanitaire ondergrens is bereikt. Ook vrouwen, kinderen en zieke mensen kan het COA in Ter Apel alleen met de grootste moeite nog opvangen. En oud-voetballer Tom Beugelsdijk van ADO is nu alweer klaar met zijn werk in de politiek. In maart kwam hij in de gemeenteraad van Den Haag terecht voor Hart voor Den Haag. En toen stond Beugelsdijk nog te popelen.
3: Ik weet wel een beetje wat me te wachten staat. Ik ga het sportgebeuren oppakken en de problemen aankaarten en verhelpen met het team.
4: Met het team, de fractie heet het.
3: Wat zeg je? De fractie.
4: Niet
3: ja.
4: Het team, maar...
3: Je had het net de hele tijd over voetbal.
2: De fractie of het team moet het zonder Beugelsdijk doen. Hij woont namelijk in Rijswijk en je moet wel echt in Den Haag wonen om daar in de gemeenteraad te mogen zitten. Beugelsdijk schreef zich eerst wel in op een adres in Den Haag en beloofde te verhuizen. Maar nu zegt hij dat zijn privésituatie is veranderd en dat hij toch in Rijswijk blijft.
0: Waarom zou je dan in de politiek gaan van een stad waar je helemaal niet woont? Ja.
2: Ja, omdat je misschien politieke interesse hebt. Of omdat je zo'n beetje ruiken aan de lokale macht. Ik weet het niet. Ja,
0: nee, precies. Hmm. Het is niet dat mensen dan je thuis gaan opzoeken. Want je woont toch niet in die
2: nee,
0: stad.
2: Dus het heeft ook weer zijn voordelen.
0: Het is natuurlijk wel lekker.
5: Rustig.
0: Denk ik.
2: Jazeker. Daar kennen we van, hè?
0: Ja.
2: Het weer dan zonnig, maximaal 23 graden. Later meer wolken en vanavond regen. Morgen enkele buien en maximaal 16 graden.
0: Dankjewel, jongen. Ik heb een waterfles, een hele mooie, een exclusieve die je kan winnen straks met het spel De Moeilijkste Vraag. Maar je kan ook gewoon lekker achterover hangen als je de tijd hebt met mooie muziek.

0: De classic Overcome van Nothing but Thieves hoorde je. En ook nog AHA daarvoor.
1: De moeilijkste vraag.
0: Fantastisch nummer, zegt Carl over die plaat. Oud, maar goud. Hunting High and Low. De moeilijkste vraag van vandaag. Ik zat te denken, Bon Jovi heeft twee namen van personages in meerdere liedjes terug laten komen. Onder andere in It's My Life. Toen dacht ik, ik ga dat vragen. En volgens mij heb ik dat al vaker gevraagd. Die Tommy en Gina. Nou, dat wordt dus niet de moeilijkste vraag. Ik doe het nog wat moeilijker. Want wat is het werk van Tommy? En wat is het werk van Gina? En dat kun je weer halen uit een andere plaat, Living on a Prayer. Dus als je die zo een beetje in je hoofd zingt, dan, ja, de eerste regel gaat het wel over Tommy. En verderop over Gina. Dus als je dat weet, stuur je antwoord in via de NPO Luister-app. En maak kans op mijn waterfles.

0: grijpende nieuwe liedje van Suzanne Freek. Pijnstiller.
1: De moeilijkste vraag.
0: Krijg ik nou echt een appje van Gino?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, Gino, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het scheelt maar één letter met Gina natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Ja, daarom. Jij wist het antwoord wel op de vragen over Tommy en Gina uit Bon Jovi. Wat deden zij voor werk?
2: Tommy die werkte in de haven en Gina die werkte in het restaurant.
0: Ja, dit weet jij. Jij zingt hem vaak mee, die plaat, denk ik, Live on a Prayer.
2: Ja, ik heb best vaak aanstaan op Spotify.
0: Denk het toch? Helemaal lekker. Goed zeg. Nog één makkelijk vraagje en dan heb jij al te pakken. Wil jij een stukje... Je zingt wel eens mee, hè?
2: Mm-hmm.
0: Zou jij dit willen afmaken? Shot to the heart and you're to blame, darling.
2: You give love a bad name.
0: Ja, natuurlijk. Gino, van harte gefeliciteerd. Mijn waterfles is voor jou.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En als je Bon Jovi leuk vindt, dan hoef je niet weer naar het stomme Spotify te schakelen, Gino.
2: Dan kun je naar Radio 2 luisteren.
0: Dat is toch veel beter, man?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Gaat hij hard?
2: Hij gaat hartstikke hard hier.

0: Bon Jovi hoorde In These Arms. Zometeen na 4 uur tijd voor de Wild in de Middag met Ruud. Ik draai er nog één en die is van Lady Gaga.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Deals Bijbel.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Over 45 seconden is het 4 uur tijd van NPO Radio 2 en NOS Journaal. Dit is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. Bedrijfspanden van twee veehandelaren in Overijssel zijn doorzocht vanwege mogelijke fraude. De handelaren worden verdacht van oplichting bij de handel in runderen, zegt de NVWA.
7: We hebben tientallen runderen aangetroffen die niet op het juiste adres of helemaal niet geregistreerd waren. En sommige hadden zelfs geen oormerken in en die zijn verplicht. En wij denken dat de handelaren zelf die oormerken verwijderen en omwisselen.
6: Op de veehouderij zelf was er ook veel mis. Zo moesten 3 dieren worden afgemaakt omdat ze er te slecht aan toe waren. In Breda worden de tarieven die evenementenorganisaties moeten betalen toch niet verhoogd. De gemeente wilde een stijging van meer dan 100%, maar daar waren veel bedrijven niet blij mee. Ze waarschuwden dat evenementen daardoor in de problemen komen. De coalitie in de gemeenteraad van Breda wil de verhoging nu terugdraaien. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap van NSC op en daarmee verliest de partij zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Goting is het er niet mee eens dat Tweede Kamerlid Mona Keizer zaterdag gastspreker is bij de algemene ledenvergadering van NSC. De partij zoekt toenadering naar de voormalige politica van BBB en het CDA.
8: Ik vind dat er een keuze gemaakt wordt over de toekomst waar ik geen onderdeel van wil zijn. Ja, het is echt een andere politieke koers. Het is duidelijk dat het ook gedaan wordt met het oog op de statenverkiezingen. En in die zin is het nu dus het moment voor mij om te laten weten waar ik sta.
6: Goting zegt dat Mona Keizer het lidmaatschap van de EU in twijfel trekt en dat daarmee voor hem een grens is bereikt. Hij blijft wel in het Europarlement. En Britse astronomen hebben een nieuw soort hemellichaam ontdekt. Het is een planeet die draait rond een uitgebrande ster. De ontdekkers noemen het een Phoenixplaneet, vernoemd naar de mythologische vogel die oprijst uit zijn eigen as. De ontdekking kan volgens de astronomen meer vertellen over de verre toekomst van ons eigen zonnestelsel.
5: Is het van de Legend of the Phoenix, waar ze over zingen in dat ene liedje?
6: Misschien wel. Gewoon een phoenix. Ja.
5: Wauw.
6: Ga je zo even draaien?
5: Dat denk ik. Ja, weet je waar ik het over heb?
9: Nee.
5: Legend of the Phoenix.
10: Legend okay. Of the Phoenix.
5: Man with beginnings.
9: Oh.
5: Ja. Yeah.
10: Bedoel je van Daft Punk?
5: Ja.
9: Oh, ik kon hem even niet plaatsen.
10: Is dat Get Lucky van Daft Punk?
5: Get Lucky, van mij zit het aan. Even kijken.
9: Ja, zo herken ik hem.
10: Dat heb jij een goede Daft Punk in huis trouwens.
5: Ja,
11: like the legend of the phoenix.
5: Ja. No ends with the beginnings.
11: All ends with beginnings.
5: From the uitgebrande star.
11: What keeps the planet
5: spinning? Oh, nee. What keeps the planet...
6: Nou,
5: dit is gewoon daar vandaan.
6: Het cirkeltje is...
5: Leuk. Ja.
6: Dan het weer nog vanuit het westen. Bewolking en vanavond op meer plaatsen regen. Morgen wat buien en een graad of 16.
5: Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemiddag.
12: Een hele goede middag. Er staat nu 360 kilometer file. Er staat vooral file bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. Er zijn daar ongelukken gebeurd. Zo staat er op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 5 kilometer. Je hebt een half uur extra nodig door een ongeluk op de A10. De A10 West richting de A10 Noord. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een half uur extra voor de Van Brienoordbrug door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A29 naar Rotterdam voor Oud-Beijerland. 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Dan de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Nu een uur vertraging. En tot slot de N65 Tilburg Den Bosch bij Kromvoort. 25 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
13: Dankjewel, tot zo weer.
12: Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi. Zometeen.
14: NPO, NPO Radio 2.
5: Er is maar één. De wereld in de middag. En nog veel lekker andere muziek. Ja, normaal hebben we zo'n dingetje, maar die kunnen we niet. Want ik ga deze zo draaien. En die hadden we niet gepland. En anders had je een andere plaat gehoord, hoor je het nou wat is.
14: Zometeen bij De Wereld in de Middag.
5: En die gaan we niet draaien, gelukkig. Maar deze wel. NPO Radio 2.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

weer. Politieke partij NSC bestaat in heel Europa niet meer. En Russische aanvallen gevolgd. 19 doden. 7 oktober vandaag, iets met Palestina en Joden. Om het samen te vatten, dames en heren.

0: Dames en heren, wees welkom. Het is woensdag 7 oktober. We zijn begonnen. Yeah. Are
1: you ready? NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.
1: Jouw middagshow. Like the legend of the

0: Dit gebruik ik thuis helemaal, dit stuk, om lekker vrij te bewegen. Dat is heerlijk, hoor.
1: Doe je dan biodanza?
0: Biodanza?
1: Ja, dat... Ja, dat, ik weet niet. Dat heb ik, dat zie ik dan voor me.
2: Wat is dat?
1: Ja, dat weet ik dus niet precies. Maar ik weet dat mensen daaraan doen. Biodanza.
0: Biodanza?
1: Ja, misschien weten luisteraars wel wat biodanza is. Ik heb het idee dat het in de natuur is. En met je armen zo een beetje... Ja.
0: Met bomen knuffelen en zo?
1: Ja, maar misschien heb ik het helemaal mis.
0: Biodanza.
2: Ik heb daar nooit van gehoord.
0: Ken jij of ben jij biodanza? Laat ons even weten. Wat is het?
2: Het klinkt een beetje als zo'n product dat bij de Zonnatura in het schap ligt in de supermarkt.
1: Nou, ik denk ook wel dat het een beetje dat die mensen ook wel Zonnatura eten en drinken.
0: Het is een klein bruggetje naar wat mij vandaag bezighoudt. Ik was net bij de benzinepomp. En ik moest even wat eten. En toen keek ik ook nog voor wat te drinken.
2: Ah.
0: En toen kwam ik bij... Ze hebben zo'n Spar dan. Zo'n Spar...
2: van die tankstationspar.
0: Ja, van die Spar-producten. En daar zag ik immunity shot.
2: Sorry?
0: Immuniteit shot. Ja, ja. En toen dacht ik... Ik heb een foto van genomen. Zo weet ik het. Echt heel mooi. Ik laat het even zien. Maar... Het is een heel klein flesje met gele inhoud. Witte top, gele inhoud.
1: Het ziet eruit als kurkuma.
0: Ja, nou ja, dat. En het mooie is, immuniteitsshot. En toen dacht ik, oké, welke debiel, maar echt serieus, welke gek, eunig, welke randebiel trapt hierin? Die denkt, nou, ik heb even gewoon een shotje nodig wat mij... immuniteit geeft.
1: Ik zou dat serieus kopen. Ik denk, nou, als ik dat nou naar binnen gooi... hoppa, heb ik dat weer binnen. Voor de dag.
0: Oké, toen ging ik erop kijken wat voor shit erin zat. En toen dacht ik, zijn we nou allemaal elkaar aan het belazeren de hele dag? Dat je gewoon... Dat immunity shot, dat je dan denkt... ja, wauw, dat gaat mij helpen.
2: Maar wat het zag er gewoon uit als een flesje sinaasappelsap.
0: Nee, het is gewoon, ja, er zit allemaal troep in waar je helemaal niks aan hebt. En allemaal verdund met water.
2: En dan wordt het dus gedaan alsof als je het drinkt.
0: En 2 weken geleden al afgevuld als het niet een maand geleden is.
1: Maar mag dat wel ergens staan? Als het niet, je moet je niet ergens aan voldoen.
0: Nee, want je mag ook gewoon bio op dingen zetten. En dat houdt ook helemaal niks in. Ik bedoel, ik ben een hele grote fan van Keuringsdienst voor Waarde. Dus ik

0: ja, maar dat hoort.
1: Dat hoor ik. Je wordt er wel sceptisch van.
0: Nou, dat niet. Ik word een beetje bozig van. Ik denk van, nou ja, het is nou zo zonde van je poen. Want dit of een colaatje, dat scheelt echt niet zo heel veel.
1: Ja, maar luister, soms is het geestelijk ook fijn. Dat je dan, ik loop wel eens in de supermarkt, koop ik ook wel zo'n shotje. En dan voel ik me net even lekker beter.
0: Goed.
1: Zo'n sukkel ben ik.
0: Echt waar?
1: Dus geestelijk is het ook wat waard.
0: Oké, nee, dan...
1: Water met kurkuma.
0: Water met kurkuma.
1: Gaat Gijs mij weer aankijken, die keek mij net aan.
0: Wouter weet niet wat, Gijs weet niet wat water is.
2: Water wel, ik weet niet wat kurkuma is.
1: Ja, kurkuma, nooit van kurkuma. Heb je daar, of is het kurkuma?
0: Nee, ja, in ieder geval, heb je er nooit van gehoord?
2: Nee.
0: Als je dat vers doet, dan krijg je gele klauwen. Dan krijg je er nooit meer vanaf trouwens.
1: Nee, een soort curry-achtig.
2: Ja. Oh, poeien. Ja,
0: dat is heel...
1: Poeien.
0: Nee, poeien.
2: Poeien.
0: Nee, kurkuma. Dat als je dat op je handen krijgt, dan wordt het echt, dan gaat het niet meer
1: vanaf. Dat is een kruid.
0: Dat is een kruid.
1: Kurkuma. Je eten.
0: Kurkuma. Goed, nou, Bettine, wat houdt je bezig?
1: Nou, niet heel veel, maar wel een beetje de kleding. Ik vind het zo lastig met het weer. Ja, het is geen probleem, hè? Het is gewoon meer een kwestie. Dat ik denk, wat moet ik nou aan met het weer? Want ik heb nu een trui aan en het is te warm. Maar morgen is het 16 graden. Wat moet je aan met 16 graden? Dat is ook zo...
2: een trui, of is... maar het is vandaag geen 16 graden.
1: Moet je met 6... Hoeveel dan?
2: Mijn horloge zegt dat het 21 graden is.
1: Ja, hier ga je al. Maar is 16 graden dan wel een trui?
0: Ja, 16 graden is wel een trui.
1: Maar moet je dan een tussenjas? Een echte winterjas? Een dun jasje, jackie?
0: Ik heb een jackie.
2: Als je een trui aan hebt, is een winterjas weer te warm. Dus dan moet je, als je een trui aan hebt, dat combineren met een tussenjas.
1: Maar wat is een tussenjas? Nou ja, dat soort vragen.
0: Tussenjas is een ongevoerde jas.
1: Oh, spijkerjack.
0: Nee, ja,
1: of een colbert.
0: Een spijkerjack en colbert is een tussenjas in wezen. Ja,
1: Ja. Nou, ik word zoveel wijzer, jongens. Kurkuma,
0: alles.
1: Kurkuma, biodanza. Ja. Nou, Gijs.
2: Nou, over biodanza gesproken. Ik had het gisteren al kort even aangestipt. Biggen knuffelen.
0: Biggen knuffelen.
2: Vandaag.
0: Daar wilde je iets over zeggen.
2: En dus ook gisteren langs een heel groot spandoek op de weg. Of steek nog, het was een vrachtwagentrailer verbouwd naar spandoek... met biggen knuffelen, vraagteken, en dan een website.
0: Huh?
2: Is dat een ding? Heb jij ooit met biggen geknuffeld?
1: Nee, ik weet ook niet of ik daar zoveel zin in zou hebben.
2: Biggen zijn toch een beetje vieze beesten?
1: Ja, maar nou, ja, als het jonkies niet... zijn, dat is wel lief.
2: Ja?
1: Maar als het zo'n heel groot vark is...
0: Ho,
1: met
0: geen
1: hele dikke haren.
0: Ja,
1: nee, groot, zei ik, hè? Groot, zei ik.
0: Ja.
1: Die hebben van die hele grote, stugge haren.
0: Ja, stugge haren. Ja.
1: En een hele harde huid, heb ik het idee.
2: Hele harde huid?
1: Ja, dat idee heb ik.
2: Doorgebakken.
1: Nou, daar denk jij dan weer aan.
0: Maar...
2: Ik vraag me af wat het praktisch nut is van knuffelen met biggen... en of mensen dat echt willen. Waarom zou je dat doen?
1: Misschien brengt het je rust. Net als biodanza.
0: Er zijn van die festival... Nee, ik ga er ook niet
2: in. Ik ben nou wel benieuwd.
0: Hier gewoon niet aan branden. Nee, ik wil in één week niet gecanceld. Dat is één week niet geleefd. Maar toch, weet je wel, ga ik het niet doen. Dames en heren, we zijn begonnen. De

0: Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something uit 1996. Breakfast at Tiffany's, ook nog Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Bettina heeft een kleding issues.
1: Nou ja, kleine issue'tje. Ik vind het lastig met de temperatuur. Moet je een tussenjasje aan? Moet je een trui aan? Moet je lage kleding?
0: Laat ik met begin beginnen. Je moet natuurlijk helemaal niks met
1: wijsheid? Dat bedoel ik eigenlijk meer.
0: Ik denk heel veel. Ik zag vandaag heel veel spijkerjackies.
1: Ja, maar jij had van de week laagjes aan.
0: Laagjes?
1: Nee, je had een jasje aan en daaronder alleen maar zo'n hemdje. En toen kreeg je het warm. Toen deed je je jasje uit, stond je hier alleen in een hemdje.
0: Ja, even in zo'n wife-beater.
1: Zo'n wife-beater.
0: Oh, ja.
2: Viel me nog mee dat je niemand ging slaan. Dat hoort dan toch, als je zo'n...
1: Hij kijkt wel eng naar mij.
0: Ja, ik heb een kort lontje natuurlijk. En iedereen weet hoe agressief ik ben.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Er zijn al die protocollen voor je.
0: Ja, precies. Ja. Nou, zeer onveilig.
1: Ja.
2: Jij bent zeer onveilig.
0: Ik ben heel onveilig. Het is heel onveilig werken met mij. Ook als ik alleen ben aan het werk.
1: Oh,
0: ik heb wel eens een klacht over mezelf ingediend. Heel onveilig
1: vind ik mezelf.
0: Ja, precies. Zeg, persoon, ik vind mezelf wel onveiliger. Maar goed, waar waren we?
2: Nou, er komen wel wat tips binnen voor Bettina in de NPO Luister. Pascal zegt, ik heb gewoon een backup t-shirtje in de auto of op het werk, Bettina.
1: Oké.
2: Colin, ja. Zegt bij
0: Colin.
2: Colin.
0: Oh nee, was even...
1: Pascalis.
2: Ja. En nou komt Colin. Colin zegt bij 16 graden een t-shirt met blouse erover en een spijkerbroek en een string.
0: En een string.
2: Eventueel een BH, indien nodig. En oh ja, vergeet geen sokken.
0: Hé?
1: Dat vind ik wel, dit is heel fijn, Colin. Want nu weet ik gewoon, ik hoef nu helemaal over niks meer na te denken. Alles staat erin.
2: Nee, string, ja, hij heeft alles BH. Even benoemd. Ja, BH indien nodig, hè. Dat is wel... Dat is een verschil. Robin stuurt nog, 16 graden is een korte broek en t-shirt temperatuur.
0: Ja, ja.
1: Nou, ja, oké. Okay. Ja. Prima.
2: Dus, dat. Zouden we het ook nog even kunnen hebben over de biodanza?
0: Ja.
2: Sascha heeft gereageerd. Ze zegt, biodanza is een vorm van dans waarbij je samen met anderen danst en staat in het teken van onderlinge verbinding. Het is zweverig. Ik heb het een keer gedaan. Toen moest ik een kwartiertje lang iemand aankijken en zijn bewegingen nadoen.
1: Dat vind ik echt iets voor jou, Ruud.
2: Ongemakkelijk en geen aanrader, zegt Sascha.
0: Ik denk dat mensen die drinken ook immunity-sapjes.
2: Oh, dat denk ik wel, ja.
1: Maar zie je al staan dat jij een kwartier lang iemand aankijkt... en helemaal de bewegingen moet nadoen. Dat lijkt me gewoon heel grappig.
0: Ik heb na mijn eerste huwelijk dat stranden... want het was allemaal gedoe en er werd Fortuin doodgeschoten... en toen raakte ik helemaal in de war. En uiteindelijk dat hele huwelijk ging er gewoon helemaal aan. Maar wij zijn toen samen bij een... heb ik dit al 200 keer
1: gehad? Ja, wel 210, maar dat is niet erg. Het is een leuk verhaal.
0: Ja, vertel je het dan eens.
1: Ja, dat je tangolessen hebt genomen. Ja. Hij heeft veel geholpen.
0: Ja. Ik kan niet tangoën en natuurlijk was niet gered. Maar de grap van alles is dat ik... daar had je dat dus ook, dat je moest je iemand aankijken. Nou, dat was... Dat vind ik wel...
1: Ik zou alleen maar lachen.
2: Was dat wel je partner dan? Of dat...
0: Nee, je hebt op een gegeven moment krijg je partnerruil. Daar niet,
1: maar moet je dan ook... Want bij tango moet je ook een beetje spannend en erotisch kijken, toch?
0: Nou, dat soort... ja, dat is echt heel sexy.
1: Oh...
2: Over sexy gesproken, er heeft iemand gereageerd die graag biggen knuffelt.
0: Niet!
2: Tamara hangt aan de lijn.
0: Tamara?
3: Goedemorgen, middag Ruud, hi.
0: Dat maakt me niet uit hoor, goedemorgen in de middag. Maar ik heb toch wel een hele prangende vraag. Doe jij aan biggen knuffelen?
3: Ja. Als ik de kans krijg, ja.
0: En wat is het precies? Ja, ik snap wel op zich wat het is, maar wat doet het met je?
3: De liefde die je van zo'n beestje krijgt. De ene gaat een hond aaien. Nou, ik hou van biggen knuffelen.
0: Okay.
3: Ik spaar varkens. Ik heb een varkenstatoe.
1: En hoe voelen ze?
3: Zacht.
0: Oh ja?
1: Oh.
3: Lekker warm. Gewoon alsof je een babytje vasthoudt.
0: Okay.
2: En heb je het idee dat de biggen het zelf ook graag willen of niet?
3: Ja, maar ik biggen knuffel wel. Daar worden ze ook gewoon heel goed verzorgd. Biggen van een dag, 2 dagen oud, worden daar lekker in hokjes gezet. En dan kun je knuffelen en na een paar uurtjes worden ze weer weggehaald.
1: En zou je ook een volwassen varken knuffelen?
3: Natuurlijk, waarom niet?
0: Nou,
1: ik vind die er niet zo knuffelig uitzien.
0: Precies, maar en ze zijn knorrig soms.
3: Ja, maar
0: doe
3: jij dat ook niet wel eens?
0: Nou, niet wel eens, hoor. Gewoon...
1: State of being.
0: Ja, precies. Maar heel even, hè. Voor Gijs. Gijs wil graag big knuffelen. Hij is heel erg getriggerd daardoor.
2: Het spandoek spreekt mij aan, ja.
0: Ja. Wat raad je Gijs aan? Want Gijs is een boom van de vent.
3: Ja, dat is toch juist schattig.
0: Dus vinden biggen dat niet
3: onveilig? Nee, die zijn niet eenkennig. Daarom hou ik zoveel varkens.
2: Oh. En wat kost het?
3: Ja, dat weet ik niet. Mag ik reclame maken?
0: Ja.
3: Piggy's Palace in Bottom.
0: Zo, zullen we zeggen Eastenders? Wat?
3: Piggy's Palace.
1: Piggy's Palace in
0: Batman. Oh, oké. Okay.
3: Ja, Batman.
0: Dat is, dat is niet in de paraclub. Dat is wel gewoon... Piggy's Palace, dat klinkt als een obscure paraclub.
3: Ja. Piggy's Palace. Maar Piggy's Palace.
0: Piggy's...
2: Oh.
0: Piggy's Palace.
3: Daarom hou ik het ook graag in Nederland.
0: Ja, dat geloof ik. Wij ook. Goed, dankjewel. Ik weet waar Gijs het doen moet. Fijne dag nog.

0: de heup wiegend.
1: Just when I thought.
0: Op het podium weer af, Ella Langley en Texas. Tjus in Texas, moet ik zeggen trouwens. Tjus in Texas of anders lekker niks. En, dames en heren, dit is de middagshow. Gisteren hadden we Julie Subinitsky, die was helemaal gebiologeerd door een plant.
2: Ja, de Amorphophallus.
0: Juist, en die stond op een speciale plek ergens in Nederland, hè?
2: In de Hortus Botanicus in Leiden, ja. Staat hij daar in al zijn glorie.
0: En ik zag in de groepsapp, en ik dacht serieus tot drie kwartier geleden, het is een grapje, maar je bent echt geweest.
2: Ik ben echt geweest, dus zometeen hoor je het resultaat.
0: Niet normaal.
3: Eerst de Radio 2 weerbericht. Het is klaar met de nazomer, want vanavond gaat het regenen. Oh. En morgen gaat het ook regenen, en dan wordt het opeens nog maar maximaal 16 graden.
0: Dennis, mooi. Dennis, hoeveel heb je?
4: 585 kilometer file, Ruud. Dat is meer dan gebruikelijk. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. Er zijn daar ongelukken gebeurd. Maar ik begin op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen heb je namelijk een half uur extra nodig. Maar er is ook een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. In Flevoland staat het dan weer vast op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug ook een half uur vertraging. Ze zijn daar bezig met het opruimen van slachtafval. De rechterrijstrook is daar de komende uren dicht. Dan naar Brabant, de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best een uur extra. De weg is bij Best al uren dicht. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de N65. Maar daar loopt het ook vast vanuit Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Biezenmortel en Kromvoort heb je namelijk een kwartier extra nodig. Ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Julie Stubinitsky. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. Die kocht met crimineel geld oude gouden juwelen, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. De Russische aanvallen van afgelopen nacht op Oekraïne hebben aan zeker 20 mensen het leven gekost. President Zelensky spreekt van een zware klap. Onder meer een flatgebouw werd geraakt. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd meerdere auto's in brand gestoken. De eerste keer half augustus en ook nog vorige week en de afgelopen dagen. De gemeente zet camera's neer om nieuwe branden te voorkomen. Ja, en dus drukte deze dagen bij de Hortus Botanicus in Leiden. Want daar staat de penisplant te bloeien en dat gebeurt maar eens in de 5 of zelfs 10 jaar. Hij is bekend dus als de penisplant omdat hij een fallusvorm heeft en hij stinkt behoorlijk. Zulke nieuwsberichtjes heb ik de afgelopen jaren heel vaak voorgelezen. En daarom was ik benieuwd hoe dat rook. Of dat echt zo stinkt. Dus ik ben naar Leiden gegaan als speciaal verslaggever. En het is een soort hoorspel geworden.
5: Ik loop nu door de tropische kas in de Hortus. Het is hier bloedheet. Ik denk 5, 26 graden. Luchtvochtigheid van... het is alsof je in Thailand loopt. Het is echt niet te doen. En daar staat hij. 4 overeind. Een beetje aan het verschrompelen al. Ruikt een beetje weeg. Naar zure melk.
6: 1 seconde, ik had 1 seconde.
5: Ik loop nu het trappetje op naar het topje van de penisplant.
7: Ik vind het eigenlijk wel lekker ruiken nu. Zo'n hele zure Franse kaas die dan weer eigenlijk naar een kelder ruikt. Een vochtige kelder of zo.
5: Oh jezus, ja. Ja. Gadverdamme, ja, ik had hem ook. Oh.
8: Het was een zeer onbehagelijk luchtje inderdaad. Ja. Het is een soort kaasachtig muffel lucht inderdaad. Maar het is een ervaring voor een keertje even.
2: Ja, dat was het ook. Hij stond daar een beetje te walmen. Dus de ene keer rook je vrijwel niks. En als je je neus er bijna tegenaan drukte en hij walmde een beetje... dan rook het naar alsof je gehakt in de prullenbak hebt gegooid... 2 weken op vakantie bent gegaan... en even kijkt wat er in de prullenbak zit bij terugkomst. Het stonk enorm.
0: Gadver.
2: Het was heel erg smerig.
9: Wat is walmen?
2: Walmen is zeg maar dat je bij vlagen zo een vieze lucht uitstapt.
9: En hoe doet hij dat dan?
2: Ja, hoe die dat doet, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel waarom. Want dan trekt hij insecten aan. Zodat
0: walmen is bijvoorbeeld iemand die buiten staat... hoe is het? Is een e-smoker? Is een
9: vape.
0: Vepen.
2: Ja.
0: Die heb je ook... Dat is walmen.
9: Ja, maar ik ben dan benieuwd waar het bij een plant uitkomt.
0: Er is
9: dus
0: wat vepen.
2: Uit de kolf.
3: Hoe ging dit vanop? Dan ging jij met jouw microfoon daarheen. Mag je nog gratis naar binnen?
2: Ik heb wel even gebeld en gezegd van ik ben van
0: weet de je wel wie ik ben?
2: Ik ken Ruud Wild.
0: Oh,
2: ik wil graag wat
0: opnames. Dan kom je meestal niet binnen.
2: Mag ik mensen aanspreken? Ja, kom maar verder.
0: Oké. Ik begreep één ding niet. Het is alsof je in Thailand bent. Wat was dat?
2: Het Thaise klimaat eerder. Het was warm en de luchtvochtigheid was erg hoog.
0: Oké. Dat zei het niet over de bezoekers dus.
2: Nee.
0: Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
9: Oh, en daarvoor gaan we naar het mooie hoge noorden. Groningenstad. De politie daar heeft gisteravond een groot mes en meerdere soorten drugs aangetroffen bij een 14-jarige fatbiker. De jongen was staande gehouden omdat zijn verlichting niet functioneerde.
3: Maar deze knul had dus veel meer op
0: deze
3: zijn...
0: Deze knul?
3: Kerfstok. Ja, 14 jaar.
0: Deze knul,
3: en het is dus een boef, maar ook een jonge zakenman.
0: Ja, maar deze knul... Geef me vandaag wel een podium, want hoe herken je nou een jonge drugshandelaar? Dus hoe herken je zo'n knul? Hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Meedenken via de gratis app van de NPO Luister.
3: Nou, een jonge drugshandelaar, dan heeft zijn fatbike geen trapondersteuning, maar tripondersteuning.
0: Mooi.
2: Nou, een jonge drugshandelaar, die speelt nog met een popperhuis.
3: Popperhuis.
9: Of ze zingen op een grote paddo-stoel.
0: Oké. Oh, dat was een grappel. Hoe herken je een jonge drugshandelaar? Hij speelt Pim Pam Pep. Nou goed, meedenken via de gratis NPO Radio 2 NPO Luister app. Die dus.
10: Er is maar één.
0: Ruud de Wild. Zometeen, dames en heren, kun je hier een

0: Halsey en Lisa Left Eyes Lopez.
1: Left Eye?
0: Left Eye. Nou, dat is eigenlijk heel erg, want het Left Eye dat mocht niet water, want die is gegrepen op een kruising.
1: En daardoor had ze een Left Eye?
0: Nee, die is doodgegaan daar. Dat is een verschrikkelijk verhaal.
2: Er zijn zelfs beelden van, hè?
0: Ja, dat is echt heel heftig geweest.
1: Maar wat heeft dat dan met dat oog te maken?
0: Nee, ze was een left eye alsof ze niet...
2: Ze had altijd een piratenkapje op de right eye,
0: en
2: denk
0: die
2: ik.
0: Is dus op een, bijna ironisch, die is op een kruispunt gegrepen door een auto.
1: Oei.
0: Ja, oei is een heel mooie samenvatting, Gijs. Ja.
3: But because of the efforts we've made as a country over the past 2 years...
2: It's really hard to watch. Hello, this is Sky News Today.
4: The latest news uit Engeland.
0: Hou eens hier. Londen was voor de rich and famous vaak de place to be. Maar dat is het niet meer, want de superrijken verlaten bij bosjes, met bosjes de stad. Echt massaal vertrekken ze daar. Het is al zo'n 188 miljard aan vermogen verdwenen. Tim de Wit woonde jarenlang in Londen, is oud-Engeland... mag ik jou Londofiel noemen of Engeland gek?
5: Ja. Anglofiel noemen ze dat gewoon. Mag je maar zeker noemen.
0: En
5: zeker,
0: natuurlijk voor altijd in je hart een Engelse correspondent. Tim, hoe komt dit?
5: Ja, dit is wel een wonderlijk verhaal. Want Londen was eigenlijk heel lang de plek waar al die steenrijken naartoe wilden. Want de belastingregels waren daar geweldig. Je kon in Londen een huis kopen, lekker je vermogen stallen, zonder dat je in Groot-Brittannië belastingplichtig was. Dat gold vooral voor buitenlandse rijken. Je hoeft het bijvoorbeeld zelfs als je een huis kocht, hoeft hij dat niet te registreren. Kon je zelfs via een brievenbusfirma een huis kopen. Nou, dat was voor Russische oligarchen bijvoorbeeld natuurlijk een droom. Dus die gingen massaal naar Londen. Ook veel Chinese miljonairs, Arabische miljonairs kwamen daar naartoe. Ik kan me zelfs nog eens herinneren dat ik een reportage maakte toen ik in Londen woonde. Dan liep ik met een makelaar door een huis van 18 miljoen euro. En die was toen facetimend met iemand uit Hongkong aan het laten zien. Nou, zo ziet het eruit. En die zei gewoon, joh, ik vind prima, doe maar. Pak maar in het huis, ik koop het gewoon. Niet eens geweest. Dus dat was een beetje hoe het was. En nu hebben we een nieuwe regering sinds een paar jaar in Groot-Brittannië. Want dit allemaal onder de regering van de conservatieven, de partij van Boris Johnson bijvoorbeeld. Die vonden het heerlijk dat al die miljonairs kwamen. En Labour, dat zijn de sociaaldemocraten, die zeggen, ja, we moeten wat meer opkomen voor de kleine man. We moeten die vermogenden gaan aanpakken. Dus de belastingtarieven voor vermogens zijn omhoog gegaan. Die regels voor mensen om een miljoenen te stallen zijn veel strenger geworden. Ja, en daar houden rijken natuurlijk niet van. Dus die zijn in één keer achter zich achter de oren gaan krabben. En met bosjes, zoals je al zei, Ruud, gaan ze momenteel Londen uit.
0: Maar levert het Engeland geld op of kost het uiteindelijk geld?
5: Nee, het heeft ze natuurlijk best wel lang geld opgeleverd. Dat is de reden dat de conservatieven dat ook wilden. Want die dachten, ja, als je al die rijken er naartoe haalt, ja, die geven veel geld uit natuurlijk. Hè. Die maken veel gebruik van allerlei, of het nou de restaurants zijn, of de scholen, of allerlei andere instituten waar ze geld aan uitgeven. Dat is uiteindelijk ook goed voor ons land. Hè. Dat levert op allerlei manieren wel geld op. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is het ook best een vervelende groep om in je land te hebben. Omdat ze dus, ja, als je de regels wat strenger zou toepassen, dan zitten niet altijd allemaal even fris. Je die mensen wel in je land hebben.
0: En bijvoorbeeld die oligarchen, dat was natuurlijk later bleek ook gewoon allemaal tuig.
5: Ja, allemaal vriendjes van Poetin gewoon. Die zeg maar het Groot-Brittannië gebruikten om geld, op wat voor manier ze er dan aan gekomen zijn, daar te kunnen stallen. Dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Dit heeft dus helemaal niks te maken met de Brexit.
5: Nou ja, een beetje wel, want tegelijkertijd, die rijken zijn natuurlijk ook wel gevoelig voor, gaat het goed met het land waar ik in woon? Hè? En Brexit is nou niet bepaald goed geweest voor de Britse economie. Je ziet gewoon dat het land structureel armer is geworden. De onzekerheid zorgt er ook voor dat mensen denken, ja, moet ik hier nou wel blijven? Ja. Aan de andere kant was Brexit ook wel een reden voor de Britse regeringen de afgelopen jaren om te denken, ja, als de Europeanen niet meer zo blij met ons zijn, moeten we misschien juist de banden aanknopen met de Arabische Emiraten, met China enzovoort, om juist hun geld ook naar ons toe te halen. Ja. Maar ja, tegelijkertijd zien zij natuurlijk ook wel dat Groot-Brittannië momenteel niet per se het land is in Europa waar de grootste economische groei te zien is. Nee. Dus dat helpt inderdaad niet.
0: Maar als je zo'n loeiend veel poen hebt, hè, dan kan je nog helemaal niks schelen. Daar woon je gewoon toch waar het leuk is.
5: Ja, dat snap ik er dus echt. Ik zeg het ook niet aan, Ruud. Maar blijkbaar als je heel veel geld hebt, ik spreek niet uit ervaring, maar als je heel veel geld hebt, dan wil je blijkbaar op een plek wonen waar je nog steeds zo min mogelijk belasting betaalt. Ja. En waar dat vermogen zoveel mogelijk oplevert. En ja, dat zie je dus ook in die kapitaalvlucht. Hè, want wat je al zei, 188 miljard is er dus uit berekeningen nu al weggevloeid uit Groot-Brittannië. Dan heb je het over zo'n 10 tot 15.000 miljonairs per jaar die Londen uitgaan. Dat is echt veel. En dan heb je 4 tot 5 miljonairs per dag die zo gewoon besluiten, ja, ik ga weg. En die gaan dan naar Monaco bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een heerlijke plek.
0: Krijgen we een leegstand aan dure villa's dan?
5: Ja, nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik bedoel, zo hard is het ook weer niet aan het gaan dat je dat momenteel ziet. Maar het feit dat al die rijken er naartoe kwamen, en zeker in de jaren dat ik er nog woonde, zag je dat ook heel erg terug in de huizenprijzen. Ja. Want de huizenprijzen in Londen zijn krankzinnig.
0: Waar zijn deze mensen naartoe gegaan?
5: Ja, ik denk, ja, wat ik zei, ik denk dat Monaco wel een lekkere plek is. Misschien de Bahama's, de Cayman-eilanden, Luxemburg schijnt ook gewoon een aangename plek te zijn. Ze weten natuurlijk altijd wel plekken te vinden waar je met al je geld makkelijk naartoe kan, zonder dat je daar te veel belasting over moet betalen. Ja, en Groot-Brittannië is dus in ieder geval een stuk minder in trek momenteel bij deze mensen.
0: Tim, dankjewel, tot snel weer.
6: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ook nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen, dames en heren, na 5 uur. Een nieuwe top 5 over 5.
1: Gisteren heeft de politie in de stad Groningen een 14-jarige fatbiker aangehouden. Hij had een groot mes bij zich en ook meerdere soorten drugs. 14, hè, was deze jongen.
2: Zo, is eigenlijk veel te jong, hè, om je al te begeven in het drugsgeweld. Ja, al moet je dat
0: knul
2: überhaupt niet doen, begeven in het
0: drugsgeweld. Die knul, Gijs, die knul hoort daar niet.
2: Schorem was het, nozem. Ja.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Dus hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Alles welkom via de NPO luisterapp. Nou, bijvoorbeeld Ernst. Dankjewel voor het meedenken, Ernst. Ze spreken in Sesam straattaal.
2: Goed.
1: Ja, hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Karima stuurt, hij speelt Wie het niet weg is gezien.
0: Mooi.
2: En Reineke denkt ook mee, hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Nou, die gaat niet balletje trappen, maar bolletje trappen.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin platen mensen. Platen. Ik ga platen draaien, niet te geloven. Oh.
2: Zeg nou even welke, Ruud.
0: En een cliffhanger. Ik ga zometeen een plaat draaien met een zangeres in de hoofdrol. En zij zong Just a Girl in the World.
2: Oh, spannend. En maar, hoe zit het met die van Starship, We Built This City? Die heb je beloofd, maar die is dus niet gedraaid.
0: Die heb ik helemaal niet beloofd. Die gaan we ook niet draaien. Dan draaien we het lekker zelf.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
19: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
21: Shape the future with confidence. EY.
0: 1 minuut en 34 seconden na 5 uur tijd voor het NOS Journaal. Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
22: Hey Ruud, goedemiddag. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ook deze jongeren waren erbij.
23: Dat is aanzoeken. Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
24: Wat zoek je dan eigenlijk wat je anders niet kan vinden?
25: Een dood dorpje, eigenlijk wat gezelligheid. Dan is het nu wat in de stad en dan wil iedereen het kijken en zien.
24: Je ouders, weten die dan ook dat je hier bent?
25: Ja, ik mag deze dagen vanaf gisteren ben ik de laatste dag bij geweest. Nu mag ik gewoon niet meer in de stad komen in de avond.
22: Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Er zijn meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd in Hogeveen en hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. De Poolse politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. In het Europees Parlement in Straatsburg is een groot gouden beeld van president Trump onthuld. Het is bedoeld als kritiek op het buitenlandbeleid van de president. De bedenker is een Deense kunstenaar. Hij vindt Trump een probleem voor de wereld omdat hij de westerse manier van denken ondermijnt.
26: Trump personally is a problem for the world. He destroys our way of thinking in the Western world.
22: Het beeld is 2 meter hoog. Trump zit op de schouders van een veel kleinere man die gebukt gaat onder zijn gewicht. En op het WK judo is het Joanne van Lieshout niet gelukt om het brons te pakken. De Europees kampioen verloor van de nummer 2 van de wereld, uit Mongolië. Volgens de commentatoren liet van Lieshout het lopen.
27: Bij judo kan ze echt wel meedoen. Hier kan ze gewoon van winnen. Maar je moet wel laten zien dat je wil winnen. En dat heeft ze ongetwijfeld in haar hoofd wel gedaan, maar dat is niet tot uiting gekomen op die mat.
28: Dit was misschien wel de belangrijkste troef voor Nederland deze week. En dat mocht niet baten, want Joanne van Lieshout, ze gaat met lege handen naar huis.
22: 2 jaar geleden werd ze nog wereldkampioen.
0: Oké.
22: Dan het weer nog. Vanavond gaat het regenen. Morgen wolken, wat zon, enkele buien en maximaal 16 graden.
0: Oké. Jullie tot zometeen weer. Dennis, mooi. Oké. Goedemiddag.
29: Goedemiddag. Er staat net geen 560 kilometer file. Dat is wat meer dan gebruikelijk. Door ongeluk heb je nu veel vertraging. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe jij 40 minuten langer over. Er waren een tijdje 3 rijstroken dicht, maar de weg is weer vrijgegeven. Een half uur extra ben je kwijt op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Voor de ketelbrug staat 9 kilometer. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. De rechterrijstrook is daar de komende uren nog afgesloten. Dan naar Groningen. De A7 richting Heerenveen is dicht bij Leek. Vanaf Groningen-West levert dat 3 kwartier vertraging op. En op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle loopt het ook vast door een ongeval. Tussen knooppunt Julianaplein en Eelde ben je 20 minuten langer onderweg. Dan naar Twente, de A35, Enschede-Almelo. Voor het knooppunt Azelo een half uur extra door een autobrand. En de A58 Breda-Eindhoven is nog steeds dicht bij Best. Tussen knooppunt De Baars en Best heb je een uur vertraging. Je kan het beste omrijden via Den Bosch.
0: Dennis, dankjewel. Tot zo weer.
30: Zometeen bij De Wild in de Middag.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
32: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Dit bericht is voor...
1: pop musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.

0: just a girl in the world. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Daarvoor gaan we naar het mooie Hoge Noorden, Groningenstad. De politie daar heeft gisteravond een groot mes en meerdere soorten drugs aangetroffen bij een 14-jarige fatbiker. De jongen was staande gehouden omdat zijn verlichting niet functioneerde.
2: Maar naast dat zijn verlichting niet functioneerde, had het jochie dus veel meer op zijn kerfstok. Het is eigenlijk gewoon een junior drugsdealer.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
5: En hoe herkennen we nou zo'n jonge drugshandelaar?
6: De top 5 over 5.
3: Nummer 5.
5: Luc, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je nou een jonge drugshandelaar? Nou, zijn imperium is nog niet volgroeid.
4: Nummer 4.
1: Nummer 4, hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? JP stuurt, het hele schoolplein staat bij hem in het stoepkrijt.
3: Nummer 3.
2: Doris op 3, hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Nou, hij heeft een fatbike met zijwieltjes en achterop dan weer zijn spaarvarken.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Marie-Christine, dankjewel. Zijn voorraad bestaat uit Smarties en zwart-wit poeder.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
5: Arjan, dankjewel voor het meedenken. Hoe herkennen we een jonge drugshandelaar? Nou, als hij wordt opgepakt, moet hij naar de ballenbak.
2: Ja,
5: dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: 1989, Tears of Fears. En Sowing the Seeds of Love, ook nog Alex Warren en Passenger.
1: E-reader aanrader.
0: Nederland mag dan een, nou ja, hier staat een klein kikkerlandje zijn, maar dat valt ook wel mee. Het is niet een heel groot land, maar ook heel klein, dat ook weer niet. En we staan overigens wel tal van prachtige dialecten. Dat zijn allemaal, of die zijn allemaal in kaart gebracht in een schitterend boek. Het heet Atlas van het dialect in Nederland en is geschreven door Alexia Kerkhoff, Sterre Leufkens, Mark van Oostendorp en Christel Doreleijers. Dit boek is vandaag onze e-reader aanrader. En ik heb een gesprek nu met Christel Doreleijers. Christel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is de Atlas van, of niet de, het is Atlas van het dialect in Nederland een e-reader aanrader?
2: Nou, ons boek is een e-reader aanrader. Ja, je noemde het al even, hebben in 50 hoofdstukken bespreken we allerlei wetenswaardigheden over de dialecten in Nederland. En dat zijn er heel erg veel, wel honderden. En mensen vinden taal ook altijd gewoon een leuk onderwerp om over te praten. En zeker als het om taalverschillen gaat. Dus verschillen in taalgebruik tussen regio's.
0: Vind je, als je naar dialecten kijkt, is Nederland een groot land of een klein land?
2: Een groot land.
0: Ja.
2: Noemde het al even, we hebben wel honderden dialecten in
0: Bizar,
2: Nederland.
0: Hè? Ja.
2: Ja, en je zou kunnen zeggen, elke provincie heeft al tientallen, misschien wel honderden dialecten, want elke spreker doet het vaak ook net een beetje anders.
0: Oh, spreek je dan al van het dialect als het afwijkt van de zogenaamde norm van de streek?
2: Ja, dus als iemand net iets een beetje anders praat, wordt het ook wel een idiolect genoemd, het taalgebruik van een specifieke spreker. Maar dialecten zijn wel gewoon volwaardige talen. Daar is vaak een misverstand over. Dialecten hebben eigen woorden, eigen klank, een eigen uitspraak en ook een eigen grammatica.
0: Oké, maar wanneer spreek je dan van een dialect of een accent of een streektaal?
2: Ja, een accent is echt gaat alleen over de uitspraak. Een dialect is dus ook woorden en grammatica. En een streektaal gaat vaak over een wat groter gebied. Dus je kunt bijvoorbeeld wel zeggen het dialect van een bepaald dorp of een bepaalde stad. Maar een regio, bijvoorbeeld de Achterhoek, dat is dan eerder een streektaal. En dan hebben we ook nog regionale talen. Het Fries is ook erkend als rijkstaal in Nederland. En in Limburg en in het Neder-Saksische gebied zijn het regionale talen. Die hebben politieke erkenning.
0: Ja. En hoe zit het dan met die grensgebieden? Dat mensen toch met heel veel Duitsers bijvoorbeeld omgaan in Venlo en weet je, dat in Heerlen.
2: Zeker, ja.
0: Is dat dan ook
2: historisch?
0: Is dat dan een accent of is dat een streektaal of is dat NN?
2: NN, ja, dat is echt allebei. En dat is hoe te verklaren.
0: En hoe heet dat dan? Als je en streektaal en accent hebt en dialect?
2: Dan ben je gewoon een volwaardige dialectspreker.
0: Oh.
2: Met een bepaalde tongval. Ja, dat wordt allemaal bij elkaar.
0: Okay.
2: Dus het is vaak niet zo heel zwart-wit. Dat wordt ook vaak door elkaar gebruikt in de volksmond. Maar dialecten zijn gewoon talen.
3: En wat vind je nou echt? Ben je ergens achtergekomen waarvan je denkt, nou, dat vind ik zo'n grappige uitspraak?
2: Nou, ik heb tijdens het schrijven ook wel dingen ontdekt weer over mijn eigen dialect. Ik zou mezelf niet echt een dialectspreker noemen, maar je hoort wel dat ik uit Brabant kom. En als kind hoorde ik ook vaak, doe je jas dicht, anders pak je een klets. En ik dacht, wat betekent dat nou? Maar dat was dus een verkoudheid. Verkoudheid pakken en klets pakken. En ik dacht, dat was gewoon Nederland. Maar toen ik buiten mijn streek kwam en in Utrecht ging studeren, kennen ze die uitdrukking daar helemaal niet.
3: Nee. Ik zie je aan van, wat is er?
2: Ja, maar, precies.
0: Maar als je in andere delen van Nederland, een koude klets is een biertje.
2: Ja, kan ook weer. Klopt. Dus zelfde woorden kunnen ook weer andere dingen betekenen in verschillende streken. Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, jullie wijden maar liefst 5 hele pagina's aan de discussie friet of patat? Jij bent natuurlijk van friet, hè? Want jij komt van onder de rivieren. Ja.
2: Team friet, hashtag team friet.
0: Ja,
2: nee, dat verdient ook echt 5 pagina's. En het is ook heel duidelijk waarom. Het maakt gewoon heel veel los. Elk jaar met carnaval rijdt de discussie weer op. En ik kom zelf ook veel op school. Ik kom veel in contact met jongeren, ook om onderzoek te doen. En dan denken ze soms, we hebben niet zo heel veel met dialect. Maar als je over patat of friet begint, dan is iedereen mee. Dan doet iedereen is met direct van, nee, ik zeg patat of ik zeg friet. Het kan het land haast in tweeën splijten. Dus dat maakt heel veel los. Het is een identiteitskwestie.
0: En hoe zit het dan met bier of een pilsie?
2: Ja, of een pilske, hè, kan ook nog.
0: Ja. Want een pilske kan ook nog een biertje zijn, toch?
2: Ja, klopt. Ja, in het zuiden zeker, ja.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik wil je. Dus,
3: het valt mij op dat taal echt diep kan zitten. Want ik heb wel tijdens de theatershow in het Fries heb ik een zinnetje gedaan. Nou, dat publiek dat vindt dat fantastisch als je hun taal dan spreekt, of dialect.
2: Ja, dat is ook het mooie aan dialect.
0: Dit wordt oorlog. Als je tegen een Fries zegt dat het een dialect is.
3: Nee, maar ik wil juist de mensen met een dialect nu niet buitensluiten. Nou, laat maar.
2: Nee, maar ik vind het een heel goede opmerking. Het schept een band. En dat is anders dan in de standaardtaal. Dat is natuurlijk ook handig om in te communiceren. Maar dialect is toch roept gevoelens op van warmte, verbondenheid. En inderdaad, wij noemen het ook de atlas van het dialect in Nederland. Omdat we ook het Fries behandelen. En het Fries heeft natuurlijk ook weer dialecten. Dus dat wel. Ja. Maar het Fries is inderdaad een rijkstaal. Ja. En ja, mensen vinden het leuk als je dialect spreekt. Maar soms ook niet als je het imiteert.
0: Sociale media maken dialect ook weer hip, hè? Hoe komt dat?
2: Ja, er komen allerlei dialect-influencers op. Denk aan TikTok Tammo in Groningen. Mike de Wolf in Brabant. Jelle Jozef voor het Limburgs in Amsterdam. En die zetten de dialecten op de kaart ook online. Mensen denken vaak bij sociale media en heel veel Engels, de Gen Z-slang. Maar dialecten doen het daar ook goed. Omdat het ook weer een stukje is van laten zien wie je bent, waar je vandaan komt. En dat het dan minder oudbollig wordt voor jongeren.
0: Oké. Okay. Zeg, er zijn nog een tal manieren om te zeggen dat iemand zwanger is. Hè? Heb je daar een voorbeeld voor?
2: Ja, dus heel vaak tegen dingen aanlopen. Dus in Amsterdam kan je horen, ze is tegen de Askar aangelopen. Hè, als je ongetrouwd zwanger wordt, dus een soort vuilniswagen. Tegen de hoek of de punt van een ronde tafel lopen in Brabant. Dus dat zijn uitdrukkingen. Je kunt ook iets onder het schort hebben in Groningen. Of de buik vol benen hebben in Twente. Er zijn er ontzettend veel. En we noemen er ook een heleboel.
0: Christel Dorreleijers van het boek Atlas van het Dialect in Nederland. Waarom ga ik jouw boek vanavond lezen?
2: Ja, je hoeft er niet alleen vanavond in te lezen. Het is ontzettend dik, heel veel illustraties. En je gaat het gewoon lezen omdat je dan ook die dialecten meer gaat waarderen. En denkt, misschien spreek ik het zelf niet, maar ik heb er toch wel iets mee. Of ik herken het uit mijn omgeving en ik snap die mensen dan ook een beetje beter.
0: Atlas van het Dialect van Nederland, dankjewel.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows, Vanessa Carlton. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel buien, wordt het zo'n 16 graden.
0: Dat is mooi. Volgens mij bijna 600 kilometer.
2: Nou, om precies te zijn, 583. Wow. Ja, dat is bijna 600, ja. Dat is iets meer dan gebruikelijk op de woensdagmiddag. En door ongelukken, verspreid over het land, heb je nu de meeste vertraging. Beginnen het uiterste zuiden op de A2 van Luik naar Eindhoven... tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport. 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. In Flevoland op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord... heb je een 30 minuten vertraging voor de Ketelbrug. Ze zijn daar bezig met het opruimen van de verloren lading slachtafval. De rechterrijstrook is de komende uren dicht. Dan de A15 naar Europoort bij Hoogvliet... is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. Richting Europoort rij je om via Vlaardingen en Rozenburg. En op die route is de A24 nu tolvrij, zolang de A15 dicht is. De A35 van Enschede naar Almelo. Voor knooppunt Azelo een 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is afgesloten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best een 1 uur vertraging. De weg is bij Best nog steeds afgesloten. Je kan daar langs via de af- en oprit, maar je kan beter omrijden via Den Bosch.
0: En dus dankjewel, tot zo weer. Voor NPO Radio 2, NOS-journaal. Hier is Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Een motorrijder die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij een straatrace in Lelystad heeft een taakstraf gekregen van 240 uur. Ook moet hij de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 37.000 euro. De man kwam op de verkeerde weghelft terecht, botste frontaal op een andere motorrijder en die kwam om het leven. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om de verkeersregels te overtreden. De politie in Polen heeft een student opgepakt op verdenking van een steekpartij waarbij 10 mensen gewond raakten. Het gebeurde op een school voor beroepsonderwijs in het noorden van Polen. Over een motief is niets bekend. Een mijlpaal voor deze Nederlandse DJ. DJ Kiki. Ze is nieuw binnengekomen in de DJ Mag Top 100 op de valreep, want ze staat op plek 100. David Guetta is weer de beste DJ ter wereld en Martin Garrix is tweede. Die stond vorig jaar nog bovenaan. En op een basisschool in het Friese Suurhuizen hebben kinderen in groep 3 en 4 gezelschap gekregen van een hond. Wobbe, hij is van een leerkracht, die kan hem niet alleen thuis laten. En voor de kinderen is het een goede steun als ze het lastig hebben. En ze vinden het gewoon
4: leuk. Wobbe aaien.
5: Leuk.
6: Waarom is Wobbe zo leuk?
5: Die blaft heel vaak en die springt heel vaak op het hek als ik naar hem zeg.
4: Die is heel zacht en lief.
6: Nou ja, Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
3: Zegt ze bij RTV NOF. De hond is nu nog erg jong, maar als hij wat ouder is, dan kan hij de hele school door.
0: Wobbe heeft geen oordeel.
3: Wobbe heeft geen oordeel, Ruud.
0: Nee, Wobbe heeft geen oordeel.
3: Dat is toch leuk.
0: En dat is mooi, want Wobbe had anders een pistool gepakt. En had zo je kop eraf genomen. Want Wobbe is een rothond. Dat weet niemand.
7: Het is wel rijkstaal, hè, wat je nu gebruikt.
0: Ik zeg het toch in het Fries, daarom anders had ik gezegd, Wobbe is een rothond.
7: Oh ja.
0: Maar Wobbe is gewoon een rothand met een pistool en niemand.
7: Is net lief.
0: Ja, en niemand. Net lief. En niemand. De hele buurt is uitgelopen. Niemand weet dat. Wobbe zit ook bij. En Wobbe is eigenlijk gewoon een gangster.
7: Oké.
0: Okay. Thomas kan er maar gewoon boos om worden. Er is maar één. Zometeen Michiel Vos, hij zei zelf: ik zit nu in de burgerslurf. Want dat is, hoor je zometeen.

0: En dit is favoriet van Gijs.
1: Kijk, Gijs stralen.
0: Door storm en woeste regen. Dit is van
2: Ancora.
0: Mooi.
1: Zou je dan ook altijd mee te zingen met je vuist omhoog?
2: Nou, met een vuist niet, met een biertje vaak.
0: Ja.
2: Oh, dit is feest, hoor.
0: Ja, dit is de cover van John Farnham. Maar dit doen ze ook lekker, hè, deze mannen
2: door
0: van
2: Ancora. Storm en woeste regen is misschien nog wel mooier, ja.
0: Ook nog Ed Sheeran ervoor en Bad Habits. Dames en heren, dit is de Middag Show. We gaan contact zoeken met de Burgerslurf. Dat zei Michiel namelijk net. Dus... Oh. De Nederlandse John Farnham. Mooi, de tweestemmige dit.
2: Met die galm ook, hè?
0: Oh ja.
2: Echt mooi, hè? Neem jullie mij nog mee?
0: En met z'n allen... Bij storm en woeste
2: regen. Voel je?
0: Waar komen die gasten vandaan eigenlijk?
2: Dat weet ik niet, van een boot.
1: En dan sta jij daar ver in het binnenland te doen... alsof je aan de kust wordt weggeblazen.
0: Ja, precies dat.
2: Ze werden in 2013 opgericht met hulp van het platenlabel van Jan Smit.
1: Ja. Oh, dat hoor je, ja.
0: Ja, dat hoor je wel. Dat koor, dat zeg maar dat Zuiderzeekoor.
1: Maar Gijs, zit daar dan een band bij of is het met een band?
2: Vaak met een tape, tenzij je ze met band boekt. Dan heb je met band. Dus als je ze in het theater zou opzoeken, is er een band. Maar
0: met hoeveel mannen zingen?
2: Het zijn drie mannen.
0: Nee, maar dat klinkt als 80 mensen.
1: Dan.
0: Ja, precies, gedubbeld.
2: Het zijn drie.
0: Stilte! I was saved by God to make America great again. USA Today. Ja, jongens, even orde in de zaal. Want we moeten contact zoeken met een man die net zei... Ik zit aan de Burgerslurf. Wat is een Burgerslurf?
3: Dat heb ik nog nooit gezegd. Ik weet niet eens wat dat is. Ik neem aan dat je het hebt over de trein.
2: Nou, hij weet het wel.
3: Ja, Gijs
0: heeft nooit Burgerslurf bedacht. Dat geloof ik niet.
3: Nou, dat heb ik ook nooit bedacht. Zo ben ik niet. Mm. Maar ik zit wel in de eerste klas. Ha.
0: Waarom dat?
1: Oké.
3: Oké, Bettina cringe nu al.
0: Waarom zit je in de eerste klas?
3: Dat vroeg Gijs. Op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, wil je eerste klas zitten. Dat was het, geloof ik, het antwoord.
0: Ja? Goed.
3: En dan luister je dus hardop naar deze feestmuziek.
0: Ja, ja. Zeg, zoals elke week gebeurt er weer ongelooflijk veel in Amerika. Hè. Zeker nu de midterms eraan zitten te komen. Is dat nou belangrijk, midterms? Of is het een beetje een storm in een glas in Glasswater?
3: Storm in een glas, Jan Smit. Nee, dit is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Dat is de enige keer dat de Amerikaanse kiezer eigenlijk een soort... correctie kan aanbrengen richting Trump. Je kunt dus niet kiezen op Trump. Het zijn ook geen presidentsverkiezingen, het zijn congressionele verkiezingen. Maar je kunt eigenlijk na 2 jaar zeggen... nou, dit vinden we echt allemaal kloten. Dit vinden we niks. Dus we gaan nu weer op Democraten stemmen.
0: Okay.
3: Of we kunnen zeggen... nee hoor, we stemmen gewoon weer op Republikeinen... want we vinden het eigenlijk allemaal top.
0: En wat denk je, wat zijn de prognoses?
3: Prognoses zijn democraat. Mensen zijn het zat, ze zijn het spuugzat. Ze vinden dat er veel te veel gebeurt over de balzaal. Het gaat veel te weinig over de prijs van benzine. We zijn het verkeerde land binnengevallen. Iran, niet Irak. Hij heeft helemaal niet meer door wat de gewone man en de vrouw wil. Dus mensen zijn het zat en dan gaan ze democraat stemmen.
0: Je zegt hij is het verkeerde land binnengevallen, Iran, Irak. Hadden ze Irak moeten binnenvallen?
3: Ja, nee, dat zeiden we in 2003, dat ook. Dat,
0: ja, ja.
3: Toen Bush, weet je wel.
0: Elk land, Afghanistan, Iran, Irak.
3: Allemaal.
0: Ja.
3: Voor je het weet vallen we nog eens een keer, weet ik veel, Saudi-Arabië, Oman, zou natuurlijk ook makkelijk kunnen. Ja. En toen was het ook het verkeerde land. Oh ja, Irak, the wrong country. Nu is het weer het verkeerde land, want niemand weet wat we daar doen.
0: Misschien klopt,
3: en dat krijgt hij
0: maar
3: dus,
0: misschien klopt de landkaarten niet van jullie. Kan ook, hè?
3: Nee, dat is het natuurlijk. We hebben ook überhaupt geen landkaarten, want de gemiddelde Amerikaan heeft geen paspoort, interesseert het geen bal, en na Engeland houdt het op, zeg maar.
0: Hé, maar Schwarzkopf, hè? Want ik zat van de week even, toen wij het erover hadden gehad, generaal Schwarzkopf, de man uit de Golfoorlog, die zei op een gegeven moment zo'n soort van... Oké, als we niet uitkomen, dan maar I will make it a parking place. Maar wat is er?
3: Die zei dus eigenlijk...
0: Ja, wel woorden van gelijke strekking. Maar toch is... nu vallen we enorm over... Trump is net zo gek, maar eigenlijk zijn de Amerikanen altijd al een beetje gek geweest.
3: Eigenlijk altijd zijn ze bezig in het verkeerde land.
0: Ja,
3: altijd zijn ze
0: Vietnam,
3: bezig in het Midden-Oosten.
0: Cambodja.
3: Natuurlijk.
1: Maar moeten ze niet gewoon stoppen met bemoeien?
3: En dat had hij ook beloofd. Bettina heeft helemaal gelijk. Hij had beloofd, ik ga me niet meer bemoeien met het Midden-Oosten. Ik doe niet meer aan die oorlogen mee. Ik ga niet meer die zandbak in.
0: Oorlog is wel. Zelfs met eerst zegt hij met Netanyahu. En dan houdt hij dan weer zijn hok. En dan is Netanyahu weer zijn beste vriend. En dan, maar hij lost niks op. De Gazastrook had hij willen oplossen. Is nog steeds geen donder gebeurd.
3: Nee, hij zit zelfs zo in het nauw met Iran dat hij zei, nou, en als Iran ons wil terugpakken, weet je wat ze dan kunnen doen? Dan kunnen ze gewoon even Los Angeles bombarderen of San Diego. Dat zei hij deze week. You can take out LA. They can take out San Diego.
1: Top-president, hè?
3: Ja. Top-president, een topper. Dus die gaat het heel goed doen over 4 weken tijdens die verkiezingen. Ja, dat kan niet anders.
0: En dan kunnen de democraten weer heel veel wetten tegenhouden en het moeilijk maken.
3: Ja, en vooral ook toezicht. Oversight. Dan gaan ze vooral, weet je wel, hoorzittingen houden. En dan gaan ze zeggen van, ja, maar jullie, dit kan toch niet. En die balzaal, wie betaalt dat allemaal? En dat gedoe met al dat goud in het Witte Huis. En überhaupt die belastingverlagingen. En dan gaan ze daarover beginnen. En dan hopen ze dat ze daarmee, zeg maar, een beetje klaarstomen voor 2028. Dat is het echte werk.
0: Zit je alleen in de eerste klas nu?
3: Nee hoor, ik zit in het tussencompartiment. Omdat ik dacht, eerste klas is ook, Bettina, hou je vast, stiltecoupé. Het is nog veel erger dan alleen in eerste klas.
0: Zijn er andere mensen in jouw omgeving nu?
3: Nee, niemand luistert hier naar Radio 2.
1: Maar mag ik wat vragen, Michiel?
3: Ja, natuurlijk.
1: Kan jij goed stil zijn?
3: Ik kan heel goed stil zijn. Ik ben heel stil. In de trein, ik zeg nooit wat, ik praat nooit. En dan, ja, ik praat alleen met Gijs. En dan belt Ruud. Dat is het zo'n beetje.
1: Wauw.
0: Goed.
3: En ik luister naar Jan Smit.
0: Luister eens.
1: Okay.
0: Dan nog even terug naar het nieuws van vorige week. Die Christa Pike, de dame die de doodstraf kreeg. Want die had haar schoolmaatje om het leven gebracht. En die ging later inhoud van de hersenpan showen, geloof ik. Hè? Zoiets.
3: Juist, 30 jaar geleden. Ja.
0: Die heeft de doodstraf gekregen, heeft overleefd. Is inmiddels weer...
3: bij.
0: Ja, is bij.
3: Is bij. Ja. Praat, schijnt. Is weer bij zinnen.
0: En nu? Wat gebeurt
3: er? En de vraag is nu... Ja, dat is dus de vraag. De gouverneur van Tennessee, in de prachtige staat Tennessee, waar dit fijne verhaal zich onttrekt, heeft gezegd, ik heb even een moratorium. Even een stop op doodstraffen. Maar in principe is ze er niet vanaf. Het is niet zo dat als je het overleeft, dat is ook nog nooit voorgekomen, dat je dan ontsnapt aan die doodstraf. En de nieuwe gouverneur die daar aan zit te komen, dat kan of een republikein zijn of een democraat. De republikein heeft al gezegd, ik wil gewoon weer de doodstraf op de elektrische stoel. Geen gedoe meer met injecties en middeltjes. Gewoon weer elektrische stoel. En de democraat, als die wint op november, dat is ook allemaal in november, dan zouden we wel eens af kunnen gaan van die doodstraf. Okay. Dat is allemaal heel ingewikkeld.
0: Ben je eigenlijk voor de doodstraf?
3: Ik ben tegen. Maar ik ben dan natuurlijk ook een Europeaan.
0: Nou ja.
3: Ja, ik vind het ook, en dat zie je ook aan dit soort dingen. Dit is natuurlijk bizar. Deze vrouw heeft, en je moet dan ook dus 30 jaar vaak op death row. En dan word je dus 30 jaar later, die misdaad is gepleegd in 95. En dan 30 jaar later word je alsnog een keer gestraft voor die misdaad. Toen je 18 was. Toen was ze 19, geloof ik.
0: Ja.
3: Nee, 18 was ze toen. Bizar.
0: Maar denk je niet dat door al deze... valt het niet onder vormfout en dat soort dingen? Dat ze dan op een gegeven moment toch zeggen, nou, genoeg geleden...
3: Ja, dat zouden ze kunnen zeggen. En je moet ook echt bij zinnen zijn, wil je de doodstraf ondergaan. Je kan niet, zeg maar, geestelijk niet meer bij zijn en alsnog ter dood worden gebracht.
1: Oh, dus dat kan natuurlijk een hersenbeschadiging hebben door dit hele...
3: Juist.
1: Oh,
3: en we weten ook niet hoe bij ze is. We weten niet in wat voor staat ze is. Hoe ze wakker is geworden.
0: Nou,
3: dat is een heel
0: Tennessee.
3: Fijn land, Ruud.
0: Nou, goed. Michiel. Ik ga je weer alleen laten in jouw... Hoe heet het?
2: Burgerslurf.
0: Burgerslurf.
3: Dat heb ik nog nooit gezegd. Ja, dit is een tussenstukje.
0: Ja, tussen een stukje van Burgerslurf. Tussen de eerste en de tweede.
3: Krijg het aan de stok met de NS.
0: Ga je afsluiten?
3: Zal ik afsluiten? Ja. Vanuit het tussenstukje in de Burgerslurf Michiel Vos. Dus niet vanuit Amerika. Voor De Wild in de Middag, Ruud de Wild, Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: Het zijn niet mijn woorden, dames en heren.
1: Van wie dan?
0: Het was de andere persoonlijkheid in mijn hoofd.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zometeen na 6 uur hoor je Emily Claire de Wild. En Emily Claire de Wild, het is ook voor haar woensdag. Dus wat heb jij?
1: Gehaktdag.
0: Ja, gehaktdag. Heb je lekker gegeten?
1: Ja.
0: Eigenlijk eet je op een hele keurige tijd, tussen 5 en 6.
1: Heel, is dat ja. Nederlands nog steeds of is het meer na 6 is het meer, hè?
0: Ik weet het
1: wel vroeg, daardoor ga ik s'avonds al de chips eten.
0: Oh.
1: Maar daarom ben ik wel die chips connoisseur.
0: Ja, precies. Dat is wel mooi.
1: Hey, ik zou toch chips van jullie krijgen?
0: Wie heeft dat niet geregeld?
2: Ik wil niemand voor of onder de bus gooien, maar Juri zei dat hij dacht dat hij wel aan die chips kon komen. En in plaats daarvan is hij naar de piemelplant gegaan vandaag. Dat doet hij dan weer wel.
1: Ja, prioriteit hoor ik al.
0: Ja, precies. Zeg, jij komt uit Rotterdam. Zijn er woorden, uitdrukkingen of gezegden waarvan jij dacht, nou, dat is gewoon Nederlands?
1: Ja, hadden we het net over. Dat ik altijd zei eensgelijks, maar het is insgelijks.
0: Oh.
1: En dat is iets Rotterdams, volgens mij.
0: Oh ja?
1: Ja. Toch, dat is wel raar. Dat we ons afgezet luisteren.
0: Ja. Nee, we hadden net iemand namelijk in de E-Read, de aanrader, over accenten en taal.
1: Nou, we zeiden wel van kaakje, hoor je een kaakje. Volgens mij is dat ook Rotterdams.
0: Kaakje?
3: Ja, dat is ook gewoon een Maria kaakje, toch?
1: Ja, jij zegt ook, waar kom jij vandaan dan?
3: Nou, Lelystad.
0: Boekaken.
1: Oké, nee, dus
3: Boekaken, daar zeggen we Boekaken.
0: Maria Boekaken.
1: Mijn oma zegt bijvoorbeeld de Mart. Ik ga naar de Mart.
0: Ja,
1: niet
0: de
1: naar
0: Mart.
1: De markt, maar nee, de Mart, zonder K.
0: Zeg, wie ga je bellen?
1: Wij gaan bellen over die musical En Juliet. Met alle muziek van Max Martin, die zo'n beetje 35 jaar lang al alle hits produceert die we kennen.
0: Die man uit Zweden.
1: Dat is de meester producer natuurlijk. En in 80 seconden voor de 80's Tanita Tikkaram. Zeg jij Tikkaram of Tikkaram?
0: Tikkaram, denk ik.
1: Tikkaram, toch?
0: Twist
1: in My Sobriety.
0: Ja, precies dat, ja.
1: Verhaal daarachter.
3: Tikkaram.
0: Tikkaram. Tikkaram. Tikkaram. Tikkaram. Knap hoor.
1: Wat goed.
0: Nee, hij zei zijn rockchick, dat weet niemand.
2: Luister jij dit thuis?
3: Ik vond het vroeger toen ik 6, 7, ik weet niet uit welk jaar dit komt, vond ik dit een heel leuk nummer.
1: 89?
3: Ja, was ik 10. Vond ik echt vet.
0: Poison. Wow. Ja.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja. Toch aan de andere kant van jou. Veel plezier met Emily Claire.
1: Wat een Lelystad.
0: Ja, dat de Lelystad. Ja.
2: Over Poison gesproken, ja.
0: Ja. Nou, zullen we afsluiten?
3: Gaan we weer lekker naar Enter, jij.
0: Ja, inderdaad, Enter. Op Enter, jij.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
16: De vriendelijke specialist. DA.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
18: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
20: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
19: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Dit is 6 uur. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
25: Hey Emily, goedenavond. De rente op de studieschuld gaat flink omhoog. De afgelopen jaren steeg de rente ook al. En nu komt er bijna 1% bij. Dat betekent dat mensen soms duizenden euro's extra moeten aflossen, zegt studentenbond ISO.
26: Dit betekent stijgende maandlasten, moeite met rondkomen. We zien sowieso al dat studenten op dit moment moeite hebben met rondkomen. En voor de huidige studenten raakt het ook vooral de groep die het echt wat meer nodig heeft om te kunnen lenen. Lenen wordt gewoon constant echt veel duurder.
25: De studentenbond vindt dat het kabinet een renteplafond moet instellen. Er zijn 20 doden en 60 gewonden gevallen door aanvallen afgelopen nacht met Russische drones en raketten in heel Oekraïne. President Zelensky noemt het een verjaardagscadeau van het Russische leger voor Poetin, want die is vandaag 74 geworden. Onder meer een grote bouwmarkt is geraakt, zegt correspondent Christian Pauwen.
27: Daar verkopen ze bijvoorbeeld ook veel powerbanks en andere materieelgeneratoren om de winter door te komen. Dus in Oekraïne vermoeden ze dan al snel dat dat echt een bewuste aanval is om het leven en de voorbereidingen voor die winter nog moeilijker te maken.
25: Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 olieinstallaties geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij de handel in koeien. De NVWA heeft een vrachtwagen onderschept met niet geregistreerde runderen. En ook zijn er bij de bedrijven invallen gedaan. Het ging daar niet goed met dieren.
28: We hebben een veearts laten komen om die dieren te onderzoeken. En die heeft ter plekke 3 koeien uit een leider moeten verlossen. En we hebben ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de andere koeien nu de zorg krijgen die ze nodig hebben.
25: Als runderen niet goed zijn geregistreerd, dan kun je bij ziektes lastig achterhalen waar het vlees vandaan komt. En een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei jarig deze week en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114, woont in Brazilië en de ander is een jaar jonger en woont in Australië. Zijn kaartje werd voorgelezen door zijn kleindochter.
29: He's wishing you a happy 113th birthday.
30: Happy birthday, dear.
25: Overigens is de Britse Ethel Caterham de oudste persoon ter wereld. Zij is 117. Het weer, vanavond gaat het regenen, het koelt af tot een graad of 12. Morgen enkele buien en hooguit 16 graden.
1: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Dennis Mooi. Hi Dennis.
31: Goedenavond Emily. De drukte neemt af. Er staat nog 350 kilometer file. Op een aantal wegen heb je nog veel vertraging door ongelukken. Zoals in Zuid-Limburg op de A2 richting Eindhoven. Tussen Gronsveld en Maastricht Airport ben je een kwartier extra kwijt. De weg is wel weer vrij. In Flevoland loopt het vast op de A6. Lelystad-Emmeloord voor de ketelbrug. 20 minuten vertraging. Zijn ze bezig nog steeds met het opruimen van een verloren lading slachtafval. De rechterrijstrook is daar voorlopig nog dicht. Dan de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort. De weg is dicht bij Hoogvliet. Vanwege een ongeluk omrijden doe je via Vlaardingen en Rozenburg. Onder andere over de A24. Die is zolang de A15 dicht is tolvrij. Dan de A35 in Twente richting Almelo. Tussen Hengelo-Zuid en knooppunt Azelo. Een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook nog een kwartier vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot. Dat komt ook door een ongeluk. Weg is wel weer vrijgegeven.
1: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Alice Cooper en Poison komt eraan. Tot zo.
32: Ster.
0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
33: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
34: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt... en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
35: Het oor wil ook wat.

0: Het zou de Poison van Alice Cooper zijn, want ik googelde die man net. Die ziet er al 50 jaar hetzelfde uit. Hij is inmiddels 78. Hij doet het nog steeds fantastisch. Toch wel een man om te bewonderen. Absoluut.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Om maar te zeggen, goedenavond. Welkom bij Het Oor wil ook wat. Of je nou net op je bank nestelt met een bord overfriet. Of misschien ga je wel zo meteen de gang witten met RAL 9010. Mijn advies is om dat met je radio aan te doen. Hier staat ook vandaag weer een computer wederom naar me te glimlachen. Die pak een beet 18 miljard nummers in zich heeft. Daar moet toch ook wel iets voor jou bij zijn, zou ik zeggen. Misschien heb je wel zin in iets uit de jaren 80. Nou, misschien ook wel deze. More than twist in my sobriety. Ja, Tanita Tikkerum die zit vandaag in 80 seconden voor de 80's met haar geweldige Twist in My Sobriety. En we duiken in musical nieuws, want er is een eentje neergestreken in Nederland. En die zit dus bomvol hits van Max Martin, hoor je zo meteen.

Stellan Lefty. Zo praat ze helemaal niet. Volgens mij komt ze gewoon uit Chicago, die meid. En Boston. En daarvoor hadden we Boyzone en Thinking of You. Nee, dat is niet waar. Picture of You hier op NPO Radio 2. Het gaat goed, hoor. Het gaat goed. Hey, eind deze maand kun je weer genieten van de NPO Radio 2 Top 90's. Kun je volgende week dus je lievelingsplaten voor doorgeven. Doe dat ook. Vinden we heel leuk. Maken we een mooie lijst van. Maar ik vind Garbage dus een enorme 90's band. Garbage. Denk aan Stupid Girl en Only Happy When It Rains. Dat vind ik aan Paranoid. Ga zo maar door. Nou, kun je overwegen als je jouw favoriete 90's nummers dus aan ons gaat doorgeven. Maar ook voorbij de 90's heeft Garbage hele fijne muziek gemaakt. Ik moest vandaag denken aan Cherry Lips uit 2001. En die is een klein beetje onderbelicht. Vind ik jammer. Vind ik echt jammer. Want dat verdient hij niet. Shirley Manson? Is te gek? Waanzinnige zangeres? Nou, misschien voor

toch ook wel in de categorie, buiten categorie, goede platen. Hè? Lou Reed, Walk on the Wild Side. En daarvoor hadden we Garbage uit 2001. Cherry Lips. Ik krijg een appje van Elsa die zegt: M, Hayley Williams van Paramore is een van mijn heldinnen. Ik heb kaartjes voor haar solo show volgend jaar in de AFAS. Kun je een keer Airplanes draaien? Want die doet ze weer, jazeker. Can we pretend?

0: B en Hayley Williams en Airplanes. Inmiddels is het 6:30. De NOS headlines krijg je van Joeri.
1: De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 mensen op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. Die bende zou met de smokkel crimineel geld witwassen. In het centrum van Hoogeveen mag de politie vanavond en vannacht preventief fouilleren en fietsen is er verboden in een belangrijke straat. De burgemeester neemt de maatregelen vanwege enorme overlast van jongeren. En het wordt flink schrikken in Haarlem met Halloween. De Amerikaanse architect Adam is bezig om de oude koekjesfabriek daar om te bouwen tot een spookhotel. Al jaren laat hij kinderen in Haarlem schrikken. Dat deed hij eerst thuis met Halloween, maar daar kwamen honderden mensen op af en daarom pakt hij het groter aan. Het is wel veel werk, want hij maakt alles zelf van oude spullen die hij gratis bij elkaar zoekt.
2: These mummies, the heads were made from milk cartons. Dus heel veel gratis afhalen van Facebook, van Haarlem, Marktplaats. One man's junk is another man's treasure. Ik hoop dat de mensen zijn zo nervous voor ze binnenliep dat ze al scared. En als je dat doet, dan we've done our job well.
1: Halloween is op 31 oktober. Het weer vanuit het westen gaat het regenen. Morgen enkele buien en maximaal 16 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan het verkeer bij de ANWB is Dennis Mooij nog steeds. Hi Dennis.
3: Hey hoi. Er staat 100 kilometer file nu. De drukte blijft gelukkig afnemen, maar op een aantal wegen heb je toch nog veel vertraging. De werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch kosten je 10 minuten extra tussen Nieuwegein Zuid en Beest. A6, Lelystad-Emmeloord voor de Ketelbrug, 5 kilometer en 25 minuten vertraging. De rechterrijstok is daar nog steeds dicht vanwege opruimwerk, er ligt slachtafval. A15 richting Europoort is afgesloten bij Hoogvliet. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Vlaardingen en Rozenburg. Onder andere over de A24. Die is tolvrij zolang de A15 dicht is. Dan op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. 30 minuten vertraging.
0: Dankjewel. We gaan het zo meteen hebben over de musical rondom de popbangers van muziekproducer Max Martin. Maar die nummers in een theatraal jasje, is dat eigenlijk wel leuk? Hoor je zo meteen.

niets doen. Agda en de Munnik, ze staan dus vanaf morgen 3 dagen in de Ziggo Dome. Ik gok dat ze deze plaat ook wel eventjes live daar doen. Te gek. De musical Aunt Juliet gaat zometeen in première in Utrecht. Het belooft een spektakelstuk te worden met muziek van superproducer Max Martin uit Zweden. Die ken je bijvoorbeeld van zo'n beetje alle pophits uit de 90s en de zero's. En nu bijvoorbeeld deze bangers.

0: ga zo maar door. Er zijn nog 500 andere hits die hij allemaal heeft geproduceerd. Dus musicaljournalist en kenner Ruben van Haften die staat te popelen om de rode loper zo meteen op te lopen. Ik ben even benieuwd naar wat die musical allemaal in petto heeft. Ruben, goeie avond.
1: Goedenavond, Emily.
0: Hallo, ja, want En Juliet is een bewerking van Romeo en Juliet, toch?
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Anders nu.
1: Ja, het is wel echt anders. Het begint eigenlijk waar het originele verhaal eindigt. Want in het originele verhaal, ja, ik weet niet of ik met een verhaal van 400 jaar oud spoiler alert mag zeggen. Maar gaat Juliet dood op het eind, hè, ja. In de armen van Romeo. En hier zegt eigenlijk de vrouw van Shakespeare, Anne Hathaway, die zegt, dat vind ik een stom einde. Ik wil dat ze haar eigen leven gaat leven. En hier wordt dus eigenlijk besloten dat ze dat niet doet. En ja, gaat ze op avontuur en dan komt ze allerlei bijzondere mensen tegen.
0: Ja, maar goed, dan die muziek. Want Max Martin, de superproducer, die wilde al heel graag geloof ik een eigen musical, hè, met zijn muziek. Ja. Zo klonk het dan op West End in

0: Nou ja, het is echt de nummers van The Weeknd, van Katy Perry, van de Backstreet Boys. Ja. Maar is het een succesformule? Je zou zeggen van wel, want het heeft dus in Londen gestaan. Maar het voelt best als iets geks, een afwijkend iets.
1: Ja, zeker. Nou, het is inderdaad iets, dat noemen we dus een jukebox musical. Dat is dus al met bestaande muziek. En dat heeft ook gewoon met herkenbaarheid te maken. En het is op zich in het buitenland ook altijd best wel goed ontvangen. Maar ook, dat moet ik heel eerlijk bij zeggen, vooral vanwege de muziek. Want er is een beetje een musicalregel dat hoe spectaculairder de show, dat het soms ook een beetje is om het verhaal een beetje te verbergen. En dat schijnt bij deze ook wel een klein beetje het geval te zijn. Maar ja, je gaat toch wel om al die heerlijke hits voorbij te zien komen. En het zijn gewoon hele goede vibes. En dat is eigenlijk waar de show om draait.
0: Ja, maar goed, hoe past de muziek van bijvoorbeeld Britney Spears dan in zo'n musicalversie?
1: Ja, nou, het heeft hier bijvoorbeeld bij Hit Me Baby One More Time. Dat wordt eigenlijk gezongen op het moment dat Juliet besluit, ga ik nou wel of niet mezelf doden om in de armen van Romeo te sterven. Dus dan heeft het opeens een soort iets andere betekenis dan het in een normale variant heeft. Maar sommige dingen zijn heel letterlijk. Bijvoorbeeld dat Anne Hathaway, die wil dus dat verhaal wordt aangepast. Dat is de vrouw van Shakespeare. En die zingt dus dan I Want It That Way van de Backstreet Boys.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, het is heel letterlijk, maar wel heel duidelijk.
0: Het voelt wel een beetje voor mij bij de haren bijgesleurd. Maar misschien moet je ook niet.
1: Ja, dat is soms wel wat het is. Ja, ja, ja. Maar er is wel goed nieuws, want er is ook één origineel geschreven nummer. One More Try heet het. En dat wordt dan ook door Jessie J gezongen. Heeft dat oorspronkelijk ingezongen. En die heeft Max Martin speciaal voor deze musical geschreven.
0: Oh, kijk aan. Nou, hij is gewoon succesvol in alles wat hij doet, die man natuurlijk.
1: Ja,
0: en hij is er vanavond, toch? Max Martin is in Nederland nu.
1: Hij is erbij, inderdaad. Wij hebben inderdaad als pers te horen gekregen dat hij erbij is vanavond. Dus ja, misschien dat hij er ook nog wel wat over gaat zeggen, inderdaad.
0: Ja. Ja,
1: de schrijver van de musical is trouwens ook bij, David Wes Reed. Maar dat vind ik dan een beetje zielig, want eigenlijk had iedereen meer aandacht voor Max Martin.
0: Voor Max Martin, ja. Vraag even of hij zegt, I always listen to the ear, het oor wil ook wel, of zo. Ear wants something too.
1: Oh ja, dat ga ik proberen.
0: Doe maar.
1: I always listen to the ear wants something too.
0: Hey, lieve Ruben van Haften vanuit het Beatrix Theater in Utrecht, heel veel plezier. En ik hoop dat je hem even kunt spreken, die Max Martin. En draai ik in de tussentijd één van zijn hits, zijn vele hits. Namelijk de Backstreet Boys en Larger Than Life.

0: in de albumversie Rosanna van Toto.
1: De
0: spreek je zo uit, hè?
1: Dinner.
0: Kenners weten dat. Hey, je hebt mogelijk een Mexicane bonenschotel net achter je kiezen. En dan zoek je iets om je diner mee af te sluiten. Gewoon een iets rustiger nummer. Nou, heb ik in mijn mandje. Kijk eens. Wat dacht je van Hoover Funic?

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
14: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Saudi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 jaar zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
16: Sensatie. Sensatie zoeken.
17: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
16: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
14: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers in Hoogeveen geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, Sid van der Linden. Dan zijn er nog wel wat files bij de ANWB. Is nog Dennis Mooij. Hi Dennis.
19: Hele goede avond. Ja, bij Rotterdam loopt het vast vanwege de afgesloten A15... in de richting van Europoort. De weg is dicht bij Hoogvliet. Omrijden doe je via onder andere de A24. Die is nu tolvrij. Door de afgesloten A15 loopt het ook vast op de A4... vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux heb je 10 minuten extra nodig. Dan naar Flevoland, de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord voor de Ketelbrug. Een half uur vertraging. Dan zijn ze nog steeds bezig met het opruimen van de verloren lading slachtafval. De rechterrijstrook dicht, is daar dicht. En dan de N15 bij Rotterdam vanuit Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten.
18: Dankjewel. Wij gaan door met het oor. Zometeen kun je meespelen met de Sound of Music en de Gorillaz. Die komen eraan. Tot zo.
20: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
21: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
22: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
23: Let op. Geld lenen kost geld.
24: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
27: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
28: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
29: Oeps, I did it.
28: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
30: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
31: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
30: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro,
1: Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Het oor wil ook wat.

0: The Gorillaz en Clint Eastwood.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Deze goede avond, lieve luisterduiven van me. Je bent nog steeds bij het oor, waar we de werkweek heerlijk doormidden hebben gezaagd. We gaan zometeen muzikaal tijdreizen naar de jaren 80. In 80 seconden voor de ethisch. En weet je wat daar nou zo leuk aan is? Of dit decennium nou, of je dat hebt meegemaakt of niet. Het blijft gewoon een hele fijne plek om zo nu en dan even naar terug te keren. Niet alleen maar vanwege de mode en de tijdgeest en al die andere dingen, maar ook vooral gewoon vanwege de muziek. En dat doen we deze week met Tanita Tikaram. En we gaan ook dit uur nog The Sound of Music spelen, want het is woensdag en daarvoor kun je je kwalificeren als je weet uit welk lied dit geluid komt.
3: Niveau 1.
0: Ja, uit welke plaat komt deze ploing? App me even met de NPO Luister-app als je het weet. En misschien doe je zo wel mee. Music spelen, want het is woensdag. En daarvoor kun je je kwalificeren als je weet uit welk lied dit geluid komt.
3: Niveau 1.
0: Ja, uit welke plaat komt deze ploing? App me even met de NPO Luister-app als je het weet. En misschien doe je zo wel mee.

0: vorige week nog in de Gouden Strot. Want dat heeft hij wel, hè, een Gouden Strot. Ook een geweldige hitmachine van de laatste jaren. En voor Fleetwood Mac, Go Your Own Way. We gaan eens even terug in de tijd.
1: 80 seconden voor The 80s.
0: Om specifiek te zijn, gaan we naar de jaren 80. Een plek waar we allemaal nog wel eens naartoe zouden willen reizen, denk ik. Het decennium waar het haar hoog was en de schoudervullingen breed. En rouge dan naar hartelust tot achter de oren werd opgespateld. Echt. Ik heb foto's van mijn moeder laatst gevonden. Dat ze echt zat zo'n streep blush. Felrood. En ik vond het wel een look. Goed, vandaag gaan we naar 1988 voor deze.

0: Ja, het is herfst in een 80's hit gevangen. Dit is Tanita Tikkerum met Twist in My Sobriety. Het is de tweede single van haar debuutalbum. Het zorgt er ook voor dat haar carrière eigenlijk meteen voor de wind gaat, waar ze een jaar eerder nog met heel andere dingen bezig was.
1: This time last year, yeah. I was working. I had taken a year out. And I was working in advertising.
2: Selling
1: advertising space. Yes.
0: Ja, het is lekker mono fragment. Ze was op dat moment bezig met reclamecampagnes, dat soort dingen. Ze schreef reclames. En nou, tijdens het schrijven van Twist in My Sobriety heeft de 19-jarige, trouwens, Tanita, een moment van openbaring, waarbij ze zich realiseert dat haar tienerjaren over zijn gegaan in volwassenheid. En dat nieuwe tijdperk geeft dus een gevoel van mineur bij haar. Omlijst met al die treurige klanken van een hobo. Vind ik leuk als er een hobo in de muziek zit. En die donkere, maar ook sombere stem. Oh, to be young and sad. Oh, zo prachtig ook. Nou, Tikkerum is geen eendagsvlieg. Na haar debuutalbum brengt ze nog meerdere albums uit. Maar geen enkel album ervaart het succes van die eerste plaat. Inmiddels is ze 57, ze treedt amper op. De laatste keer dat ze naar Nederland kwam was vorig jaar. Geen nieuwe concerten op de planning. Maar goed, het is wel leuk als ze komt. Moet je zeker gaan.

0: Imagine Dragons and Whatever It Takes hier op NPO Radio 2. En daarvoor Tanita Tikkerum, Twist in My Sobriety. Helemaal speciaal voor jaren, wat is het, 80 seconden voor de ethisch is het. Het is inmiddels bijna 7:30. Er is nog wel een en ander aan verkeer. Erik Evengroen is volgens mij bij de ANWB. Hi Erik. Erik is er nog? Ja, hi Erik, hallo, daar ben je. Sorry, je moest een beetje rennen. Hi.
1: Ja, zeker. Nou, dat telt me niet. Maar ik zie dat ik nu al aan de beurt ben.
0: Ja, je bent aan de beurt.
1: Want we hebben inderdaad nog vertragingen. De A6 om te beginnen, Lelystad Emmeloord. Daar heeft een vrachtwagen vanmiddag al een lading slachtafval verloren op de ketelbrug. Dat duurt even om op te ruimen en daar zijn ze nog altijd mee bezig. De vertraging is opgelopen tot een kwartier. En de N15 valt nog op Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug zijn veiligheidsmaatregelen en de vertraging is 20 minuten.
0: Dankjewel.
1: Als je

0: Ja, ik ben op zoek naar iemand die ons spel The Sound of Music wil spelen. Dave zegt in de app dat hij dit het leukste radiospel, maar ook het moeilijkste radiospel vindt. Is dat zo? Wij zijn eigenlijk op zoek naar mensen die weten welke plaat het is. Dus je hoort in de geschiedenis van de popmuziek hoor je allemaal gekke geluidjes. Dus een deur die dicht slaat of een klakson die afgaat. En dan wil ik van jou weten, uit welke plaat komt bijvoorbeeld deze?
1: Niveau 1.
0: Ja. Die plooing, uit welke plaat komt die? Als je mijn app via de NPO Luister hebt met het goede antwoord, dan doe je

0: Jodela.
1: Boeren gespitst. Lederhosen aan, ja, want het is tijd voor The Sound of Music. Ik zei natuurlijk net, ik hou op met het accent hoor, maar ik maak je geen druk. Ik zei natuurlijk net, uit welke plaat komt dit geluid?
2: Niveau 1.
1: Ik kreeg er echt enorm veel reacties op. Sommige mensen zeiden, pa, van Doe Maar. Snap ik, is niet goed alleen, is niet goed. Anderen zeiden weer Kiss van Prince. Craig David en Rewind heb ik ook lang zien komen, maar dat was niet goed. Johan, hi Johan.
3: Dag Emily.
1: Hallo, Johan van Vliet uit Schiedam.
3: Klopt.
1: Ja, jij zei als antwoord?
3: Genesis met I Can Dance.
1: I Can Dance, eens even luisteren. Ja hoor. Hartstikke goed, hartstikke goed, goed gedaan. Dat betekent, Johan, dat je op dit moment op trap 1 van de Von Trapp staat in deze schitterende Sound of Music. Wat is het? Is het een moeilijk spel? Ik kreeg net, want het is moeilijk.
3: Ja, weet ik niet. Ik speel het voor de eerste keer. Dus.
1: Oké. Nou, het werkt als volgt. Ik ga het even uitleggen, Johan. Je hoort een bijzonder geluid uit een bekend nummer. Ik wil dan van jou weten wie of wat is dit? Zowel titel als artiest reken ik goed. Nou, jij zei Genesis en je wist ook nog eens de titel. Is goed. Dat betekent dat ik met jou dat spel ga spelen. Het wordt steeds moeilijker op de trap naar boven. Niveau 2 en niveau 3 zijn niet voor de poes.
3: Ja, Johan? Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, dan weet je dat alvast. Maar omdat jij niveau 1 goed hebt, win je van mij al een prijs. Je krijgt van mij een prijs. Emily's zaadzakje. Jij blij, wij blij.
3: Kijk.
1: Ja, voor de bijen, als het niet duidelijk was. Het is een heel rommelig spel ook dit. We gaan beginnen. Dit is nog geen vraag, dit is gewoon de vormgeving. I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me. Oké, Johan, let op. Je staat dus nu op niveau 1 van de Von Trapp. Het wordt steeds moeilijker op de weg naar boven. Bij een fout antwoord val je van de trap af. En dan mag iemand anders jouw plek innemen op de trap. Door het goede antwoord door te geven via 0800-1122. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
1: Oké, het zaadzakje is binnen. We gaan een treetje hoger. Luister goed.
2: Niveau 2.

0: Ja.
1: Het is een soort, ja, een soort hartslag die je hoort. En dan een soort ambient of zo zit eronder. Wat denk je?
2: Ik weet heel veel, maar ik heb werkelijk geen flauw idee.
1: Nee? Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja, dat is goed, maar ik denk dat ik hier niet uitkom.
1: Denk je niet uit? Oké, nou we gaan nog één keertje luisteren.
3: Niveau 2.

0: Nee.
1: Nee. Nou, jammer. Hey, dat is, je bent van de trap gevallen. Spijt me.
0: Nee, is goed.
1: Oké, okay, ja. Ja, het is wat het is. Johan, je krijgt het staatszakje. Leuk dat je meedeed. Ik ga heel snel door, want er bellen heel veel mensen. 0800-1122, hallo.
2: Hallo,
1: dat
2: ben ik.
1: Met Mark? Mark?
2: Ja, Mark. Ja.
1: Mark, wat denk je?
2: Ik denk dat het Dirty Diana is van Michael Jackson.
1: Dirty Diana van Michael Jackson? Nee, is niet goed.
2: Nee, jammer.
1: Nee, dat kan mogelijk. Je zit wel warm. Zal ik die als tip geven?
2: Ja, inderdaad. Dan is het. Een ander van Michael Jackson. Onbenieuwd.
1: Noem een nummer van Michael Jackson.
2: Ja, Bad?
1: Nee. 0800, dag 1122, als je het weet. Goedenavond.
3: Hey, Emily en Frank.
1: Hi Frank, wat denk je?
3: Hallo. Nou, hij was wel heel erg warm hoor, die gast.
1: Ja,
3: maar
1: denk ik, ja.
3: Het was toch echt een Smooth Criminal.
1: Ja, zullen we luisteren of dat goed is?
3: Ja, doe het maar.

0: jodela, hoehoe, dat is hartstikke goed. Wat heerlijk, Frank. Dat betekent... Ik ben mijn vormgever kwijt. Wacht even, hoor.
1: Ondergespeld.
0: Kijk, oké, Frank, dat betekent op dit moment dat jij op trap 2 staat van de vondtrap. Dat betekent dat jij oordoppen van mij krijgt.
2: Nou, dat vind ik echt... Nou, dat vind ik eer, zeg. Die heb ik altijd al willen hebben.
0: Nou, kijk aan. Dan hebben we ook nog trap 3 natuurlijk, hè. Als je die goed hebt, win je ook nog eens een oordopper erbij. Om uit te drinken.
2: Ja, maakt me gek.
0: Ja, maak je gek. Is leuk. Moet je wel goed luisteren. Hij is moeilijk. Zeg je eerlijk.
2: Ik doe mijn best.
0: Oké, komt hier.
3: Niveau 3.
2: Zo.
0: Ja. Ik nou, weet niet of ik deze zou weten.
2: Die is wel heel moeilijk. Ja, ik zit aan één iemand te denken, maar... Is het Stevie Wonder? Isn't she wonderful?
0: Nee, maar om vanwege de baby, denk ik, bedoel je. Ja. Nee, het is niet Stevie Wonder, maar ik snap je gedachtegang.
2: Oh, nou vind ik alweer heel wat.
0: Nou, kijk aan, hè. Hey, maar je bent sowieso, wil je dus die oordoppen, dus dat is leuk.
2: Ja, leuk joh, tuurlijk.
0: Ja, toch? Nou.
2: Ja, zeker.
0: Dag, Frank.
2: Mag ik je bedanken, Emily?
0: Nou, insgelijkzee. Doei, hè. Dank je, bij 0800-1122. Als jij wel weet waar we zitten en wat we zoeken. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hi, met wie?
4: Met Ron.
0: Hi Ron, wat denk je?
4: Nou, even kijken, waar zitten we? Zitten we nog steeds bij Michael Jackson met Smooth Criminal?
0: Nee. Die is er geraden. We zitten nu bij het draaien.
4: Ja, één verder heb ik niet gehoord, want toen was ik in de bak.
0: Oh shit, wil je me even horen en een gooi doen? We doen even een gooi. Oké, luister.
3: Niveau 3.
0: Ja, een soort babygeluidje of zo?
4: Jezus. Ja. Nee, die was het niet, maar...
0: Nee, sorry. Nee, Ron is niet goed.
4: Nee, oké.
0: Maar Michael Jackson was wel goed, maar die had iemand anders. Nou, oké, dag. 0800-1122, hallo? Hallo?
5: Met Anton.
0: Met wie?
5: Met Anton.
0: Met Anton, oké. Ik dacht van, jeetje. Anton, wat denk je?
5: Ik denk Fever Dream van Alex Warren.
0: Fever Dream van Alex Warren. En waarom die?
5: Ja, dat eerste deuntje, ik dacht dat ik dat herkende.
0: Dat babytje, even luisteren nog hoor, één keer. Ja hoor.
5: Kijk.
0: Anton, jij hebt de eer van de avond, wat geweldig, wat goed.
5: Ja, wat leuk.
0: Want je krijgt een oordopper van me. En de eer.
5: Nou, helemaal top.
0: Ja?
5: Ja.
0: Vind je het leuk?
5: Heel blij mee.
0: Nou, gelukkig. Nou, dan zeg ik...

Ja, de nieuwe Sugar Babes. Het is een beetje, lijkt dit wel op Messi, hè, van Lola Young. Ik vind het wel een hele fijne nieuwe plaat. Ghost heet hij dus, Sugar Babes. Yildoody, Edma, Emily, wat een heerlijke hysterie zo op de woensdagavond met dat spel. Ik had nog even zin in een klein rustmomentje aan het einde van mijn avond, voordat ik op de bank plof. Ik ben de afwas aan het doen. Heb je ruimte voor 7 Seconds van Yousou Dour en Nene Cherry? Die heb ik zeker. Mooi.

0: Jij leefde toen nog helemaal niet, zit ik me nu te bedenken. Ik wilde net aan jou vragen, lieve Gijs Hakkert, van ben jij ook opgegroeid met deze plaat van Youssou N'Dour en Nene Cherry?
1: Dat denk ik niet, nee.
0: Dit is 1994.
1: Nee, toen was ik er nog niet.
0: Van wanneer ben jij?
1: 96.
0: 96? Oh, 96. Okay, 96.
1: Ja. Dus dit was niet, dat was niet tijdens dit, nee.
0: Nee.
1: Nee. Dus je schrikt ervan.
0: Ja, nee, ik dacht wel dat je iets nieuwers nog ging zeggen. Dat jij 2000 was of zo.
1: Nee,
0: maar dat valt
1: mensen
0: mee.
1: Die na 2000 zijn geboren, dat...
0: Niet te vertrouwen.
1: Dat zijn heel typische mensen.
0: Heel typische mensen. Ja, ja. Ja, zijn het wel mensen?
1: Eigenlijk. Dat vraag ik mij af. Ik ken ze ook niet.
0: Ik had wel weer vandaag bij de bakker had ik een Gen Z'er. Kwam binnen. Misschien was het wel een Gen Alpha trouwens. Een nog jongere generatie.
1: Ja.
0: Kwam binnen. Dat was 2:30 of zo. 2 uur. Ik weet even niet meer. En toen kwam ik binnen en toen stond ze op. En ze zuchtte in mijn gezicht zo... Zo stond ze op. Ik kon het gewoon zien. Ze zei, ja, goedemiddag. En ik echt zo...
1: Oh, die werkte daar.
0: Die werkte daar.
1: Nee.
0: Achter de balie bij de bakker. En ik echt zo, oh, ik zo, ja, ik wil een brood afhalen. Die kun je die snijden. Ja. Meisje was denk ik 14, 15.
1: Jeetje.
0: Maar het was in my face was die zucht. En toen dacht ik wel, oké. Okay, dit is raar.
1: Nee, maar je kunt een keer geen zin hebben. En dat kun je dan voorzichtig...
0: Verbergen.
1: Ja, of voorzichtig of ventileren. Voorzichtig. Maar dit was dan wel
0: maar
1: heel...
0: Maar ze stond echt zo... Stond ze heel moeilijk op, zo.
1: Maar moet je nou voorstellen dat jij toevallig familie bent van de eigenaar van de bakker?
0: Ja.
1: Dan is ze toch de baan kwijt?
0: Nou ja, welke I ain't no snitch. Dit? Maar ik bedoel, ik dacht wel van meid. Je kan het jezelf ook moeilijk maken. Ja. Toen ik bij de blokken werkte, zei ik wel, spaart u de kaarten, krijgt u er eentje extra voor.
1: Kijk
0: toch.
1: Dat is toch een verschil.
0: 16.
1: Ja.
0: En dan moet je het jezelf ook een beetje leuk maken in je bijbaantje.
1: Was het toen al een blokker?
0: Al zeker een blokker. Ja, 19 zo hoor, is dat. Kun je nagaan hoe oud ik ben.
1: Ongelooflijk.
0: Bijna 40. Hey, lieve Gijs Hakkert, jij vervangt zo... Met Morad?
1: Absoluut. Ja, Morad is er volgende week weer. Maar het is erg stil rondom de persoon Morad. Dus ik ben benieuwd wat hij uitvreet allemaal.
0: Famous last words.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten en worden die vervolgens gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
13: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
12: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun huis. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sid van der Linde, dankjewel. Zometeen terug naar de 80's in Matt Morad en de debuutsingle van John Mayer. Hoor je zo?
14: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Met Morad.
0: Well, hello. There you are. It is woensdag evening, the middle of the week. We survived the maandag, we survived the dinsdag, and now we are already almost on the way to the weekend. Sort of. Morad is still on holiday. Very nice for him. A little bit less nice for us. But no worries, because you are here. Gijs is here. And together we make the woensdagavond a little bit more gezellig. We start in the 80s, with a man who was very small in length, but very big in the hitlijsten, Nick Kershaw. And he asks, wouldn't it be good? Well, Nick, I don't know yet. The show is just starting. Give us some time.
3: Ach, dames en heren. Gijs op de bank. Dat is toch verrukkelijk.

De debuutsingle van John Mayer uit 2001, No Such Thing, stond op zijn debuutalbum Room for Squares, met nog veel meer hits, noemen Why Georgia en Your Body is a Wonderland. Maar dit was dus de eerste.

0: jaar werd vrijgelaten uit de gevangenis. Oost- en West-Duitsland herenigd werden met elkaar. En de serie The Fresh Prince of Bel-Air voor het eerst op tv te zien was.
1: Wie moet woensdag herinneringen? Voeren ons terug naar
0: 1990.
1: Hier de mogelijkheden.

maakte een speciale versie van de videoclip in Utrecht. London Beat en I've Been Thinking About You. De keus is aan jou. Welk nummer brengt jou het meest terug naar 1990? En vooral het waarom? Laat het weten via de NPO Luister-app. Kan met een getypt berichtje. Mag er ook inspreken in een audio-appje.

0: Jam. Radio 2, Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2, Topsong.

berichtje van Jeroen via de NPO Luisterapp. Die zegt prachtig. Nou, en dat is het ook, prachtig. Het is de topsong van deze week. Raccoon en Dicht bij het vuur. Vinden we hier allemaal prachtig. Daarom is het topsong geworden. Maar ik weet niet of je dat gezien hebt. Pas geleden deden de mannen van Raccoon mee aan de symfonische sessies. Dat is een project waarbij Nederlandse hits in een klassiek jasje worden gestopt. En dus ging Raccoon de bühne op met een heel groot orkest en zongen ze Oceaan. En dat klinkt dan in zo'n symfonische sessie in een...

0: dag aangebroken.
1: Bruce Springsteen hadden we daarvoor en Dancing in the Dark. En daar weer voor liet ik je keuzes horen in het kader van de Weemoed Woensdag. We gingen terug naar 1990 en je had de keuze tussen drie platen. Mark ging voor London Beat, I've Been Thinking About You. Hij zegt, daar ga ik voor, omdat dat helemaal 1990 is. En Stefan zegt, ik ga ook voor London Beat. Was mijn eerste CD-singeltje. Lodewijk daarentegen zegt weer, Nothing Compares to You. Beste love song die er is. Maar kreeg je ook een audio-appje, bijvoorbeeld van Maarten.
2: Volgens mij staan ze vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion, dus wij gaan voor Clouseau!
1: Nou, Maarten, goeie avond.
3: Goedenavond.
1: Waar ga je daar dan ook heen, naar dat Koning Boudewijnstadion?
3: Ja, ik ben er ook aan het twijfelen. Het lijkt me wel heel erg leuk. Vroeger al was ik best wel fan van Clouseau.
1: Ja, vroeger zeg je.
3: Wel al wat verminderd, maar... Ja, ik krijg er altijd wel een beetje nostalgische gevoelens van de liedjes van de Clouseau.
1: Ja, en je zegt, vroeger was je fan, maar je bent ze ondertussen een beetje uit het oog verloren. Want ze doen natuurlijk gewoon nog steeds.
3: Ja, zeker. Ik hoor dat ze ook meedoen aan Beste Zangers.
1: Ja, dat klopt. Dat weten volgens mij niet zo heel veel mensen. Want dan kijken niet zo heel veel mensen dit jaar. Maar ze zitten in Beste Zangers, ja.
3: Ik had toch even terug moeten kijken.
1: Ja, daar zitten leuke dingen tussen. Want als jij fan bent van Clouseau, dan ken je ook Anne natuurlijk. Van ja. Clouseau. Maar heb je dan de versie van Busy ook gehoord?
3: Nee. Ik heb dus nog weinig van gezien.
1: Nou ja, Busy is dus een rapper / zanger die daar ook aan meedoet. En die ging dus aan de haal met Anne van Clouseau. Ja, en dat is toch wel een hitje. Moet je even een klein stukje...

0: Ja, Maarten.
1: Oké, dat is inderdaad wel iets andere tekst.
0: Ja, dat is een iets andere tekst, ja.
2: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja, dat zeg je goed, maar ik probeer je een beetje te overtuigen om lekker die kaarten te gaan kopen. Want ja, waarom zou je het niet doen?
1: Ik weet niet. Het zijn natuurlijk al... Wel redelijk wat vrouwen. Ik moet eerst inderdaad even kijken wat ze doen bij het beste zangers.
0: Ja?
1: Ja, ik ben ook altijd bang dat het tegenval als je het live gaat zien.
0: Oh, maar waarom? Omdat je van die mooie nostalgische herinneringen hebt en dan bang bent dat ze misschien een nootje missen en dat je dan denkt, maar ze zijn niet zo goed meer.
1: Ja. Ja, je hoort wel vaak van artiesten die al heel lang bezig zijn, die dan uiteindelijk weer een keer live komen toeren. En dat toch net dat sprankeltje mist.
0: Ja, precies. Nou, volgens mij mogen we daar bij Clouseau nog niet over klagen, hoor. Maar kijk vooral even inderdaad een beetje beste zangers terug. Dan zie je volgens mij ook nog hoeveel plezier er nog beleefd wordt. En dan, misschien dat je dan, denkt, nou, ik ga er toch heen, Maart.
1: Ja, ik mee. Mijn dochter is naast me. Die hoor je ook op de audio-app.
0: Ja, je dochter. Probeer jij het Clouseau-schap ook een beetje richting haar te bewegen?
1: Nee. Ja, het is meer voor
0: Roxy Dekker. Ja. Of dus Busy, ja, je weet het niet. Hè. Ja. Hey, ik begrijp goed dat jouw stem naar Clouseau gaat, hè? Daar gaat ze.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan denk ik dat we dat maar gewoon gaan doen, Maarten. En dan doen we gewoon de originele versie van Clouseau dus.
1: Ja,
0: en dan
1: een mooie.
0: Ga ik jou een fijne avond wensen.
1: Hetzelfde.
0: En dank voor je berichtje.
1: Jo, houden.

Bart er dan weer over aan de lijn. Ja, en hij kon hem niet overtuigen om naar het Koning Boudewijnstadion te gaan. Maar ik kreeg een appje van Cindy. Cindy zegt nog, Clouseau live is echt een feestje. Gelukkig ben ik erbij. En Claudia, die appt nu ook nog weer, die zegt dat hij echt moet gaan. Clouseau is nog altijd goed live. Ik ben altijd een concert te blijven bezoeken.

jouw Radio 2. En als artiest heb je vaak een haat-liefde-verhouding met je platenlabel. Hè? Het is fantastisch dat ze de middelen hebben om jou een wereldster te maken. Maar ze bemoeien zich vaak ook een beetje met het creatieve proces. En dat is voor een, nou, een zanger, dan wel muzikant, erg irritant. En dat vond Paul Young ook. In de jaren 80 wil zijn label namelijk dat hij een soul-album maakt. Alleen dat ziet Paul Young helemaal niet zitten, want hij wil wat vrijer de hand. Hij wil experimenteren. En daarom zegt de platenmaatschappij tegen Paul: let eens even op, je mag maximaal 3 nummers per keer opnemen in de studio. Zodat ze na elk nummer, of eigenlijk na elke 3 nummers, even konden luisteren of hij nog een beetje op de juiste weg zat. Of hij nog de goede richting op ging. Maar wat deed die Paul Young, die stiekemert? Hij ging lekker zijn eigen gang. En hij besloot een cover op te nemen van Love of the Common People, waarvan dit het origineel is.

kreeg er lucht van. En toen was er paniek. De telefoon in de studio rinkelde en er werd geschreeuwd: verlaat de studio! Wij betalen niet meer! Nou, dat is toch pech, want het werd uiteindelijk zijn grootste hit. En ze zagen er geen stuiver van, want ze stuurden hem de studio uit.

allemaal een beetje mysterieus rondom deze Miley Cyrus. Oh nee, dat... rondom deze Miley, moet ik zeggen. Het is haar nieuwe plaat, die heet Bass Persuades. En zo heet het nieuwe album ook. En daar is dan van alles mee aan de hand, want ze lijkt een beetje een nieuw tijdperk in te gaan. En dat doet ze als simpelweg Miley. Op haar vernieuwde website is bij het bekendmaken van een nieuwe campagne rondom dat album haar achternaam opeens verdwenen. De link is aangepast. Er waren allemaal mysterieuze beelden die ze deelde op Instagram, waarin haar achternaam in één keer geen rol meer speelde. En er wordt nu een beetje getwijfeld en gevraagd van wat is de achterliggende reden. Er is in principe niks bekend over een familieruzie of een vete. Maar vanaf nu is het gewoon opeens Miley. Nou ja. Doen we het dan maar mee, hè? En dit zijn de Crusaders.

0: lekkere woensdagavond indansen met muziek van de Crusaders en Street Life. In met morgen.
1: Van Morat.
0: Waar ik ook vanavond een draai aan de ballen van Morat machine mag geven. Dat doen we elke avond rond 8:55. Het is een hele grote plastic bak met een motor die begint te blazen. En als ik op een knop duw, dan komt dus één van die ballen die erin zitten, komt omhoog. Hoeveel ballen zitten er nog in, Anne?
2: Op het lijstje staat 39.
0: 39 ballen zouden er nog in moeten zitten. En elke bal correspondeert dus met een thema, een artiest, een genre.
2: Ja, een categorie.
0: Een gekke
2: vraag. Kan van alles zijn.
0: Gisteren hadden we de beste plaat om op te rijden, was het volgens mij, toch?
2: Ja, de beste plaat voor onderweg hadden we gisteren.
0: Maar wat wordt het vandaag? Balletje nummer 57, een donkergroene.
2: Even kijken, de categorie groen 57. Dat is de categorie dieren.
0: De categorie dieren?
2: Ja, ik weet dat jij fan bent van Year of the Cat, El Stewart.
0: El Stewart hebben we toevallig gisteren gedraaid. Maar het hoeft niet met een dier in de titel. Mag er ook over gaan?
2: Ja, of je denkt bijvoorbeeld aan de band The Animals. Ja, House of the Rising Sun.
0: Of Neon Trees and Animal.
2: Kan ook.
0: Ook weer leuk.
2: Je mag best wel gewoon breed associëren.
0: Als het maar iets met een dier te maken heeft.
2: Ja precies.
0: Nou, balletje nummer 57. De categorie dieren. Pak de NPO luisterapp erbij. En denk mee in de meest creatieve zin van het woord. Welke plaat kunnen we zo gaan draaien?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn, maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
13: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
12: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zei premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat mensen op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sjit van der Linden, dankjewel.
14: De ballen van Morat.
0: Oh, een minuut of vier geleden trok ik balletje nummer 57... de categorie dieren uit de ballen van Morat-machine. En daar mag jij een plaat bij verzinnen. Doorgeven via de NPO Live's app. Dat deed William al.
15: Bladhouden, kijk. Ins, baby, ins.

0: beetje over dieren. Wat dacht je van de Muppets?
1: Manamana. Manamana. Manamana.
0: En dan moet ik Angela even geruststellen, want ze zegt... AUB niet, who let the dogs out? Die is al zo vaak gepakt. Nou, Angela, als ik hem nu laat horen, weet je zeker dat ik hem straks niet ga draaien. Who let the dogs out? Hoor, hoor, hoor, hoor. Who let the dogs out? De ballen van Morat. Ja. Je mag met me meedenken. Balletje nummer 57, de categorie dieren in de meest creatieve zin van het woord. Laat het maar weten via de NPO Luister-app.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Met Morad.
17: Hey Gijs, goedenavond.
18: Goedenavond, Gijs.
17: Hey Gijs, goedenavond.
19: Hey, goedenavond, Gijs.
17: Hey Gijs, wie is die?
19: Ah, die Gijs.

2010. Uit Denemarken, Ginger Ninja en Sunshine. Kreeg vooral een zetje door de voetbalzomer destijds. Studio Sports die gebruikte de plaat onder de oranje hoogtepunten. En daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. En van het Nederlands elftal ook niet zoveel trouwens.

0: heb een graai mogen doen. Een groen 57. De categorie dieren kwam uit de ballen van Moradmachine. En dat betekent dat jij van harte uitgenodigd was om in de meest creatieve zin van het woord mee te denken. Er zijn heel veel creatieve suggesties gedaan via de NPO Luisterapp. En ik zei al van tevoren tegen Anne, je kunt het ontkennen of niet, maar ik zei, oh Anne, als deze binnenkomt, dat is leuk.
1: Zeker.
0: En hij is binnengekomen.
1: De ballen wil eigenlijk al bijna verzinnen.
0: Ja, ik wilde inderdaad bijna net doen alsof hij stiekem binnenkwam, maar hij kwam ook echt binnen. En dat is met dank aan Naomi. Naomi, goeie avond.
2: Hey, goeie avond.
0: We moeten meteen zeggen, er zit wat vertraging op de lijn, Naomi, want jij zit all the way in Canada.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, en ik lees in jouw appje, je bent je huis aan het uitpakken. Hoe zit dat? Had je hem ingepakt in cadeaupapier of wat, waarom?
2: Nee, gewoon een doos hoor. Maar het is een hoop spul om uit te pakken, dus het duurt nog wel even.
0: Ah, maar ga je dan heen verhuizen of ben je daarheen verhuisd?
2: Ik woon al voor 14 jaar in Canada, dus we zijn gewoon naar één dorp naar een ander dorp hier verhuisd. Dus.
0: Wat leuk. En waar in Canada moet ik het zoeken?
2: In High Prairie, Alberta heet het.
0: Ja, ja. Precies.
2: Ja.
0: En wat maakt het daar zo mooi? Waarom ben je daarheen gegaan vanuit het Nederlands?
2: Veel vrijheid, veel open lucht en het is mooi.
0: En is dat ook echt de reden dat je daarheen bent verhuisd vanwege de vrijheid en de open lucht? Of lag er iets anders aan ten grondslag?
2: Mijn ouders hadden altijd een droom om naar Canada te gaan emigreren. En ik en mijn zus waren rond 7, 9. Dus was wel leuk, avontuurlijk. Dus we gingen gewoon mee.
0: Maar dan zit je daar al heel wat jaren.
2: Ja, zeker weten.
0: En hoe is dan jouw binding nog met Nederland? Want je zit dan wel daar, maar je zit dus gewoon nog Radio 2 te luisteren.
2: Ja, ik luister altijd naar Radio 2. Zeker met de Top 2000. Altijd nog een beetje een herinnering van thuis. En heel veel van mijn familie die hier woont nog. En mijn vader ook. Dus we zijn regelmatig komen we nog terug.
0: Ja, en wat is dan regelmatig? Ben je elk jaar nog hier? Of?
2: Soms elke 2 tot 4 jaar of zo. Dus wanneer het kan. Het is natuurlijk best wel duur.
0: Ja, nee, dat geloof ik. En dan zit de binding met Nederland helemaal goed op het moment dat je dan ook nog een plaat van een Nederlandse DJ aanvraagt, Naomi.
2: Ja, zeker. Ik zal Animals van Martin Garrix willen horen. Ja. Van een beetje motivatie in de tent.
0: Lekker zeg. Martin Garrix, hoe groot is Martin Garrix dan eigenlijk in Canada? Als je daar zegt, hey, do you know Martin Garrix? Zeggen ze dan ja, yeah, of zeggen ze nee?
2: Ik denk dat ze hier alleen maar een beetje Animals kennen. Maar ook nog wel een paar andere platen. Ja. Dus.
0: Nou ja, moet je hem nu maar extra hard zetten, Naomi. Dankjewel, zet hem op daar.
2: Ja, is goed. Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Martin Garrix en Animal. Ik ga een plaat voor je draaien van de Beatles. Maar die plaat die zorgde in Engeland voor een klein relletje. En dat is Hey Jude van de Beatles. Paul McCartney heeft het liedje geschreven voor Julian, de zoon van John Lennon. Omdat zijn ouders op dat moment in een scheiding liggen. Verhaal ken je misschien wel. Maar Paul McCartney wil niet de echte naam van Julian gebruiken. Dus hij maakt er Jude van, een soort afkorting. Alleen hij staat er niet helemaal bij stil dat die naam ook Joods zou kunnen betekenen. En wanneer de Beatles de letters Hey Jude ook nog eens heel groot op de ramen van een winkel plakken, een eigen winkel, zijn een aantal mensen niet zo blij.
1: Well, I got this furious phone call from this guy, Mr. Leon, who was Jewish. And he said, what are you doing? How dare you do this? And so on, so, hey, Jude. Because in Hitler's day, in the Nazi thing, Judenraus meant Jews out. Anyway, he rings me up and he's furious. Why are you doing this? You're making fun of the Jews. We got enough. I said, no, wait a minute. I swear to you, it's nothing like that. He said, I'm going to send my son around to beat you up.
0: Kijk, nou, daar gaan ze al. Oh, no. Maar, goed nieuws.

top 2. Waar het bijna weer tijd is voor Morad's Most Wanted. Twee platen nemen het tegen elkaar op. Maar eerst ga ik de nieuwe single van Suzanne en Freek voor je draaien. Op 13 november staan ze in Paradiso. Gaan ze hun hele album Pijnstiller voor het eerst volledig live laten horen. En diezelfde dag komt het album ook uit. En ja, de kaarten voor die bijzondere avond in Paradiso gaan komende vrijdag in de verkoop. Om 10:00 a.m. Die zijn denk ik ook met 10 seconden uitverkocht. Dus omcirkel hem in je agenda. Vrijdag 10:00. De kaartverkoop voor Suzanne en Freek in Paradiso.

vanavond is de rode draad. Ja, en ik zie het hier staan en het is ook echt zo. De rode draad is een muur. Ja, het zal je misschien verbazen, maar er zijn dus heel veel platen over een muur gemaakt. Ja, en kies je voor optie A,

klein orkest en over de muur. En als je denkt, nou, dit is een mooie muur, maar doe mij maar een andere muur, dan zou je ook voor de muur van Oasis kunnen gaan. De keuze is aan jou. Welke plaat over een muur vind jij het leukst? Dat mag je me laten weten via de NPO Luister-app. Klik je op NPO Radio 2 en dan vind je een poll. Kun je gaan voor Klein Orkest of Oasis in het kader van Morad's Most Wanted. Jij bepaalt.

en Wonderwall. Mooi heb je van Thijs, wil ik je niet onthouden. Een goede vriend van mij grijpt al jaren elke kans die zich voordoet aan om over de muur van Klein Orkest te zingen. We worden met z'n allen helemaal gek van. Desondanks heb ik er wel op gestemd, want blijft een erg mooi nummer. Zal hij wel weer blij mee zijn? Nou, jouw stem staat erbij, Thijs. Ik kan nog niet verklappen welke aan kop gaat, maar... De plaat die aan kop gaat, gaat flink aan kop met 70% tegenover 30% voor die ander.

0: eerlijk bij zijn.
1: Absoluut,
0: dit is een genot om dat te mogen instarten. Je kon stemmen op twee platen. Klein Orkest Over de Muur of Oasis en Wonderwall. En ik wil een appje van Herman wel even uitlichten. Die zegt, ik vind Over de Muur van Klein Orkest zo mooi. Ik ben in 81 met 5 VWO naar Berlijn geweest. De muur heeft echt indruk gemaakt. We zijn verschillende keren ook in Oost-Berlijn geweest. En dat verschil was zo groot. En dat is zo mooi in dat liedje gevat, zegt Herman. Nou Herman, het is hem ook gehoord. Met 71% van de stemmen. Morad's Most Wanted, Klein Orkest en Over de Muur.

0: winnaar van Morad's Most Wanted, Klein Orkest en Over de Muur. Het is wederom tijd voor de man die meer muzikale kennis in zijn hoofd heeft dan wij in onze hele platenkast. Vanavond mag die kennis weer aan
1: het werk.
0: Hoezo is dat niet waar?
1: Omdat jij hoger gescoord hebt bij de popquiz.
0: Ja, maar dat is anekdotisch bewijs, Tim op het broek.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Dat wou ik zeggen. Drie platen, één favoriet uit de mond van...
2: Alright. Tim's finale oordeel.
0: Zit je erin, Tim?
1: Ja.
0: Mooi. Heel goed, we hadden drie platen over muren.
1: Ja, over de muur, ja. Klein Orkest.
0: Precies, Oasis, Wonderwall.
1: China in Your Hand heb je waarschijnlijk toch uitgekozen. Oh nee,
0: wie?
1: Nee, laat maar.
0: Nee, Klein Orkest, Over de Muur, ja. Was het dus net. Ja, ja. Of deze.
1: Pink Floyd, ja. Ja, ja, ja, dan Pink Floyd natuurlijk.
0: Echt waar?
1: Ja, ik hou heel even van Klein Orkest, echt ook enorm. Maar Pink
0: dus,
1: Floyd
0: gaat Another Brick in the Wall. Of deze.
1: Shamona. Off the Wall, hè. Off the Wall. Ja, ik vind dit wel echt een hele, hele goeie van Michael.
0: Goed, hè?
1: Ja. Dus Michael.
0: Dus Michael.
1: Ja, dus Michael. Ja.
0: Ik wil niet weten, achter de muur.

0: veel plezier, hè. Dag.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: En altijd.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Even bollen met z'n lijf.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Dit is NPO Radio 2.
17: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas en werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelges, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar daar werd ze uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er toch mocht blijven wonen zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Maanlicht schitterend op het water van de slotgracht. De brug al omhoog gehezen. De ridders en jonkvrouwen hebben hun eigen slaapzaal uitgezocht. Maar de poortwachters van vanavond, die lussen er nog wel eentje. Een snoepje om precies te zijn. Wie het is,
7: hoor je zometeen.
8: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
18: Shape the future with confidence. EY.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf.

0: Peter Björn en John, Young Folks. En daarvoor Candy van Iggy Pop en Kate Pearson. En ik kreeg meteen een berichtje van mijn grote vriend en vakbroeder Gert van der Velde. Hij is DJ van altijdhits.nl. Nou, ik heb het even gecontroleerd. En het is waar, het is inderdaad waar. En hij wil altijd de show even inluiden.
1: Hey Tim, goedenavond met je grote radiovriend met Gert. Hey, dankjewel voor Iggy Pop en Candy. Lekker zoet, man. Hey, goede show.
2: Oké, dankjewel.
3: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goedenavond, hartelijk welkom. Het is woensdag 7 oktober. Nou ja, het duurt nog maar even en dan is het opeens weer 10 oktober. Dan vallen we in de armen van donderdag. En die laatste twee uur die brengen met ons door. Tenminste, als het goed is, wees welkom in Tim's Avondslot. En wat je niet moet doen is in discussie gaan met die iemand op Facebook. Dat is, ja, dat had ik ook kunnen weten. Dat is hartstikke stom van mij. Ik heb het toch weer gedaan. Ik heb ook alles weer weggehaald, want het werd een beetje naar. Waar ging het over? Het ging eigenlijk over deze prachtige zender waar ik aan mijn hart aan verloren heb. NPO Radio 2. Er was een troll aanwezig. En die zei op een gegeven moment van ja, er wordt altijd alleen maar dezelfde muziek gedraaid op de radio. En, nou, dat heb ik dus echt met bewijzen aangetoond dat het absoluut niet het geval is. Dat wij bij NPO Radio 2 ongelooflijk breed en divers draaien. Nou, daar was hij het helemaal niet mee eens. Maar waarschijnlijk omdat het niet zijn smaak was. Maar toen dacht ik, ja, het is wel een dingetje dat je, als je bijvoorbeeld een groot liefhebber bent van, laten we zeggen, Marillion. Dan zou het kunnen zijn dat je baalt dat altijd Kaylee wordt gedraaid. Maar ja, dat is de grote hit, weet je wel. Dat is een liedje dat echt iedereen gewoon kent. En je wil zoveel mogelijk mensen een plezier doen. Dat is eigenlijk de functie van radio. Maar af en toe is het lekker om net die ene albumparel te draaien. En daar hebben wij iets op bedacht.
4: Eén artiest. Drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish. Popquiz.
0: Gaan we morgen spelen de Deep Dish Popquiz. Iedere donderdag even na 11 uur. Het is heel simpel. Jij strijdt voor een albumparel van een bepaalde artiest. Ik stel jou drie vragen over die artiest. En daaruit moet blijken dat jij gewoon echt groot fan daarvan bent. En als je alle drie de vragen goed hebt beantwoord, dan krijg je dus jouw albumparel. Dat ene liedje dat je nooit op de radio hoort. Heb je er ook maar eentje fout, dan word je gestraft. Keihard hoor, met de hit. Dus je krijgt altijd jouw favoriete artiest wel voor je kiezen of delen. Nou, laat me weten welke artiest jij wil strijden. Voor welke artiest jij wil strijden, gaan we je morgen gewoon bellen. Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Alles mag, alles kan. Dus jouw favoriete artiest en de albumcheck waar jij voor wil strijden morgen.

0: Dear Malik, Keep Feeling Fascination. We hadden ook deze kunnen draaien. De grote hit van Dear Malik. Soms zijn we gewoon eigenwijs. En als je ook meer wil doen aan die quiz voor die ene albumparel die je graag op de radio zou willen horen, laat dan eventjes weten gewoon de artiest waar je voor wil strijden en welk nummer. Straks nog Red Hot Chili Peppers. Na deze van Taylor Swift.
1: Er is maar één

van de mooiste buitenbeentjes in het repertoire van de Red Hot Chili Peppers. Geen funk, geen gierende rockgitaren, ook geen drums, maar bijna ja, een folky reisverhaal over vriendschap, Californië en een band die na jaren van ellende eindelijk elkaar weer had gevonden. Ja, je mag af en toe van gedachten veranderen, hè? Dat is helemaal niet erg. Dat kan in een relatie, in een vriendschap, maar ook van een woonplaats of carrière switchen. Het hoeft ook niet te worden wat anderen van je verwachten. En soms is het dapperste wat je kunt doen, stoppen met een bruiloft waar je middenin zit. Ik vond het zo'n ontzettend goed liedje van Ash, dat ik deze week, de hele week voor je draai. Stop the Wedding.

0: The Babies and Every Time I Think of You. De griffier van vanavond, Yvette, houdt alles voor ons goed in de gaten. Ze is het grote oog van Tim's avondslot. We gaan weer een muzikaal-sociaal project starten. Karaktertrek. Wie hebben we aan de telefoon vandaag, griffier?
1: Vanavond bellen we met Manon.
0: En moet ik iets weten van Manon?
1: Ja, ze is aan het trainen met een pol.
0: Pol? Pol wat?
1: Pol.
0: Oh.
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Het idee is heel simpel. Ik ga een gesprek voeren met Manon. Aan de hand daarvan ga ik een liedje draaien. Koppel ik dus een plaat aan haar karakter als het goed is. En de vraag is, gaat zij het omarmen, ja of nee? Manon, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Pol? Wat doe je met een pol?
3: Ja, dat is een middeleeuwse vechttechniek. Een pole-axe is het. Dus het is een paal op een. Ja, eigenlijk een bel op een grote paal. En daar doe je dan vechttechnieken mee.
0: Oh, wat gaaf joh. En hoe ben je daar zo in verzeld geraakt?
3: Ja, leuk verhaal. Nee, ik ben ooit begonnen als boogschutter.
0: Ja.
3: En vrienden van mij die zaten toen in middeleeuwse groepen. En toen had ik een middeleeuwse jurk.
0: Ja.
3: En ja, uiteindelijk ga je dat uitbouwen. Dus ik ben in mijn vrije tijd ook middeleeuwer en ga naar evenementen. En, nou
0: wacht, heel even. Je moet me even meenemen naar die wereld. Want ik ben er niet zo bekend mee. Maar het klinkt wel super gaaf. Dus je bent in je vrije tijd ben je middeleeuwer. Wat doe je dan? Je eet met je handen op.
3: Nee, dat valt mee. Wij doen wel alsof we dan in die tijd leven, inderdaad.
0: Ja.
3: Maar ik heb dan een beroep en dat is middeleeuwse pijlen maken.
0: Oké, okay, gelukkig.
3: Dat vroeger een. ik schiet boog, dus dat leek wel.
0: Ja, nee, gelukkig.
3: Weet je,
0: dan
3: heb je niet weg te schieten.
0: Heel goed, ja.
3: Ja, en. Nou ja, daar zit je dan. Af en toe ben ik daar een weekend aan het doen en dan koken we op kampvuur. En we eten van houten borden, niet van.
0: Wat goed zo.
3: Ja.
0: Maar ga je ook dan het bos in om everzwijnen te vangen en dat soort dingen?
3: Nee, daar is helaas verboden in Nederland.
0: Oh ja, dat is waar.
3: Wij halen dat netjes bij de supermarkt.
0: Oh, dat dan toch wel. Ja. Nee, wat ontzettend gaaf dat je dat doet. Dus vluchten is niet het goede woord, maar je verdwijnt af en toe in je fantasie. Dus je bent een fantasierijk persoon, kunnen we stellen.
3: Wij doen inderdaad. Ik vind het leuk om de levende geschiedenis. We noemen het levende geschiedenis.
0: Levende geschiedenis. Ja, precies. Ja. Oh, reenactment, ja, precies. En dan specifiek dan de middeleeuwen. Dus je zou nooit ergens anders willen zijn.
3: Nou, jawel. Alleen ik heb dus kleding voor de middeleeuwen.
0: Oh, natuurlijk. Ja, alleen logisch.
3: Ik maak alles met de hand. Dus het is.
0: Het is gek om in de Tweede Wereldoorlog terecht te komen, inderdaad, met je middeleeuwse jurk. Dat is vreemd. Dat ben ik met je eens.
3: Ja. En ik denk dat de machinegeweren van de middeleeuwen, van de Tweede Wereldoorlog, mij echt wel eerder hebben dan ik hen met een boog.
0: Heb jij een goed punt. Ben je iemand die ook veel leest, bijvoorbeeld? Graag verdwijnen een verhaal?
3: Ja, ik ben wel. Ik ben veel meer gaan lezen sinds de afgelopen 2 jaar, denk ik.
0: Ja.
3: Ook omdat het wat rust geeft. Dus ik doe 's avonds eigenlijk weinig schermen meer. Maar ik ben nu bezig, toevallig met een middeleeuwse jurk. Of inderdaad met lezen.
0: Wat goed zeg.
3: Even
0: kijken. Het is te makkelijk om een middeleeuws plaatje te draaien. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik moet nog iets meer van jou weten. Oké, ik weet het. Wat wil jij, stel voor, hè? God behoede, maar stel voor, dit is je laatste gesprek ooit. Wat zou je de mensheid willen meegeven?
3: Dat ze wat meer moeten spelen, denk ik.
0: Okay.
3: Als in, het leven is sowieso al heel serieus. En als je het zelf nog heel serieus maakt, wordt het alleen maar zwaarder.
0: Ja.
3: Dus valt het ook een beetje licht op. En zie van elke dag een beetje de mooie momenten ook.
0: Ja, oké. Dus niet zo al te serieus, niet alles zo zwaar nemen. Meer kind zijn eigenlijk, zeg jij.
3: Ja, beetje wel.
0: Een beetje wegdromen af en toe ook.
3: Zeker.
0: Ah, zeker zeg je. Dat vind je ook heerlijk. Nee, ik denk dat ik hem al heb. Ik heb hem. Oh. Jij bent ook heel gespannen volgens mij, hè?
3: Ik vind het spannend, maar ik vind het ook wel heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd wat je voor me uit hebt.
0: Nou ja, ik kan natuurlijk helemaal miszitten. We hebben maar een heel kort gesprek gehad met z'n allen, of met z'n tweeën. Maar er zit zoveel in, Manon. We hebben nou een twijfel, hoor. Nog even. Wacht, geef nog één keer dat aftelklokje. Gewoon even voor de fun. Ik kijk ook even naar de griffier. Wat denk jij? Ja, toch? Deze kan wel, hè? Ja, oké, we hebben. Manon, we hebben het nu echt gevonden. Dit is jouw karaktertrek.

0: hier in het avondslot leren we elkaar een beetje kennen. Ik vind dat echt heel fijn dat we allemaal verschillende mensen ontmoeten in karaktertrek. Vandaag is het Manon. Ze heeft een geweldige hobby. Ze zit graag in de middeleeuwen. Ach, hoe noemde je dat nou zelf ook alweer, Manon?
1: Levende geschiedenis.
0: Levende geschiedenis, dat vond ik zo mooi gezegd. Ja, en je bent een beetje een dromer. Je leest graag, je zit graag even in een andere wereld. En je vindt ook dat mensen wat meer kind mogen zijn. Ori de Kono Flow van Enya Sail Away heb ik voor je uitgekozen. Voordat ik het zo meteen ga uitleggen waarom, heb je enig idee waarom ik dit nummer heb uitgekozen?
1: Nou, het is een beetje een dromerig melodietje.
0: Ja.
1: Het gaat ook een beetje over fade away, als in doe, denk ik, dat een beetje laat de werkelijkheid een beetje gaan.
0: Ja.
1: Ik vond ook dat er veel diepere lagen in zitten en daar herken ik mezelf dan weer wel in. Hij is heel gelaagd opgebouwd.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en hij is gezellig, licht en vrolijk.
0: Nou, ik hoef echt de laatste tijd ook gewoon niet meer uit te leggen. Dat vind ik zo fijn dat je het er zelf uithaalt. Dat zit er inderdaad in, ook optimisme. En meegaan met het leven in plaats van alles te willen controleren. Inderdaad, een bepaalde vrijheid, speelsheid zit erin. Verbeelding en fantasie. Ze zingen trouwens Sail Away, dus het gaat vooral over schepen. Maar dan moet je, ja, nou ja, misschien, hou je van schepen? Hou je van water?
1: Ik heb dus heel lang op de waterscouting gezeten.
0: Nou ja, dan vind ik het helemaal toepasselijk. Het is ook een beetje avontuurlijk. Veel fantasierijk nummer is het eigenlijk ook van Enya. Ja, nou weet ik niet of het muzikaal een klein beetje bij jou past.
1: Nou, ik heb een heel diverse muzieksmaak. En ik heb deze heel vaak vroeger in de auto geluisterd. Ik weet niet precies uit welk jaar die is. Maar
0: ja, jaren 80,
1: ik heb deze
0: ergens,
1: dus... Sorry?
0: Jaren 80, jaren 90, daar ergens, ja.
1: Dan ben ik eigenlijk wel jonger dan dat, maar niet uit.
0: Nee.
1: Ik heb deze dus wel in de auto geluisterd. Ik vind het altijd zo'n lekker wegdroomnummer. Dus ik vind het heel leuk.
0: Wat goed zeg. Nou ja, dit is een liedje dat je voor de rest van je leven met je mee mag dragen.
1: Yes.
0: En dat is nog lang niet alles. Je krijgt dan nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger toegestuurd. Dankjewel voor het meespelen.
2: Tim's Character Track.
0: En ben je nou thuis of op je werk of waar dan ook... en je denkt, hey, dat lijkt me ook wel eens een keer leuk. Gewoon een gesprekje op de radio. Dat we dan samen gewoon tot een liedje komen. Laat het weten met de NPO Luister-app. Gewoon even Tim's Character Track intikken... en dan nemen we contact met je op. Dit is Tromai op 2.

0: Electronic en Get the Message. Zometeen in Tim's avondslot. Dan gaan we de kerkgezin op zoek naar de dansende vleermuizen tijdens New Wave woensdag. Ik heb vandaag een hele mooie New Wave plaat uitgekozen. Ook dit keer zonder gitaar, alleen met synthesizers die echt helemaal onder je huid gaat kruipen. Welke het is, hoor je straks.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. En dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
18: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
17: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost, Autotaalglas.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: country hit van dit jaar, Ella Langley en Chosen Texas. En dit is het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. We tikken echt alle stijlen aan, alle muziekstijlen. We hebben country en nu is het tijd voor...
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Het is hier ongelooflijk donker. In de kerkers van Tim's avondslot. Waar we de vleermuizen weer zien dansen in het stroboscopisch licht. Met synthesizers uit de jaren 80 groter dan je auto. Met mascara en lippenstift helemaal uitgesmeerd. Dansend, schuifelend, de weemoed tegemoet. Dat is New Wave muziek. Want in de jaren 80 was niet alleen maar decadentie, vrolijkheid en wat iets meer zei. Dat is af en toe ook gewoon lekkere, diepe, doffe ellende. Maar er werd hele mooie muziek over gemaakt. Afgelopen week kreeg ik te horen dat David Sylvian weer een nieuwe plaat gaat maken. En gesmeerd, dansend, schuifelend, de weemoed tegemoet. Dat is New Wave muziek. Want in de jaren 80 was niet alleen maar decadentie, vrolijkheid en wat iets meer zei. Dat is af en toe ook gewoon lekkere, diepe, doffe ellende. Maar er werd hele mooie muziek over gemaakt. Afgelopen week kreeg ik te horen dat David Sylvian weer een nieuwe plaat gaat maken. En dat is volgens mij in 15

rijtje te zetten terwijl hij zich afvraagt waarom hij niet gelukkig is. Ook al leeft hij zijn droom, ook al heeft hij gigantisch veel succes met zijn band Japan. Iets knaagt in hem. Hij zegt erover: just when I thought I could not be stopped. When my chance came to be king. The ghosts of my life blew wilder than the wind.

Japan en Ghosts. Nieuw Wave Woensdag, binnenkort trouwens. Nieuw Wave Woensdag XXL. Over een kleine maand ongeveer. 2 uur lang Nieuw Wave muziek. Maar daar hoor je binnenkort veel en veel meer over. Terug naar de energie van King B en Back by Dope Demand op 2.

Modern World. Ze geeft in juni volgend jaar 2 shows in de Ziggo Dome in Amsterdam. Samen met het Metropoolorkest. Echt te gek. Maar dat is niet 's avonds. Gewoon wat vroeger dan je van haar gewend bent. En je kunt ook gewoon lekker zitten. Echt voor alle gemakken gewoon voorzien. Want Anouk wil niet meer laten optreden. Daar is ze te moe voor, zegt ze. Nou ja. Anouk, je moet ze zo maken tussen 10 en 12 iedere dag. Nee, ik snap het ook wel. Ze kan het zich veroorloven, waarom ook niet. Hier in het avondslot zoeken we af en toe liedjes die, zijn blijven plakken in het verleden. Maar daarna weer een beetje zijn verdwenen en we poetsen ze weer op. We zoeken ze hier met een klein likje. En dan gaan we ze nog een keer draaien in de hoop dat ze weer een keer beklijven. En dit keer wil ik het een beetje hebben over een van de allermooiste begrafenissen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik was er zelf niet bij, maar kon het wel volgen, net als heel veel andere mensen, online. Ik heb het over de begrafenis van Shane McGowan. Dat is alweer een paar jaar geleden. Hij overleed op 65-jarige leeftijd. Nou ja, Shane McGowan, als je hem ooit gezien hebt, als je hem hebt zien optreden, dan zal het je niet verbazen dat hij een heftig leven heeft gehad. Maar een feestelijk leven, dat zeker. Met heel veel drank en heel veel drugs. En de kist met het lichaam van Shane McGowan lag in een glazen koets. Die werd door paarden door Dublin getrokken. En langs de route van de rouwstoet stonden echt honderden mensen. En die sfeer was niet bedroefd, maar juist heel erg uitzinnig. Een fanfare liep voor de stoet uit. Die speelde hits van Shane McGowan en de Pogues. En ook zongen fans en speelden fans en muzikanten nummers van de Pogues toen die koets voorbij kwam. Dat is echt heel bijzonder. En toen werd hij naar een kerk gedragen. En in die kerk was er ook een bijeenkomst. Het was ook een mis natuurlijk. Het was een begrafenis. Maar het was ook feestelijk. Het leven werd er echt gevierd. En tal van artiesten die traden daarop. Waaronder ook Nick Cave. En die zong het schitterende A Rainy Night in Soho. Dit is muziek van The Pogues.

0: Floyd, Another Brick in the Wall. Waarin Pink Floyd klaagt over het schoolsysteem van de UK. Dat allemaal heftig zou zijn geweest met lijfstraffen en dergelijke. Dat was het ook wel zo. Maar Madness zei, we hebben een hartstikke leuke tijd gehad. We hebben een hele vrolijke schooltijd gehad. Dus zij zitten daar baggy trousers tegenover. Madness is hier in een... Oh, sorry.
1: Oh jee, nu heb je hem wakker gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Het verzoekiemonster.
0: Hij is pluizig en blauw. En als je hem ziet, wil je hem knuffelen. Sterker nog, gisteravond heeft hij nog wat lekkers gekregen. Dus vanmorgen, toen er een schoolklas langskwam voor een rondleiding hier in Tim's avondslot, heeft hij zich netjes gedragen.
2: Je springt heel vaak op het hek als ik naar hem zag.
3: En hij is heel zacht en lief.
0: Lief, ja, erg Friese kinderen. Maar inmiddels is hij hongerig en grumpy, dus wil je bij hem langs? Dan zou ik hem een verzoekje geven. Want we noemen hem natuurlijk niet voor niets zo. Het verzoekje monster. Stuur een verzoekje in naar de NPO Luister app. En dan gaan we gewoon samen naar het hok waar hij zit. Met zijn uitgestreken smoel. En dan gaan we hem vrolijk maken met een fijn verzoekje. Wat zou je graag willen horen? Laat het weten met de NPO Luister app. Straks Lenny Kravitz in 1 over 2 over naar de nieuwe van Editors. Dit is Seriously op 2.

0: Het is wel echt over, deze woensdag 7 oktober. Dan kan hij de geschiedenisboeken in. En dan begint weer een maagdelijk nieuw witblad, donderdag 8 oktober. Maar eerst gaan we het verzoekje monster nog even voeren voor het zover is. En Rob, dat lijkt me best heftig als je in één keer te horen krijgt dat je huis wordt afgebroken.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, en wanneer heb je dat te horen gekregen?
1: Vorig jaar.
0: Oh, oké. Okay. Dus had je ja, op zich wel de tijd.
1: Het staat op het schema, weet je wel. En dan volgend jaar dan gaat het eigenlijk tegen de grond aan.
0: Ja, want het was oud en versleten of wat was er mis mee?
1: Nou, ze zeggen dat het verouderd is. Maar ja, het is, voor wanneer is het? 1960, 65?
0: Oh, dat is eigenlijk hartstikke nieuw nog.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is in ieder geval jonger dan... Nee, niet jonger dan jij. Nee, maar ouder. Ouder dan Rob natuurlijk. Ouder dan Rob.
1: Nee.
0: Hey, Rob, maar je bent inmiddels bezig dus met inpakken en zo. En wat heb je vandaag allemaal ingepakt?
1: Ja, mijn cd's en de lp's die staan al beneden.
0: Kijk, dus, en hoeveel cd's waren het er?
1: 2000.
0: Hoppakee, de hele top 2000 gewoon in een mappie.
1: Nou ja, er zitten er 4.500 in van een bandje die ik heb aangevraagd. Dus,
0: Wacht even, dit vind ik echt waanzinnig. Jij, want jij wil heel graag de suite horen.
1: Ja.
0: Met de Ballroom Bridge. En dan zeg jij dat je daar 400 cd's van hebt?
1: Ja.
0: Maar die hebben toch, nou, hoeveel platen hebben ze bij Leven en Welzijn uitgebracht? Er zitten heel veel illegale toestanden tussen.
1: Er zitten wat bootleggers tussen, ja. Maar ook Amerikaanse persingen, Japanse persingen. En ik heb er zelf nog eens een paar uitgebracht, omdat ik een fanclub heb gedraaid voor hun.
0: Oh, wat leuk, dus, joh. Wat goed. En heb je ze eigenlijk altijd goed gevonden? Want het is best een omstreden band geweest, toch ook een lange tijd, de Sweet.
1: Ja, het is een, hoe moet ik het zeggen? Kijk, als je de B-kantjes draait, en dat heb ik eens een keer bij Rick van Veldhuizen gedaan. Dan liet je de B-kant van Coco horen. Ik noem maar wat, weet je wel. Nou, dat is zo zoet als van zijn kan. Maar zet je de B-kant op, dan is het net of je Zeppelin hoort. En dan hebben we het over 1971.
0: Ja, ze waren vrij stevig voor hun tijd. Dat is zeker zo. En ze spelen nog steeds, hè, trouwens. Volgens mij.
1: Ja, alleen Andy nog, hè.
0: Ja, ze de rest is gaan hemelen of had er geen zin meer in.
1: Gaan hemelen, inderdaad.
0: Ja. De Ballroom Blitz wil je heel graag draaien. Ik vind het fascinerend om iemand te spreken die zo gefascineerd en gepassioneerd is over Sweet. Dat vind ik fijn. Ik ga even naar het verzoekje monster kijken of hij hem lekker vindt. Maar ja, hoor. Die vind ik ook heel goed. Fox on the Run is toch ook van de Sweet, of niet?
1: Ja.
0: Sorry. Het is jouw verzoekje natuurlijk. En ik vind Love Like Oxygen misschien nog wel beter.
1: Kijk, Ballroom Blitz, daar worden ze allemaal in aangekondigd. Ik had er ook bij gezet.
0: Oh, sorry dan.
1: Blockbuster is natuurlijk ook goed.
0: Nee, doe gewoon wat jij wil. Je hebt ook gelijk ook. We worden inderdaad allemaal aangekondigd nu, hè?

Teddy Swims en... Oh, ik hoor ze al. Ik hoor de uilen inderdaad. En de wolven die me langzaam maar zeker naar de uitgang brengen van Tim's avondslot. Ja, de poort gaat open. De poort naar donderdag 8 oktober. En mocht je het allemaal gemist hebben... We hebben Manon in de show gehad. Zij zat een karaktertrek. Ze zit helemaal in de middeleeuwen. Vindt het leuk om het allemaal na te spelen. En ik moest er een liedje bij bedenken. Dus ik heb 1 jaar voor haar gedraaid. Vond ze helemaal fantastisch volgens mij. Ze was echt heel tevreden. Verder hadden we Ghost van Japan vandaag in New Wave Woensdag. Voor de dansende vleermuizen hier in het avondslot. We hadden net Rob die 400 cd's had van The Suite. En daarmee gaan we langzaam maar zeker naar een volgende dag. Ik zeg tot morgen en slaap lekker lieverds. Ik heb er nog eentje voor je, oké? Okay? Van The Smiths. There's a light that never goes out. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van donderdag 8 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij de protesten werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties heel hard achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen.